0: logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Hier achter mij, ergens in de bosjes, ligt Floor te slapen. En Floor is dakloos en die leeft in armoede. Hoewel hij daar zelf heel anders over denkt. Ik ga hem zoeken.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Dankzij de financiële armoede, waar ik heb dan geluk dat ik daar ten dele zelf voor kies, krijg je gewoon een heel nieuw soort rijkdom. En vooral in ontmoetingen. Weet je, vooral ontmoetingen. Ja, voor mij is het wel logisch of zo.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de Straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

En als we eerlijk zijn, is dat het moeilijkst, want ik weet, ik lijk wat apathisch. Maar dat is hoe ik het geleerd heb. Niet alsof ik niet geprobeerd heb. Denk dat ik iets te lang emoties geweerd heb. Echte mannen zijn niet goed in zulke dingen leren. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: is dus heel moeilijk. Maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten. Ja. Wij zijn het niet alleen, hè. We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Hoor jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Zometeen in Westwoord Wakker kijken we wat er in de kranten staat. Nu het 6 uur regionieuws met Bas van Halderen.
5: In Kwintsheul hebben honderden mensen gisteren een erehaag gevormd voor een vrouw die 2 weken geleden omkwam bij een auto-ongeluk. Ze botste op de Hulweg op een tegenligger en belandde in het water. Eerder hingen inwoners van het dorp de vlaggen al half stok om stil te staan bij de dood van de vrouw. Leiden-Dorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. De afspraken staan ook al op papier. Pro, CDA en D66 waren het na 6 weken met elkaar eens. En dat komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin. En die spreken we straks in de uitzending. De kruising van Jantlaan-Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk ligt eruit. Dat wil zeggen, komende dagen tot en met vrijdag wordt gewerkt aan een tramspoor in de richting van de Neerkade. Dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Er worden verkeersregelaars ingezet en tram 6 naar Mariahoeve of de Mall of the Netherlands, die blijft rijden. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
8: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: denk ik, voer de spanning een beetje op ook, toch? Dat is altijd leuk. Van wie zou het vanmorgen zijn?
1: Je was het even vergeten.
0: Nee, ik was het niet vergeten, maar ik denk ik geef het wat extra aandacht natuurlijk.
1: Ja.
0: Want onze Bob is er niet.
1: Nee.
0: En Reinhard Roemer die is nog steeds vakantiedagen van vorig jaar aan het opmaken.
1: Klopt.
0: Terwijl hij ook het hele vorig jaar eigenlijk niet aanwezig is geweest. Dus ik moet nog uitzoeken bij personeelszaken hoe hij dat doet.
1: Ja, Erik vond het na een week ook wel weer mooi
0: die
1: geweest.
0: Die was er ook klaar mee. Ja. Kortom, Gert, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Dat klinkt als zesde keus, maar we zijn blij dat je er
2: zo,
1: bent hoor.
2: Nee, ik vat het heus niet op hoor, op die manier. Echt niet. Maar leuk hier weer te zijn. Het is een tijdje geleden, dus in dat opzicht voelt het als een warm welkom. Maar ik schrok inderdaad, ik wilde wel mijn credits hebben voor die koffie.
1: Ja.
2: En ik maar wachten en wachten, maar gelukkig kwam het de schrik vrij, dat scheelt.
0: Ja, en dan zijn ze toch extra mooi. Ze hebben even dat verlangen, dat groeit dan. En dan denk je toch...
2: Ja, die verrassing was echt zoveel mooier.
0: Dat dacht ik wel.
1: Fantastisch.
0: Ja. Nou ja, we zijn er weer. Ik wil een bijzonder moment deze ochtend, want dit is altijd een beetje... Dit zijn onze genietmaantjes in de ochtend. De straatlantaarns gingen net uit, terwijl we nog reden omdat het licht was.
1: Ja.
0: Oh. Dat vind ik altijd wel een ding om deze tijd.
1: Ja, het is wel heel grijzig buiten.
0: Het is grijzig, ja.
1: Dus je kan niet echt de zon zien, maar wel dat het licht is. Ja, ze waren niet meer nodig.
0: Nee. En die grijzigheid die raken we ook vanzelf wel weer kwijt. Alhoewel, ik heb toch een bijzonder fenomeen gezien afgelopen weekend. Regen.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ik heb het zelfs gevoeld.
0: Ja, ik heb er een foto van gemaakt.
1: Zo.
0: Ik denk, je weet nooit wanneer het weer komt.
1: Ja, gelijk is binnengebleven.
0: Gelijk veel ook. Ja, ben je binnengebleven? Was je
2: ik heb geen idee wat het is tegenwoordig. Nee. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Het is van dat vocht wat dan op je hoofd komt en dan...
1: Dat je dan nat wordt.
2: Van dat je onder de douche staat.
0: Weet je wel, inderdaad. En soms maakt ze nog wat licht bij.
1: Ja, zeker. Ook? Ja, ook onweer inderdaad. Ja, zaterdagochtend toen was ik er nog niet helemaal op voorbereid. Toen ging ik Kasper uitlaten. Ja, daar waren ze ineens, de druppels.
0: Ja.
1: Niet zo hard toen nog hoor. Vooral zaterdagavond natuurlijk. Dat het echt losging.
0: Het is wel lekker voor de natuur ook, toch?
1: Ja, ik vind het ook niet zo erg hoor.
0: Nee.
1: Koelt weer een beetje af.
0: Nou, we gaan zien.
1: Het valt alweer warm eigenlijk.
0: Ja, het was een beetje benauwd ook afgelopen weekend. Laten we de eerste klachten ook over de warmte wel vastdoen. Het is 4 mei, hè?
1: Oh ja.
0: We moeten nog wel heel eventjes. En we moeten vandaag ook nog wel heel eventjes. Dus laten we lekker beginnen.

0: en Crazy. 6:30 is het geworden hier op de redactie van Radio West. Het mediabedrijf. Waar natuurlijk alweer druk gewerkt wordt. Jorin altijd toch met de nodige... Ja, die moet zich altijd laten horen, zo kennen we haar.
1: Nou ja, het is gewoon belangrijk werk dit.
0: Staaltje geldingsdrang. Terwijl aan de andere kant, hè, Bas daar, de Rus zelf, is evenwichtig.
2: Even lekker stil te zijn.
0: Stil en daar gewoon ook aan het werk. Ja, dat kan ook, Jorin. Hè?
2: Yoga.
1: Ik zie ook, ja, de blaffende hond aandoen. Ja.
0: Ja. Dat is mooi, hoor.
1: Ja, heel mooi, ja.
0: Dat kunnen we allemaal, hè. We kunnen de innerlijke Bas in ons omhoog halen, ook gij.
1: Ja, ik doe wel heel voorzichtig, ja. Want de bijzondere voorpagina van Trouw.
0: Oh, nou, is dat een historische... Ja.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ja, want ik kijk altijd even op de voorpagina's natuurlijk. En deze viel me gelijk op. Trouw viert namelijk de 25.000ste editie van de krant.
0: Zo.
1: Dat is toch wel een hele mooie. Ter gelegenheid van deze mijlpaal hebben ze zowel in de krant zelf als op de website het oude logo staan. Het zijn mooie, sierlijke letters waarmee de krant in de oorlogsjaren werd gepubliceerd. De eerste editie heet niet Trouw, maar Oranjebode. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Margriet op het 19 januari 1943... En ze hebben ook in de krant, maar ook op de website... die voorpagina weer geplaatst. En inderdaad met oranje kleuren ter gelegenheid van de geboorte. En toch wel hoopvolle eerste zinnen. Holland groeit weer, Holland bloeit weer. Of weier, zoals dat natuurlijk in... 1943 dan zeiden. Met een soort van gedicht. Vooral ook onder het verplettende juk vandaan moeten komen.
0: Ja, het is wel bijzonder dat ze dan juist het jubileum eigenlijk op 4 mei ook vieren.
1: Ja, dat is inderdaad. Ik denk dat ze toch wel hebben gedacht, we doen niet zoveel jaar, maar dat 4 mei is toch ook wel heel bijzonder juist die dag. We hebben de afgelopen weken teruggeblikt op eerdere markeringsmomenten uit onze geschiedenis, zegt de hoofdredacteur nog van Trouw. Hoe de krant als eerste het nieuws melden tot verhalen die steeds verdiepender werden. En ook de journalist als persoon een rol gingen spelen. In de jubileumkrant, een bijzonder interview bijvoorbeeld met de broers Ko en Wim. Die waren als kleine jongens de bezorgers in oorlogstijd. Van toen nog natuurlijk de illegale krant in Amsterdam-Noord. En bleven hun hele leven lid. Dus zij hebben alle 25.000 edities hebben ze gelezen.
0: Ja, dat is wel heel, heel speciaal inderdaad. Natuurlijk met gevaar voor eigen leven die krant rondgebracht.
1: Zeker, absoluut. Ja, ze leven allebei nog.
0: Ja. We slaan hem eventjes om, deze jubileumkrant. Van harte gefeliciteerd daar natuurlijk bij Trouw. Het met stenen ingooien van de glazen gevels van het gemeentehuis in het Vulco Theater zet zondagmiddag kwaad bloed bij IJsselsteiners. De Telegraaf schrijft over. Demonstreren mag, zegt een student. Maar voegt ze er fel aan toe, je blijft van onze spullen af. Het ging daar flink mis in IJsselstein. Nadat camera's onklaar waren gemaakt, ging de politie naar het stadhuis om polshoogte te nemen. En die camera's ook weer werkend te krijgen. Maar toen de agenten aankwamen, staken relschoppers hoogstwaarschijnlijk illegaal een levensgevaarlijk vuurwerk af, waarvan een deel richting de politie ging. De agenten trokken zich daarop terug om versterking af te wachten. Toen die arriveerde, trok de politie naar het stadhuis, waar de openbare orde werd hersteld. Maar toen bleken bij het stadhuis en het theater de ruiten al te zijn ingegooid. Er was vuurwerk naar binnen gegooid en met graffiti waren hakenkruizen aangebracht. Een politieman raakte door het vuurwerk dat bij zijn hoofd ontplofte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Het is al een tijdje onrustig daar in die buurgemeente van Utrecht. Sinds op 15 april het nieuws bekend werd dat een van de voetbalvelden van een plaatselijke sportvereniging binnenkort dient als tijdelijke opvang van maximaal 148 vluchtelingen. Maar de Telegraaf heeft met meerdere mensen gesproken daar in IJsselstein en ze zijn allemaal verontwaardigd over de manier waarop het er daar die nacht aan toe is gegaan bij het stadhuis en ook bij hun theater. Ook de theaterdirecteur is buitengewoon boos en zegt wat hier gebeurd is, is echt beneden alle pijl.
1: Ja, er zullen vast ook nog wel mensen uit IJsselstein bij zitten, maar inmiddels is dat Netherlands Defense heet het, geloof ik. Een soort van leger aan het worden die gewoon al die plaatsen ook afgaat.
0: Ja, zie je ook
1: en
0: bij...
1: allemaal alles gewoon in elkaar timmert.
0: Dat zie je ook bij aanhoudingen die er verricht worden. Ja. Hè? Want daar ook in Loosdrecht werd bijvoorbeeld iemand helemaal uit Rotterdam aangehouden.
1: Ja, precies. Ja, het Ermelo.
2: Ze komen uit alle hoeken en gaten voor dat soort protesten.
0: Ja, en ze hebben ook zo'n pamflet inderdaad gemaakt. Hè? Welke steden nog af te handelen dan en wat er nog moest. Ik zag dat Den Haag was bijna voor elkaar. Er was nog één klein zetje. Staat er dan bijvoorbeeld?
1: Oh ja, precies. Daar weet Den Haag nog niet zoveel van. Maar ja.
0: Nee, zo gaat dat. En het neemt ook toe. Hè. Er sluiten zich ook meer mensen bij aan, lijkt het.
2: Nog wat leuks gevonden trouwens. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag schrijft het AD. Het is uniek materiaal van het Nederlandse verzet. 81 jaar na het einde van de oorlog is dat opgedoken. Experts zijn gefascineerd door deze vondst. Het gaat om een doos met documenten. Paperassen van de Haagse verzetstrijder. Wim Oosenbrug. En die was tijdens de oorlog speel van het Haagse Verzet. En gaf leiding aan de zogenoemde falsificatiecentrale van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Nou, hij bewaarde van alles in een doos die zijn zoon later heeft opgeslagen in de bibliotheek. Nou, bij toeval, toen ze het archief van die bibliotheek gingen verhuizen, stuitten ze op deze doos met materiaal. Blanco persoonsbewijzen, ontheffingen om tijdens de avondklok over straat te mogen lopen. Zitten erin. Er zitten voedselkaarten, concentratiekampen, valse stempels. Dus dat is mooi materiaal dat bewaard is gebleven en dat het weer is opgedoken in elk geval.
0: De hele tijd is beeld uit die doos.
2: Wat zeg je?
0: Een heel tijdsbeeld, hè?
2: Ja, absoluut. Ja, een soort tijdscapsule. Ja. Nou, ja. Oosterbrug die zat dus aan het eind van de oorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. En hij zou dan op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. Nou, de bevrijding is dus helemaal precies voor hem op tijd gekomen.
0: Ja. Nou ja, en daarover gesproken, over bevrijding, bevrijdingsdag. Wel vrij, niet vrij, dat is ook elk jaar zo'n ding.
1: Ja, wij zijn niet vrij.
0: Tenminste, niemand heeft het ons verteld.
1: Nee.
0: Dus we zijn er gewoon.
2: Ik ga even overmorgen, hoor.
0: Ja,
2: zeker. Bevrijdingsdag.
0: Ja. Vaker vrij op 5 mei is wel het geval volgens de krant. Maar het loopt nog niet echt storm. Toch wordt bevrijdingsdag in een groeiend aantal CEO's opgenomen. En dan is 5 mei elk jaar een feestdag. Want anders is het dus elke 5 jaar. Hè?
1: Ja.
0: Maar daar heb ik heel slecht nieuws over. Als je behoort tot de categorie elke 5 jaar, dan denk je, nou, dan is het toch wel...
1: Ja, wanneer is het een keer?
0: Weet je wanneer?
1: Nou?
0: 2045. En dan denk je elke 5 jaar, hoe kan dat dan?
1: Hoe kan dat dan?
0: Een heel goede vraag. Omdat de eerste volgende...
2: Ja, sorry.
0: 2030 zou de eerstvolgende zijn.
1: Ja,
0: want het was
1: dat is in het weekend.
0: Jaar. Ja, dat is een zondag, 5 mei. En 2035 en 2040 is 5 mei op een zaterdag.
1: Nou.
0: Dus het is pas 2045.
1: Ik ben hier helemaal stil van. Dan schuift het toch gewoon je vrije dag op? En zo werkt dat zeker niet.
0: Nee, ik doe de krant eventjes dicht.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik uit protest hier tegen morgen vrij ben. Toch als een bevrijding zal voelen.
1: Ja, dat je gewoon niet komt.
0: 2045.
1: Niet normaal.
0: Ben ik dan al met pensioen?
1: Komt wel voor je.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
9: Tot dan.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Wat als je...
15: Halt! Steen blijven!
14: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
16: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
17: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
18: 6:32, goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bas van Halderen. Bas, goedemorgen.
19: Ook goedemorgen, Tjeerd. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad en daarna volgde brand. Het was in een woning op de tweede etage. In de flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze werden opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In Kwintsheul hebben honderden mensen gisteren een erehaag gevormd voor een vrouw die 2 weken geleden omkwam bij een auto-ongeluk. Ze botste op de Hulweg op een tegenligger en belandde in het water. Eerder hingen inwoners van het dorp de vlag al half stok om stil te staan bij de dood van de vrouw. Leiderdorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Ook de afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. Pro, CDA en D66 waren het na 6 weken met elkaar eens. Dat komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin. Die spreken we straks nog in de uitzending. En de kruising van Jantlaan, Hobbemaastraat in de Haagse Schilderswijk ligt eruit. Dat wil zeggen, komende dagen wordt er gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Er worden daarvoor verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden. En tram 6 die blijft rijden naar Mariahoef of de Mal of de Netherlands. Dat was het. Ja, sorry, Tjeerd. Ik zat ik was wel een mooi puntje aan het lezen.
18: Ja, maar je zat er lekker in. Ja. Maar we gaan naar Huub. Huub, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Tjeerd.
18: Lekker dat je zelf zo bezig bent ook. Huub, we hebben natuurlijk de nodige weersverschijnselen afgelopen weekend kunnen zien. Ja. Zo reden Jorin en ik weg van de Wie is de Mol finale. Hè? Die hebben we samen met familie van jou
21: gekeken. Ja, we hebben een hele competitie. We allebei niet gewonnen.
18: Nee,
21: helaas.
18: Toen hadden we toch wel wat spektakel op de terugweg onderweg. Heel veel regen. Het kletterde echt tegen de ruiten. En dat vind ik altijd zo'n mooi woord van dat weerlicht. Dat je dan wel zo'n flits ziet, maar je hoort de donder niet.
20: Ja. Ja, dat is inderdaad precies. Dat is weerlicht, dat klopt. Dat
18: ik was zei het allemaal... ook steeds, zeg je, weerlicht.
20: Ja, weerlicht. Ja, nee, zeker. Ja, nee, er is natuurlijk duidelijk verandering gekomen. Zaterdag kwamen we al terecht in die vochtige lucht. Het was toen nog 20, 21 graden. Maar uiteindelijk kregen we toch ook met buien te maken. En zaterdag leverde dat zo'n 4 tot 6 millimeter op. Maar in Kerkduin 5 millimeter, gisteren 2. Op andere plaatsen ook zo'n 2 tot Rotterdam nog 6. Maar ja. Het is een beetje een buitje tegen het stof geweest. Het is niet echt het opheffen van de droogte, absoluut niet. Want dan zijn er nog tientallen millimeters nodig. Maar het is een beginnetje.
18: Maar verdampt het dan ook eigenlijk allemaal snel wel weer gewoon? Omdat die grond ook zo droog is? En...
20: Ja, dat inderdaad. En als de temperatuur weer een beetje oploopt... dan verdampt er per dag toch ook alweer gauw 4, 5 millimeter. Dus ja. dat gaat toch wel weer snel, hoor. Maar ja, het is een klein beetje, wat ik al zei, een kleine... Wat tegen het stof voornamelijk. En vandaag is het ook weer vochtig met nevelig weer, laaghangende bewolking. Plaatselijk komt nog wat mist voor. In de loop van de dag is er wel weer af en toe wat zon. Maar in de loop van de dag kan er ook plaatselijk een bui voorkomen. Misschien zelfs met onweer, maar dat toch voornamelijk een beetje van de kust af. Er is weinig wind. Vanavond komt er aan zee een matige aan zee, zelfs af en toe vrij krachtige noord-noordoostenwind. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. En ook vanavond zien we opklaringen, maar misschien toch ook nog wel een enkele bui. Dat is van belang natuurlijk voor de dodenherdenking. We hebben temperaturen die uiteindelijk vannacht dalen naar een graad of 9, maar vanavond zal het nog een graad of 14, 15 zijn, dus dat valt allemaal wel mee. En morgen op Bevrijdingsdag hebben we veel bewolking, plaatselijk nog wat regen, maar morgenmiddag is er dan ook wel weer een klein beetje zon. Een noordoostenwind, matig aan zee, af en toe vrij krachtig, en dan wordt het morgen zo'n 15 graden. Woensdag bewolkt, later een paar opklaringen, 13 graden, maar na woensdag gaat de temperatuur toch weer wat verder omhoog, komt de zon weer wat vaker terug en kunnen we eind van de week weer temperaturen van 18 graden verwachten. Dus het is een beetje van alles wat deze week, met vooral in het begin toch wel kans, dus vooral vandaag kans op een bui.
18: Ja, één vraagje nog even. Huub, is het eigenlijk technisch mogelijk dat het zonnestralen regent?
20: Technisch. Poëtisch misschien.
18: Ja, omdat er zijn zo vaak twee man die beweren dat. Dus ik denk, check het even bij jou af.
20: Poëtisch wel, maar technisch niet.
18: Technisch niet. Nee, prima. Ja. Nee, dan weten we waar we staan. Dankjewel, Huub.
20: Ja hoor.
19: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker.

0: Het is dus heel moeilijk, maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert, waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè? We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: kan alleen poëtisch, hè? Net gehoord van het museum Arda en de Munnik. En het regent zonnestralen. 6:45 is het al op Radio West. We praten hierbij over het nieuws van dit moment. Amerika wil vanaf vandaag gestrande schepen helpen in de straat van Hormuz. Dat zegt president Trump in een bericht op sociale media. Sinds het begin van de Iran-oorlog is de zeestraat grotendeels dicht. En hierdoor liggen schepen die niets met het conflict te maken hebben al weken voor anker. Amerika wil ze nu humanitair gaan helpen. Hoe dat moet is niet duidelijk. Ook Trump zelf ging daar vannacht niet verder op in. Iran reageert en zegt dat elke Amerikaanse inmenging bij de straat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuur.
1: De burgemeester van Oldenzaal leeft mee met de nabestaanden van de omgekomen persoon bij een brand in een huis gisteren. Hij noemt het ingrijpend en een verdrietige situatie die de gemeenschap raakt. Hart voor Nederland sprak een buurvrouw die alles zag gebeuren.
2: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
1: Volgens RTV Oost kwam een kind om bij de brand in Oldenzaal.
0: Ja, verdrietig daar. Ja. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars die vonden het dier. Omstanders probeerden het gisteravond met man en macht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken, zegt deze strandvonder. En dat is iemand die wordt ingeschakeld. Ik had er echt nog nooit van gehoord.
1: Ik gezegd,
0: maar het is iemand die ingeschakeld wordt. Als er een dier of een schip aanspoelt, dan komt de strandvonder.
3: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden. Dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig. Houden het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet. Mensen zijn erop gegaan. Het is ook erg druk. Mensen, omstanders.
0: Ja, witsnuitdolfijnen spoelen eigenlijk zelden aan in Nederland. En dat het is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was.
1: Wie Edam vanaf het water binnenkomt, ontkomt niet aan haar, Marianne Klok. Als brugwachter loodt zij de boten veilig en soepel onder de acht bruggen door. In zo'n kwartier opent ze en sluit ze allemaal één voor één. Eentje moet ze zelfs nog met de hand naar boven trekken. En daarom is dat haar favoriet.
4: Ongeveer 80 keer op een dag gebeld als het druk is. Ja, dan is het de bedoeling dat ik de acht bruggen die Edam heeft open. Van alle acht zijn ze anders. In het midden hebben we nog een houten loopbrug die je dus met een ketting naar beneden moet trekken. En dat is natuurlijk het leukste. Ja, dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
0: En voor Europeanen vroeger Formule 1 race van Miami gisteravond. De race werd 3 uur naar voren gehaald vanwege het verwachte slechte weer. De Italiaan Kimi Antonelli won zijn derde race op rij. Max Verstappen startte van plek 2, maar hij had een flutstart. Ook draaide zijn auto in een van de bochten ook nog eens helemaal rond. En daardoor verloor hij een aantal plekken.
5: Maar hij brak gewoon uit met het ingaan van die bocht. Kijk, natuurlijk probeer je als eerste naar die bocht te komen. Maar uiteindelijk, hij brak me gewoon uit. En toen probeer ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeer ze snel mogelijk die 360 te maken.
1: Ja, alsof hij breekt uit. Alsof de auto er vandoor gaat zonder Max.
0: Ja, dat klinkt dat ook. Ja, het was er helemaal klaar mee. Ja. Tot ziens. Ja. Ja. Maar ja, daardoor kwam hij dus wel als vijfde over de finish, onze Max Verstappen. Er zijn trouwens ook nog hele grote problemen met het treinverkeer in onze regio. Dus misschien wel even handig om te weten. Op eigenlijk het belangrijkste traject zo'n beetje. Den Haag Centraal naar Utrecht. Wij zagen nog dat er afgelopen weekend volop werkzaamheden werden verricht.
1: Ja,
0: met
1: klopt,
0: allemaal kranen en dingen. En nou ja, er was van alles uitgerukt. Ik denk dat het niet helemaal goed is gegaan. Want door een seinstoring tussen Zoetermeer-Oost en Gouda rijden daar helemaal geen treinen. Op dit moment is de verwachting dat het duurt tot 6:45, maar het zal zeker gevolgen hebben voor de hele ochtendspits. Er zijn nu stopbussen ingezet. Die rijden tussen Zoetermeer, Zoetermeer-Oost, Landstingerland, Zoetermeer en Gouda.

0: Four Tops en Reach Out, I'll Be There. We gaan maar eens eventjes naar buiten.
1: De Buitenpost.
0: Het was een onrustige nacht in Delft, mogen we wel zeggen, met verschillende incidenten daar. Zo zijn twee auto's volledig uitgebrand na een brand op de parkeerplaats aan het Bieslandse pad. Maar het was ook mis in een flat. In een flat aan het Mouterpad in Delft. Daar brak brand uit in een woning op de tweede etage. Er zou een explosie aan vooraf zijn gegaan. Onze Gert, onze Buitenpost, die is daar op dit moment. Is die woning flink beschadigd geraakt?
2: Dat is zeker het geval. We namen namelijk de afslag de Jacoba van Beierenlaan in. Een beetje op zoek, niet wetende waar het precies was. Maar daar hadden we eigenlijk maar één blik voor nodig. Het is gelijk de eerste portiekflat die je ziet op het Mouterpad inderdaad. Het is een portiekflat met 3 of 4 trappenhuizen. Het gaat dan om de tweede van rechts. En daarin er is een woning waar dat gewoon helemaal zwart geblakerd. Het zonnescherm op het balkon is gewoon volledig verbrand. De ramen van het balkon zijn eruit gesprongen. De deur staat op dit moment open. Ook een zeil lijkt er voor te staan. Dat is afgebrand. Hangt toch ook een beetje naar voren. Verder zijn er mensen voor de portiekflat bezig van de politie met allemaal bewijsstukken daar verzamelen. Je ziet van die gele bordjes, zoals je dat wel kent uit series. Ook met nummertjes erop. Ik zie bijvoorbeeld al nummer 30 staan. Dus ze pakken alle scherven en bewijsstukken die ze kunnen vinden gelijk mee. Wat voor ons bekend is, we hebben namelijk een aantal bewoners gesproken. De mensen die in hetzelfde trappenhuis wonen als de woning waar de brand is geweest en misschien ook de explosie, dat is allemaal ontruimd. Die mensen zijn opgevangen in het politiebureau dat hier letterlijk, wat is het, 10 meter er tegenover staat. Ik denk dat als je een steen gooit dat je eruit raakt van het politiebureau. Daar zijn ze allemaal opgevangen, stonden net een paar mensen buiten. We hebben ze even benaderd en wat zij schetsen is eigenlijk hetzelfde. Ze hebben verder niets gehoord vannacht. Ze zijn eigenlijk wakker geworden van de onrust die daarna pas is ontstaan. En ook toen ze gevraagd werden hun huis te verlaten. Maar verder tijdens de brand of explosie zeggen ze niets gehoord of gezien te hebben.
0: Nee, zijn ze wel geschrokken, kan ik me voorstellen.
2: Zeker, ze zijn geschrokken inderdaad. Dat gaven ze wel aan. Verder waren ze vrij rustig eigenlijk. Spraken een groepje van 4 mensen buiten. Een beetje stil, een beetje zitten. Ze zochten even een zitplek op het fietsrek dat er staat. Verder kwam er inderdaad niet zo heel veel uit. En dat kan ik me voorstellen, want als je de woning ziet, ja, het is wel echt zwart geblakerd. Wel opvallend dat er verder niet zo heel veel aan de hand lijkt op het oog. Als je kijkt naar de portiekflat, de woningen eromheen lijken ongedeerd. Je ziet wel dat de ramen openstaan, waarschijnlijk om even te luchten ook. Maar verder de onderkant van het balkon erboven, daar zie je dus de zwarte plekken van de brand. Maar verder lijkt daar niet zo heel veel schade te zijn. Het gaat echt vooral om de woning op de tweede etage. Tweede verdieping, die is getroffen. Dat is echt pik en pik zwart. En zoals gezegd ook de ramen die eruit zijn gesprongen. Maar verder in de woningen omheen lijkt er niet al te veel aan de hand.
0: Gert Barnhorn daar op het Mouterpad in Delft.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
5: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
4: Kijk op utsvandergeest.nl.
6: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
7: Leiderdorp heeft als eerste in onze regio een coalitieakkoord. Je hoort het zo in West wordt wakker. Maar eerst het nieuws met Bas van Alderen.
8: Goedemorgen. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad. En daarna volgde brand. Het was in een woning op de tweede etage. De flat werd vervolgens ontruimd en tientallen mensen moesten naar buiten. Kinderen, huisdieren waren daarbij. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlak bij de flat. Treinreizigers hebben last van een seinstoring. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda rijden sinds vanmorgen vroeg geen treinen. Er worden stopbussen ingezet en de verwachting is dat de problemen rond 7:15 weer voorbij zijn. En in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrug opgedoken. Het gaat om een doos met allerlei papieren zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrug zat aan het einde van de oorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding die kwam voor hem precies op tijd. Meer regionieuws om 7:30, nu het overige nieuws.
9: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie hoor je van Tim Schaap.
10: In de regio komt lokaal een mistbank voor. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij afrit De Meern. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
12: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
16: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Een nieuwe week is begonnen op Radio West. De week waarin je natuurlijk ook kunt stemmen voor Eeuwige Roem. Hè. Die lijst die gaan we uitzenden zo aan het einde van de maand. Dan is het zover. En ook gewoon echt helemaal, hè, compleet. Ja, alle platen die Eeuwige Roem hebben komen voorbij.
1: Alles komt voorbij. En de vraag is natuurlijk in welke volgorde. En wie krijgt dan die echte eer, de opper-Eeuwige Roemer, noem ik het maar even.
0: Oh, mooi.
1: Ja, en dan heb ik het niet over Reinoud, maar natuurlijk over die nummer 1 die we op zaterdag 30 mei tijdens de open dag hier gaan draaien. En sowieso wordt dat een bijzondere dag. Maar dan kan je dus ook bij het slot zijn van de Eeuwige Roemlijst.
0: Ja, voor het eerst dat dat mogelijk is. Zeker het aanraden waard. Stemmen kan dus via omroepwest.nl. Ik zou het bijvoorbeeld heel leuk vinden als je ook even een stem wil geven aan Mattia Bazar en Ticento. Die hele mooie zomerplaat uit 1986. Die als een soort van verfrissende douche over je heen rolt. Maar waarbij je ook weer helemaal jezelf gewoon ziet zitten. Onder zo'n parasol met zo'n drankje. Met een parasolletje erop. En een rietje erbij. En dat je denkt van ja, lekker.
1: Nou,
0: heerlijk.
1: Daar heb ik eigenlijk wel zin in.
0: Ja, dat zie je wel. Je krijgt meteen dat gevoel. Je hebt natuurlijk ook een hartstikke mooie plaat die je een extra steuntje in de rug geeft.
1: Ja, we gaan straks Sommelier draaien, maar dan een ander liedje. Want dat is een te nieuw liedje. Daar kan je nog niet op stemmen in de Eeuwige Roem. Dan heb ik het over Sommelier, onze Haagse trots. Fantastische band. Sowieso live. Die geven zo ontzettend veel energie. Daar kan je niet stil blijven staan. Maar ook als we het op de radio draaien, word ik er ontzettend blij van. En Multicolor, daar kan je wel op stemmen. Dat is mijn ambassadeursplaats. Ja, ik zou het ontzettend fijn vinden als je daar natuurlijk een stem op wil geven. En dan kan je ook nog zo'n beetje 20 andere kiezen natuurlijk. Ja. Dan doe je er eentje voor mij, eentje voor Cheert en dan 18 voor jezelf.
0: Je kan iedereen gelukkig maken. Dus het is het tweede jaar, denk ik, hè, dat we ze nu allemaal uitzenden zo achter elkaar.
1: Klopt, ja.
0: Dat was vorig jaar toch echt een feestje.
1: Toen bestond het 10 jaar en dat beviel zo goed dat we het gewoon weer doen.
0: Nou, hartstikke goed. En we hebben bij Westwoord Wakker ook nog iets heel bijzonders in die Eeuwige Roemweek. Eigenlijk iemand met Eeuwige Roem.
1: Nou, dat kan je wel zeggen.
0: Ja, maar dan kunnen we verder nog heel weinig over
1: vertellen. Verder niet. Verder zeggen we er niks over.
0: Helemaal niks. In andere gemeenten zijn de politieke partijen nog druk aan het onderhandelen, maar in Leiderdorp zijn ze er als eerste in onze regio al helemaal uit. Er is een nieuwe coalitie en de afspraken staan ook op papier. Nou, we willen natuurlijk graag ook namens alle andere politici in de regio weten hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen en wat de plannen zijn. Contact met Sam Overduin, fractieleider van Pro in Leiderdorp. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Leiderdorp heeft als eerste een akkoord op papier. Wat is het geheim van Leiderdorp? Want dan kunnen anderen misschien ook nu wat sneller acteren.
2: Ja, dat presenteer ik dan natuurlijk graag. Allereerst dank voor de uitnodiging. Ja, wij zijn er trots op dat we als eerste gemeente iets op papier hebben staan. Het eerlijke antwoord is dan wel dat de politieke verschillen in Leiderdorp ook niet enorm zijn. Dus daar kwamen we ook wel snel achter dat de programmatische verschillen tussen alle verkiezingsprogramma's wel overbrugbaar zijn. Maar tegelijkertijd hebben we wel zijn we eigenlijk snel bij elkaar gaan zitten na de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat het heel fijn is dat wij als grootste partij een verkenner en ook een informateur hebben aangewezen, Peter Glasbeek. Dat is een man met ook, die is gepokt en gemazeld in de lokale politiek. Is ook wethouder geweest in meerdere gemeenten. Dus ja, die heeft eigenlijk dat proces gelijk beetgepakt en ook heel goed begeleid. En wij zijn ook vanaf het eerste moment goed ondersteund door alle ambtenaren. Ja. Die ons ook altijd van de juiste informatie konden voorzien gedurende het proces. En ik denk wel wat een hele interessante is geweest in Leiderdorp deze keer, is dat wij tijdens de onderhandelingen zijn begonnen met de portefeuilleverdeling. In veel gemeenten is dat een aspect wat je eigenlijk in het staartje van het proces doet. Wij hebben dat deze keer omgedraaid. Dus wij hebben gezegd van laten we nou allereerst gaan met elkaar om de tafel gaan en de portefeuilles verdelen tussen de drie partijen. Dat was met D66 en CDA. En toen zijn we eigenlijk aan drie verschillende tafels gaan zitten. Daar zijn de wethouderskandidaten ook aangeschoven. En ook per partij iedere keer twee afgevaardigden. En dat betekent dus wel dat we op basis van die portefeuilleverdeling aan drie tafels konden onderhandelen met elkaar. En dan kan je wel tempo maken.
0: Ja.
2: En als er dan ook gewoon de sfeer goed is aan tafel en partijen elkaar ook wat gunnen en partijen ook rekening houden met elkaar, omgedraaid. Dus wij hebben gezegd van laten we nou allereerst gaan met elkaar om de tafel gaan en de portefeuilles verdelen tussen de drie partijen. Dat was met D66 en CDA. En toen zijn we eigenlijk aan drie verschillende tafels gaan zitten. Daar zijn de wethouderskandidaten ook aangeschoven. En ook per partij iedere keer twee afgevaardigden. En dat betekent dus wel dat we op basis van die portefeuilleverdeling aan drie tafels konden onderhandelen met elkaar. En dan kan je wel tempo maken.
0: Ja.
2: En als er dan ook gewoon de sfeer goed is aan tafel en partijen elkaar ook wat gunnen. En partijen ook rekening houden met elkaars

0: goed is aan tafel. En partijen elkaar ook wat gunnen. En partijen ook rekening houden met elkaars, nou ja, elkaars standpunt en elkaars achterban. En dat was zeker het geval in Leiderdorp.
1: Ja, maar dan, toch even, want die portefeuillestand verdelen van tevoren, dat is wel interessant. Hè? Ik denk dat mensen nu hun oren spitsen in andere gemeenten. Is het dan zo, omdat je als een wethouder hebt zitten, die voelt zich dan ook heel erg verantwoordelijk wellicht voor zo'n onderwerp, dat het daarom ook wat lekkerder gaat? Dat zo'n partij het zich al eigen maakt en dat er daardoor beter onderhandeld kan worden?
0: Nou ja, ik denk wel dat het prettig is dat er komt één nieuwe wethouder. Er zaten wel twee wethouderskandidaten die ook al een tijdje meelopen in Leiderdorp. Dus dat is wel heel fijn. Zij brengen natuurlijk ook de nodige ervaring en kennis mee aan tafel. Dus dat is heel prettig. Ja, en je kan natuurlijk gelijk ook wel de diepte induiken per portefeuille. Dat in combinatie met ambtenaren met heel veel kennis, ja, zorgde er gewoon voor dat we wel tempo konden maken. Wat ik net ook aangaf, het is ook gewoon heel belangrijk dat de onderlinge sfeer goed is.
1: Ja.
0: En onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Maar goed, dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. Dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
2: Ja, was er inderdaad toch ook wel een pijnpunt waar het langst over gepraat is?
0: Nou goed, kijk, ik denk dat het geen geheim is dat we bijvoorbeeld wel eventjes de nieren moesten proeven als het gaat over parkeren. Dat is natuurlijk in veel gemeenten een ingewikkeld onderwerp. Waren de meningen wat verdeeld. Tegelijkertijd waren er ook wel snel uit met elkaar dat we zeiden van hey, er moet wel iets gebeuren. Dan zit je aan tafel met elkaar en dan kom je er misschien de eerste keer niet uit. Maar uiteindelijk kijk je wel naar wat is nou de gemene deler. En dat is dat we het met elkaar eens zijn dat er iets moet gebeuren. En dus hebben we ook opgeschreven in het coalitieakkoord van wij geven het college de opdracht om wel zo snel mogelijk met dit vraagstuk aan de slag te gaan. En ook met bewoners in de wijken waar de parkeerdruk toeneemt en waar mensen echt last hebben van parkeeroverlast, om zo snel mogelijk met hen in gesprek te gaan en ook met maatregelen te komen, mogelijke pilots, om die parkeerdruk te verminderen. Dus daar hebben we wel eventjes met elkaar bij stilgestaan, maar dat hoort er ook bij in zo'n fase en zo'n proces.
1: Woningbouw?
0: Ja.
1: Er moet veel gebouwd gaan worden. Hoe gaan jullie dat doen? Want met die stikstofnormen en zo.
0: Nou ja, dat is een goede vraag. Maar wij hebben in eerste instantie in Leiderdorp niet direct last van die stikstofnormen. Hè. Wij vallen eigenlijk buiten de cirkel van de Natura 2000 gebieden. Tegelijkertijd hebben wij wel ook aangegeven van wij omarmen wel het convenant toekomstbestendig bouwen. Hè. Want ja, we dragen natuurlijk allemaal een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van natuur en milieu. Dat stopt niet bij de Leiderdorpse gemeentegrenzen. Dus wij houden daar wel heel erg sterk rekening mee. Hè, met duurzame vervoersbewegingen. Hoe zorg je nou ook voor voldoende groen als je gaat bouwen? Groene daken. Hoe kan je bomen behouden? Hoe zorg je voor plekjes in zo'n buurt waar voor insecten? Wij hebben niet direct last van die stikstofdiscussie. Maar hechten wel heel veel waarde aan groen en een gezonde leefomgeving.
1: Nou, dan gaat er in ieder geval dus flink gebouwd worden ook, waarvan 2/3 ook nog betaalbare huizen moeten zijn. We gaan zien hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Sam Overduin van ProDa in Leiderdorp. Gefeliciteerd in ieder geval met het resultaat en succes. Hè?
0: Dank u wel. Fijne dag.

0: dat is goed gedaan hoor, door Sonjo. Je voelt bijna bij deze muziek de zon opkomen. En alsof je er zelf naar zit te kijken.
1: Ja, dat hele album, ze hebben een nieuw album. Ja, dat luistert eigenlijk als een hele dag. Dat is echt wel bijzonder. Morning dan, maar daarna ga je feesten alsof het nacht is. En overdag doe je het wat rustiger aan. Ja, het is een heerlijk album om naar te luisteren. Ja,
0: je staat er letterlijk mee op en je gaat er ook weer mee naar bed.
1: Eigenlijk wel.
0: Dat
1: ja.
0: is het een beetje. Aan de rand van het Haagse Bos vind je een beuk. En daarin een hakenkruis en het portret van Hitler. Tijdens de Tweede Wereldoorlog er ingekrast door een Duitse soldaat. Nu, ruim 80 jaar later, maakt de inkerving nog steeds de tong los. Sterker, het is gewoon weer nieuws. Verslaggever Dennis van Schie is er naartoe gegaan met boswachter, die kennen we wel, Mark Kras. En hij vertelt over wat er nou zo in dat bos is gebeurd.
2: Het is eigenlijk onvoorstelbaar als je hier zo deze tankgracht, want dit is een anti-tankgracht, afkijkt. Dat hier 80 jaar geleden mensen bezig waren om het bos weer aan te planten. Want in 1943 heeft de Duitse bezetter hier 70% van het Haagse Bos gekapt. Om deze tankgracht de ruimte te geven en schootsvrij te maken. Dus de soldaten moesten een vrij uitzicht hebben rond die tankgracht. Dus alle bomen die je hier ziet waren er toen niet. En in 43, 44 was dit ook een plek waar de V1's en de V2 raketten werden afgevuurd op Londen en op Antwerpen. En reden uiteindelijk voor dat verschrikkelijke bombardement op Zuiderhout in 45. Maar de Hagenaars waren in de hongerwinter hier ook actief om die probeerden wat hout bij elkaar te sprokkelen uit dat gekapte bos om nog een beetje het warm te hebben. Reden voor de Duitse bezetter om ook wachtposten te plaatsen rond dat bos. En een van die wachtposten, daar heeft een soldaat gezeten. En die heeft in de boom een hakenkruis en een portret van Hitler gekrast. Een soldaat van, wat zal die zijn geweest, 18, 19, 20, begin 20 jaar. Die volledig gebrainwashed was eigenlijk door die dat gedachtegoed van Hitler. En we vinden op meerdere bomen in het Haagse Bos vind je sporen uit die oorlog. Want er zijn meerdere plekken waar gekrast is in de bomen. In de buurt van het paleis zijn tanks te vinden. En de meest opmerkelijke is natuurlijk die wachtpost die daar boven in de bomen heeft gezeten. En in die beuk dat logo van de nazi's, de swastika, heeft gekrast, dat hakenkruis. En het portret van Hitler. En er was ooit een schoolklas met wie ik op pad was. En een van de meisjes zei, ja, maar dat mag je helemaal niet krassen in een boom. Waarop ik zei van, ja, maar wat moet ik dan doen? Ze zei ze van, nou, doe er een lapje overheen. Waarop een van haar klasgenoten zei, nee. Misschien moeten we wel dat hele stuk uit de boom halen. Waarop ik zei van, ja, maar moeten we dan vergeten wat er destijds is gebeurd? En toen langzamerhand hadden ze het idee van, hé, wacht even. Nee, we moeten niet alles maar proberen weg te poetsen uit het verleden. We moeten er lessen uittrekken. En ik denk dat dat een van de belangrijke functies is van deze bijzondere boom.
0: Ja, Mark Kras daar in het Haagse Bos. Een boom die eigenlijk een heleboel geschiedenis dus vertelt. En zeker bijzonder om dat te horen op deze 4e mei.
1: Ja, op onze site kan je ook een foto zien van de boom. En ja, dan zie je dus echt wel een heel herkenbaar. Heel simplistisch, gekerfd natuurlijk in zo'n boom. Maar je ziet wel echt dat Hitler dat is. Ja, ja. Bijzonder dat, ja, dat zo'n boom eigenlijk ooggetuige is van wat er allemaal is gebeurd.
0: Nou, en dan nog altijd staat ook ruim 80 jaar later.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: 1 over half 8. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bas van Halderen. Bas, goedemorgen.
12: Ook goedemorgen. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mautenpad en daarna volgde brand. Het was in een flatwoning op de tweede etage en de flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlak bij de flat. In eerste instantie hadden ze niet echt door wat er nou eigenlijk aan de hand was, zegt onze verslaggever.
13: Ze hebben ze even benaderd en wat zij schetsen is eigenlijk hetzelfde. Ze hebben verder niets gehoord vannacht. Ze zijn eigenlijk wakker geworden van de onrust die daarna pas is ontstaan. En ook toen ze gevraagd werden hun huis te verlaten. Maar verder tijdens de brand of explosie zeggen ze niets gehoord of gezien te hebben.
12: De politie doet verder onderzoek naar de explosie en brand. Treinreizigers hebben last van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer-Oosten en Gouda rijden daardoor al uren geen treinen. Er worden stopbussen ingezet en de verwachting is dat de problemen rond 7:15 weer voorbij zijn. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrugge opgedoken. Het is een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrugge zat aan het eind van de oorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. En Leidendorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Pro, CDA en D66 waren het al na 6 weken met elkaar eens. Ook afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. En dat komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn. Dat zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin.
14: Onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. En dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
12: En er waren natuurlijk wel die pijnpunten, parkeerbeleid bijvoorbeeld. Maar er zijn de partijen alsnog redelijk snel uitgekomen. Met de inwoners van Leidendorp volgen nu eerst gesprekken over dat parkeren.
11: Ja, Huub Misé, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Tjet.
11: Ook pijnpunten bij het weer vandaag?
15: Nou ja, misschien een beetje. Het hangt er maar weer net vanaf een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Hè? Want sommige mensen met een volkstuin die hebben het liefst regen. Nou, dat hebben we afgelopen weekend gehad. In Kerkduin zaterdag 5, gisteren 2. Ook in Voorschoten zaterdag 4, gisteren 3. Dus zo'n 7 millimeter, 7 liter per vierkante meter bijvoorbeeld. Dat is wel weer eventjes mooi geweest. En voor de rest hebben we nu hele vochtige lucht. Het is wel droog. Het is nevelig, laaghangende bewolking. Nou, misschien een beetje beetje mist hier en daar. Dat houden we nog eventjes zo. Maar in de loop van de dag een beetje zon. En dan kan er ook een bui tot ontwikkeling komen. Heel misschien met onweer. Nou, dat vinden sommigen ook weer niet helemaal fijn. Dus het is maar weer net hoe je er tegenaan kijkt. Weinig wind aanvankelijk. Geleidelijk aan een wat meer noord-noordoostenwind. Matig aan zee vrij krachtig. En het wordt ongeveer 18 graden, dus dat is goed te doen. Het is nu zo'n 12 graden. Vanavond, tijdens dodenherdenking, zijn er een paar opklaringen. Er kan ook hier en daar een enkele bui voorkomen. Dat is wel mogelijk vanavond. De temperatuur ligt dan rond de 13, 14 graden. En later vannacht wordt het 9 graden. En morgen op bevrijdingsdag, ja, ook weer een beetje van alles wat. Er is wat zon, er kan wat regen voorkomen plaatselijk. En dat bij temperaturen van toch weer wat minder hoog dan vandaag, een graad of 15. En woensdag een beetje het dieptepunt qua temperatuur van de week. Een graad of 13 door een wat toenemende noordoostenwind. Wel grotendeels droog op woensdag met bewolking. Later wat opklaringen. Nou, als ik zeg dat dat dan het dieptepunt van de temperatuur is, dan wordt het donderdag, vrijdag en zaterdag weer wat warmer. Gaan we weer richting 18 graden. Met in het weekend ook alweer kans op een bui. Maar echt heel veel neerslag wordt er dan uiteindelijk ook weer niet verwacht.
11: Nee, dat is een mooi positief einde.
15: Ja, zeker.
11: Dankjewel u.
15: Jo.
11: En Tim Schaap, die is deze ochtend bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen, hallo jongens. Allereerst in de regio hier en daar mistbank dus. Hou daar rekening mee als je onderweg bent. Het zou zomaar eens voor wat slecht zicht kunnen zorgen. Op de A12 Den Haag-Utrecht een file tussen Reewijk en De Meern. 12 kilometer en 30 minuten. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en twee personenauto's. Het is ook druk op de N420, Nieuwebrug richting Woerden. Tussen de A12 en Woerden zelf, 3 kilometer en een kwartier. En nog even naar het spoor, want er rijden geen treinen, maar snelbussen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda komt er een seinstoring en het duurt nog tot 7:45.
11: En dan zijn we weer helemaal bij. Tim, dankjewel.
6: Ongekend, tot de volgende keer.
11: Jazeker.
16: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: gestileerde muziek op de radio. 9 over half 8. Dit is Westerhoort Wakker. Nieuws uit Amsterdam deze ochtend. Het Nationaal Monument op de Dam is beklad met rode verf. Dat is te zien op beelden van de livecamera die daar altijd draait. Bij het monument vindt vanavond de nationale herdenking plaats. Ook is het woord genocide op het monument geschreven. AT5 meldt inmiddels dat schoonmakers bezig zijn om de rode verf te verwijderen. Het is onduidelijk wie er achter de actie zit. Vanavond natuurlijk bij het monument worden de kransen gelegd, hè, om de oorlogsslachtoffers te herdenken met de koning en de koningin daarbij. En om 8 uur is het dan ook altijd 2 minuten stil daar. Dus dat is toch een slecht begin van deze dag daar in Amsterdam vanmorgen. Niet voor het eerst trouwens dat het Nationaal Monument op de Dam wordt beklad. Dat was vorig jaar ook al het geval tijdens een grote pro-Palestijnse demonstratie daar toen in augustus.
1: Ja, ik zit nu naar die beelden te kijken. Kan je via YouTube kan je gewoon live met de Dam meekijken. Ja. En ja, er komen wel walmen nu vanaf. Denk van de schoonmakers die met een hogere drukspuit erop gaan spuiten. Het is precies aan de andere kant van het beeld, dus ik zie vooral die walmen opstijgen. Ik ben benieuwd of ze het voor 8 uur vanavond helemaal schoon kunnen krijgen. Ja, want het zit voor, achter, helemaal, ja. Helemaal onder.
0: Ja, er zit veel op, hè? Ja, inderdaad. Zeker. Het is niet zomaar. Nou, ze zullen inderdaad alles voor doen om dat voor elkaar te krijgen, kan ik me zo voorstellen. Dat is het nieuws uit Amsterdam op dit moment. En dan gaan we naar Delft. Ja, op de beestenmarkt, dat hoor je wel. Delft heeft daar 20 insectenvangers geplaatst.
1: Gelukkig hebben wij een verslaggever die heel erg van insecten houdt vandaag.
0: Ja, die is, hè? Ja. Gert, daar kan jij goed tegen, hè, toch?
2: Heel erg, ja, heel erg. Het zijn mijn grootste vrienden, insecten. Ik hou er heel erg van. Het is heus niet zo dat ik dan in een paniekaanval schiet.
1: Ja, wat, hoe reageer jij, Gert? Als je een wesp ziet, bijvoorbeeld?
2: Heel erg hard om me heen, zwaaiend, opspringend.
1: Oh, nee.
2: Misschien iets wat luidruchtig. Eigenlijk alles wat je niet moet doen, zeg maar.
0: Nee.
2: Dat doe ik dan. Ja, ja, zoiets. Ja, ja.
0: Hey, maar insectenvangers, want ik kan me voorstellen, er zijn daar heel veel terrassen natuurlijk. En als je dan bijvoorbeeld aan je colaatje zit, dan komt er ook zo'n beestje wat je dan weg wil slaan. Daar is het fijn voor. Volgens mij zijn er ook wel wat zorgen, gemengde reacties. Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit, zo'n insectenvanger? Ik heb geen idee.
2: Nou, dat ga ik je vertellen, Tjeerd. Want ik heb een insectenvanger bij me. Althans, bij me. Hij hangt hier gewoon aan de boom. Het zijn er 20. Dus op zich zijn ze moeilijk te missen hier in Delft. Het is een soort gele... Wat is het eigenlijk? Een soort beker met vloeistof erin. En daar kunnen dan de insecten op afkomen. En als ze daar dan in terechtkomen... Ja, dan gaan ze dus dood. Ik zag er nu één, die is leeg. Ik zag er zojuist eentje 10 meter verderop. Die is wel goed gevuld met insecten die erin zitten. Die het dus niet hebben gehaald. Die er naartoe zijn gekomen. Dat is er eentje die ook daar bij die rode draden hangt. Het is allemaal een terras. Dus voor de verlichting hangen er draden. Nou, er is er ook eentje aan vastgemaakt. En ik sta dus nu op die beestenmarkt. Nou, het is weekend geweest. Dat hoor je misschien wel. Wacht even. Nou, dat is dus glas, wasglas.
0: Oh, ja.
2: Dat is dus hier op de beestenmarkt. En nou ja, er hangen er dus 20 op dit hele plein vol met terrassen. Ik denk dat het er een stuk of 7 zijn. 7 terrasjes, maakt allemaal niet zo heel veel uit. En als je dan kijkt naar die dingen, ja, dat is toch... Het heet wel iets, toch, Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft?
3: Nou, ik vind het echt moordnesten.
2: U vindt het niks, hè?
3: Nee, hoor, ik vind... Nou ja, weet je wat het is? We hebben een hele grote mond in de gemeente Delft over biodiversiteit. En als je dan zeg maar dit gaat ophangen... en je wil graag dat de vogels terugkeren omdat ze dan eten hebben hier... dan ga je eigenlijk hun voedsel ontnemen. En ik snap gewoon dat mensen last hebben van wespen. Deze zijn speciaal gericht op vliegen... Mm-hmm. En ze zeggen, ja, het gat is niet groot genoeg voor een wesp om maar in te gaan. Of, maar ik bedoel, ja, als jij dat nou wil, dat vogels eten hebben... dan vind ik dit gewoon een stomme keuze van de gemeente Delft.
2: Maar het is natuurlijk wel zo, als ik hier op een zaterdagmiddag op een terrasje zit... en ik heb voor 6,40 euro een half glas cola... en dan komt er een irritant, komen die insecten de hele tijd op me af.
3: Ja, nou dan ga je dus als gemeente zijnde... ga je al die insecten lokken naar de beestenmarkt met jouw lekkere lokstofje. Nou, die wespen kunnen er dan niet in, maar die komen wel. Ja, dan denk je nou werkelijk dat die wespen denkt... daar is een lokstofje, daar kan ik niet bij. Dus dan ga ik ook niet meer op dat eten zitten. Die wespen blijven gewoon komen. Dus heb je dan last van wespen, bijen, vliegen of wat? Dus wat dat gaat doen? Heb je last van een kat? Gaan we dan een hek om de beestenmarkt zetten? Want die katten die komen ook bedelen bij mensen aan tafel. dat soort dingen. Nee, we hebben gewoon biodiversiteit. Het is nou eenmaal zo. We hebben last van vliegen, we hebben last van dat soort dingen. Muggen zijn hier ook 's avonds. Ja, wat dan? Moeten we dan met sprays aan tafel gaan zitten om de muggen te verjagen of je benen in te spuiten? Of wat gaan we dan doen? Ja, ik denk dat het gewoon een beetje apart is.
2: Ja, want u bent tegenstander van de vallen die hier hangen. Zo kan ik het wel stellen, toch?
3: Ja, nou ja, ik vind gewoon dat de gemeente dat gewoon niet moet doen.
2: Ja, en als een ondernemer het zou doen?
3: Dat is gewoon zijn eigen plek. Dan heeft hij daar het recht toe.
2: Maar dan had u er zich er minder boos om gemaakt?
3: Nou, ik ben niet boos. Ik heb gewoon, wij hebben als gemeente gewoon een biodiversiteitsplan. He, en dat wij willen dat de vogels terugkomen naar de stad, die allemaal verjaagd zijn eigenlijk. He, we zijn proberen aan het vergroenen. We zijn groene hubs aan het maken, zeg maar. Waar vogels naartoe kunnen komen. En dan gaan we hier ze hun eten afvangen, zeg maar.
2: Ja, want om even in de termen van de vallen te blijven, een negatieve bijvangst is dat de vogels in Delft.
3: Ja, ook dat. Want die krijgen daardoor minder te eten. Nou zie ik dat er niet zoveel vliegen nog in zitten. Ik ben benieuwd hoe dat, zeg maar, als het warmer weer wordt en het hele zootje weer naar buiten komt, ook dus de vliegenlarven, hoe het er dan voor staat. Maar ik denk als er heel veel vliegen in komen, dat dat zeker een probleem is. Want vogels zullen dan hier geen insecten meer makkelijk kunnen vinden. En die gaan gewoon de stad weer uit.
2: Tot slot, Jolanda, wat is wat u betreft de oplossing voor dit, even tussen aanhalingstekens, probleem?
3: Negeren.
2: Gewoon die insecten laten.
3: Ja, gewoon die insecten laten. En ik vind wel van, kijk, we weten allemaal hoe vervelend wespen zijn. Hè, maar ja, dit zijn vliegen. Dus we hebben eigenlijk gewoon een hekel aan vliegen. Maar niet aan wespen. Die vind ik eigenlijk veel irritanter, moet ik zeggen. Want die kunnen je, zeg maar, steken. Maar zo vlieg gewoon helemaal niet. Dus ja, ik vind het eigenlijk een soort, een beetje misplaatst gedoe eigenlijk. Ja.
2: Dank u wel, Jolanda Gaal, gemeenteraadslid van Onafhankelijk Delft.

0: tien voor acht. Hier is Radio West met West wordt wakker. Het is nog maar maandagochtend. We moeten allemaal een beetje op gang komen.
1: Zeker.
0: Dus we beginnen nog wat relaxed. En bijvoorbeeld met je voetjes gewoon in een teltje met een beetje warm water. Lekker zo, hè?
1: Heerlijk. Even tot rust komen.
0: Ja. Ja. Maar zijn ze wel mat?
1: Bijtjes tellen.
0: Ja, bijtjes tellen.
1: Ja, Herb-Jan bijvoorbeeld. Die heeft zelfs een insectenhotel.
0: Oh.
1: Dus die heeft geen vangers, maar die legt ze juist lekker in de watten. En er zitten zelfs al 15 insecten te broeden in het hotel bij zijn huis.
0: Die zijn allemaal te gast?
1: Die zijn allemaal te gast, ja. En die krijgen dan een ontbijtje. En die mogen lekker slapen. En als ze dan kindjes hebben gekregen, dan gaan ze weer naar buiten. Gaan ze lekker vliegen.
0: Het is een soort kraamhotel.
1: Het is een kraamhotel.
0: Wat grappig zeg. Wat goed. Ja. Nou, hebben ze ook van die hele kleine handdoekjes.
1: Hele mini kleine handdoekjes. Maar die drogen dus wel heel snel.
0: Ja, want mensen denken misschien wel alsof jij thuis, dat je denkt of op het werk, dat je denkt, nou ja, is dat nou echt wel waar?
1: Is overdreven.
0: Is dat nou allemaal? Is dat niet marketingtechniek? Nou, we hebben post. Dag Jorinda, Tjeerd, Bob en ook Herman.
1: Kijk.
0: Die handdoek doet echt wat jullie al zeiden. Zo weer droog na het afdrogen aan een potje waterpolo, snorkelen en zeezwemmen in de Rode Zee.
1: Zo, we hebben wel flink uitgetest.
0: Zeker. Groetjes van Kees en de familie. Vanuit Egypte gewoon.
1: Ja.
0: Vanuit Marsa Alam.
1: Zo, ja, hij stuurt er zelf een foto bij. En daar staan ze heerlijk inderdaad droog op.
0: Ja.
1: Ja, met de handdoek.
0: Dus die handdoek, die doet het echt inderdaad. Die is eigenlijk al, ik heb zelfs wel eens van mensen gehoord, het is niet overdreven dat hij eigenlijk al gewoon bijna droog is voordat hij nat is geworden.
1: Nou, dat is wel knap.
0: Dat zie je niet vaak. Jij kent ook het geheim daarvan, hè? Dat is waardoor dit ontstaat.
1: Ja, hij bestaat namelijk voor 80% uit microvezel. En ja, daar kan je ook je huis mee schoonmaken. Daar kan je hem ook voor gebruiken. Dat zijn ook van die microvezeldoekjes.
0: Eigenlijk is het de witte tornado onder de handdoeken.
1: Ja.
0: Min of meer.
1: Maar het zorgt ervoor dat hij heel erg dun is. Dus nou ja, op vakantie hartstikke makkelijk mee te nemen in je tas. Ook voor de sportschool natuurlijk. Of gewoon lekker thuis. En hij is heel zacht. Er zitten niet van die plukjes aan. Die vaak normaal aan een handdoek zitten. Gewoon helemaal zo ploep. Helemaal strak.
0: Ja, ploep. Ja. Ploep strak.
1: En hij is dus supersnel droog.
0: Ja, ook dat. Ja, ploep strak.
1: Ploep is die glad en ploep is die droog.
0: Na 8 uur kun jij deze magie ook thuis krijgen. Door gewoon eventjes naar ons te bellen. En wie weet lukt het je wel. En we weten, ik wil niet dat je liegt. Dat hebben we ook niet gedaan. Ervaar het resultaat letterlijk aan den lijve.
2: De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
7: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Is er nog gevaar voor natuurbranden nu het heeft geregend? En hoe is het eigenlijk met de brandweer in onze regio, zo in Westort Wakker? Net 8 uur geweest, dit regionieuws met Bas van Halden.
10: In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad en daarna volgde brand. Het was in een woning op de tweede etage. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. Bij de explosie in brand raakte niemand gewond. Treinreizigers hebben last van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda rijden daardoor al uren geen treinen. Er worden stopbussen ingezet. De verwachting is dat de problemen rond 21:45 voorbij zijn. Eerder was de verwachting nog over een kwartier. En in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrugge opgedoken. Het is een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrugge zat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. Meer regionieuws om 8:30, nu het overige nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
12: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
11: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
13: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
11: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Voor de verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap.
14: Door de meivakantie is de spits drustiger dan anders. Veel dagelijkse files zijn korter dan anders. Wat wel opvalt is de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Er staat nog file op de A12 vanaf Reewijk. 7 kilometer en een kleine 15 minuten. En ook op de N420 is het hierdoor druk vanuit Nieuwerbrug naar Woerden. Voor de A12 3 kilometer en 15 minuutjes.
9: En je hoorde al over de seinstoring die gevolg heeft voor het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag. Daardoor rijden er ook minder treinen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Omdat niet alle treinen op dat traject terecht zijn gekomen. Hou dus ook rekening daar met vertraging.
15: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag. Op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid, vier samen. In Den Haag.
16: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
19: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
20: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio.

0: je hebt de recensie voor 8 uur misschien wel gehoord. Het is echt waar, deze handdoek is droog voordat hij bijna nat is geworden. Zo magisch. Dat komt natuurlijk allemaal door die microvezels die erin zitten. Hij is ook zijdezacht. Het is eigenlijk hierin een stukje magie om thuis te hebben.
1: Het is fantastisch.
0: Ja,
1: ja, eigenlijk is dat gewoon toch wel de conclusie. Hij ziet er prachtig uit, helemaal in de weststijl. Hij is lekker vrolijk met allemaal kleurtjes. Dus nou, zomerproof zou ik willen zeggen. Ja, en als je hem dus hebt gebruikt, dan hoeft hij niet zo vies nat in je tas. Hij is gewoon al droog voordat je hem erin doet.
0: Ja, en door Kees en zijn gezin dus gebruikt op vakantie in Egypte. Die hebben werkelijk alles wat je maar op vakantie kan doen waarbij je nat kan worden gedaan. En de handdoek is elke keer weer een uitkomst gebleken. 070-390-5454. 070-390-5454. Dat is het nummer. En wie weet is de handdoek van morgen dan wel gewoon voor jou. Het zou zomaar kunnen. Wordt al volop gebeld. We gaan eens even kijken. Radio West, goedemorgen. Met wie?
2: Wolfers.
0: Goedemorgen, met Jet en Jorinda. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Hallo, ik verstond alleen je achternaam even niet.
2: Even mijn radio uit.
0: Ja, doe dat.
2: Ik hoor je 3 keer.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Dat is wat veel, hè?
0: Verwarrend, ja. Hè? Ja. Ik zei dat ik je voornaam even gemist had.
2: Els Wolfers.
0: Els, hallo. Van harte welkom. Ja, Els, doe jij ook veel dingen, met water, zwemmen of...
2: Nou, vroeger wel, maar tegenwoordig blijft het een beetje douchen.
0: Ja, oh, maar dan kan je zijn handdoek ook buitengewoon
1: ook handig.
2: Dat dacht je natuurlijk.
1: Ja. Nou, dat is mooi. Ja, dat is wel handig, hè? Zo'n snel opdrogende handdoek.
2: Lijkt me heel fijn, want die dingen, ik heb goede handdoeken hoor, maar er is wel een tijdje voor nodig voordat die droog zijn.
0: Juist. Nou, jij kan die magie ook thuis gaan beleven, Els. We gaan het helemaal voor je regelen. Blijf nog eventjes hangen en dan komt het voor elkaar goed.
2: Heel graag, dankjewel.
0: Fijne dag, Els. Dankjewel, dag.
2: Dag.
0: Ja. Natuurbranden. Vorige week leek het af en toe wel alsof de natuur in het hele land in brand stond. En het was ook in onze regio het geval. Bijvoorbeeld bij Scheveningen, maar ook bij Noordwijk was het vorige week raak. Komend half uur duiken wij in de feiten van de natuurbranden. Dat doen we met Camille Michel. Hij is commandant van dienst bij de brandweer. En ook bij ons de gast Sahil Fita, brandweerofficier van dienst. Goedemorgen allebei. Dat is natuurlijk een hele drukke week geweest. Zijn jullie eigenlijk een beetje bijgekomen inmiddels?
3: Ja, zeker. Ja, dat gaat vrij snel hoor.
0: Ja, hoe gaat dat dan eigenlijk? Als zo'n natuurbrand uitbreekt, wat gebeurt er dan bij jullie?
4: Ja, dan eigenlijk in verband met de risico's en de droogte van de afgelopen tijd zijn we best wel goed voorbereid. Dus er rukken gelijk veel voertuigen uit, best wel veel mensen ook. We zijn voorbereid omdat het een complex gebied is. Dus we komen eigenlijk wel volle bak gelijk aanzetten in verband met de risico's van de huidige
0: droogte. Ja, doe de microfoon nog ietsje dichter naar je mond. Want dan hoor je net ietsje beter, inderdaad. Kwamen die branden bij jullie als een verrassing? Ik denk het eigenlijk niet, want net de dag dat het gebeurde, waren we opgeschaald, hè, in waarschuwingsfase.
4: Ja, precies. Het zat er eigenlijk wel aan te komen. En het was echt toeval dat die dag dat landelijk ook was besproken in Brandweer Nederland. Dus het kwam niet helemaal als verrassing. Maar ja, je kan nooit voorspellen wanneer er wat gebeurt. Dus ja, dat hangt er een beetje om.
0: Wat betekent dat eigenlijk als dat waarschuwingsniveau opgeschaald wordt? Wat gebeurt er dan concreet?
3: Nou, we zijn extra alert. Bepaalde zaken die we normaal doen. Dat we voertuigen die buiten hun eigen rayon gaan, die doen dat dan bijvoorbeeld minder. Maar we zijn gewoon met name extra alert. Om voorbereid te zijn op branden in de gebieden die minder toegankelijk zijn.
0: Ja, is het ook om ons een beetje alert te maken, dat wij ook wat meer opletten als we in de natuur lopen?
3: Ja, dat is denk ik nog het belangrijkste. Hè. Dus we proberen gewoon mensen in de Haaglandse samenleving, in ons geval, meer alert te maken over de gevaren van natuurbranden. En vooral ook omdat het zo snel om zich heen kan grijpen. Nou, dat hebben we op de beelden kunnen zien, niet alleen hier in Haaglanden, maar ook in de rest van Nederland.
0: Ja, want wat voor domme dingen doen we vaak in de natuur?
3: Nou, mensen zijn gewoon onvoorzichtig. Die denken toch van, nou ja, ik bepaal zelf wel of ik ga barbecuen in de onvoorbereid te zijn op branden in de gebieden die minder toegankelijk zijn.
0: Ja, is het ook om ons een beetje alert te maken, dat wij ook wat meer opletten als we in de natuur lopen?
3: Ja, dat is denk ik nog het belangrijkste. Hè. Dus we proberen gewoon mensen in de Haaglandse samenleving, in ons geval, meer alert te maken over de gevaren van natuurbranden. En vooral ook omdat het zo snel om zich heen kan grijpen. Nou, dat hebben we op de beelden kunnen zien, niet alleen hier in Haaglanden, maar ook in de rest van Nederland.
0: Ja, want wat voor domme dingen doen we vaak in de natuur?
3: Nou, mensen zijn gewoon onvoorzichtig. Die denken toch van, nou ja, ik ga toch... ik bepaal zelf wel of ik ga barbecuen in

0: die gooi je toch een sigarettenpeuk weg. Of dat soort zaken. Mensen, het is dit niet altijd bewust. Maar wel dat mensen onachtzaam zijn.
1: Ja, toch kan ik er niet helemaal omheen. Want ik en jullie misschien ook niet. Want ik hoorde die waarschuwing dan dat wij voorzichtig moeten zijn. Maar toen zag ik wel tegelijkertijd Defensie gewoon elders in het land bommen afknallen. Met explosieven aan het werk. En toen zag ik ook de generaal daarna nog roepen. Nou ja, maar daar gaan wij gewoon mee door. Dat is geen enkel probleem. Pas misschien hier en daar wat aan. Toen dacht ik, ja, dat is wel heel tegenstrijdig. Dachten jullie dat stiekem ook?
2: Ja, dat is echt, echt aan Defensie. Je ziet wel dat als er een natuurbrand is en wat dan ook de oorzaak mag zijn, dat het in deze droogte dat het snel om zich heen grijpt. En maakt het gewoon complex. Of het nou hier is in het duingebied van Haaglanden of in het harde in Gelderland of waar dan ook in Nederland. Als er een natuurbrand is, dan moeten wij echt aan de bak.
1: Ja, dat is mooi diplomatiek gesproken, maar ik zag jullie baas er toch wel heel verbaasd over zijn.
2: Onze.
1: Ja, ik zag Esther Liebe, zag ik er toch wel wat verontwaardigd over zijn.
0: Nou ja, het is natuurlijk op zich, als je. Op een gegeven moment waren er woensdag 6 grote branden in de natuur. En als er dan 3 op defensieterreinen zijn, ja, dan hoef je geen wiskundige te zijn om te zeggen dat daar te denken dat daar enige correlatie is. Maar over het algemeen, de Defensie is een goede partner. Hè? Ook in de bestrijding van heel veel incidenten.
1: Ja, dat is wel dubbel hè, voor jullie, want ze helpen enorm mee. Dubbel, hè? Ja. Want je ziet van die helikopters met die enorme watervlakken.
0: Dat zijn defensiehelikopters. Ja. En ook op andere terreinen is Defensie gewoon echt een hele goede partner. Dus ik denk goed, zoals Defensie dat ook zelf heeft verwoord, hè, dat ze nog een keer goed hun procedures tegen het licht houden om te kijken, klopt dit nog allemaal? En wat is de oorzaak van de branden die op hun terrein heeft plaatsgevonden?
1: Is dat ook wel goed om te doen omdat de situatie gewoon ook echt aan het veranderen is? Dat er veel meer risico is aan het ontstaan is op natuurbranden?
0: Nou ja. Dat wordt door ook klimatologen en deskundigen op het gebied van weer natuurlijk ook gezegd. Hè, dat klimaat, je merkt dat ook om ons heen, dat het klimaat gewoon echt aan het veranderen is. Het is echt veel droger. De afgelopen week hebben we ook echt last gehad van niet alleen de droogte in de natuur, maar ook van de winden die er zijn. Ja. Hè, dus dat, en op de plek, nou, dat kan Suhail nog beter uitleggen, is dat. Die brand in de duinen bij ons was in een kom. En daar, die wind komt dan ook niet van één kant. Hè. Dus die draait alle kanten op. Soms ging die zelfs tegen de wind in. Dat is gewoon lastig te bestrijden voor ons.
3: Ging het vuur soms tegen de wind in?
2: Ja, absoluut. Ja.
3: Hoe werkt dat dan zo?
2: Bij natuurbrandbestrijding hou je eigenlijk rekening met bepaalde factoren. Denk aan luchtvochtigheid, windrichting, windsnelheid. En daar richt je je inzet op in. En hier, zoals Camille zei, op een gegeven moment zat het in een kom. En wij hielden rekening met branduitbreiding met de wind mee. En op een gegeven moment ging die ook, kregen we van de eenheden mee tegen de wind in. Dat is eigenlijk het eerste wat je totaal niet verwacht.
3: Nee.
2: Maar dan moet je ook ter plekke zien. En juist dat plekje daar, dat maakt het net even wat lastiger.
3: Ja, dan is het een soort wervelwind eigenlijk, die gewoon alle kanten op gaat. Ja,
2: dat is precies eigenlijk wat er gebeurt.
3: En wat moet je dan doen als brandweerman?
2: Nou, gelukkig wat we doen is omdat we voorbereid zijn, hebben we best wel veel eenheden ter plaatse. Dus ja, dat noemen we dan in brandweertermen, we gaan hem inpakken. Maar we zorgen wel dat we vanuit alle kanten komen om die brand te bestrijden. En je verwacht het niet dat hij tegen de wind ingaat. Gelukkig hadden we wel gewoon eenheden staan. Dus we stonden er klaar voor. Maar tegen de verwachting in.
1: Ja, nou hoe dat gaat, want zo'n natuurbrand, om die onder controle te krijgen, volgens mij vergt dat best wel hele speciale technieken. En gebruiken jullie er ook wel speciale technieken voor? Dat horen we zo dadelijk. In de morgen.

0: Morrison en de Brown Eyed Girl. Het is 8:08 geworden. De brandweer bij ons in de studio. Niet omdat er bij ons iets aan de hand is, maar om terug te kijken op de natuurbranden van de afgelopen week. Brandweer Haaglanden, we hebben Camille hier zitten, we hebben Suhiel hier zitten.
1: En Suhiel, die zit hier nog, maar dat is eigenlijk een wonder, want hij kan opgeroepen worden.
0: Ja, je kan echt, dat vinden we wel spannend. Hè? Ja. Als er echt iets misgaat, dan moet je weg. Hè?
2: Dan zou het nu kunnen. Ik ben in dienst, ik ben wel reserve. Dus het zal niet heel snel gebeuren, nee. Maar als het moet, dan ren ik zo weg.
0: En horen we dan letterlijk je pieper ook afgaan? Of?
2: Dan gaat inderdaad deze pieper gaat zo af.
0: Ja, nou, we benutten alle tijd die we hebben. We gaan zo snel mogelijk door natuurlijk. Je vertelde al even een beetje hè, wat er gebeurt als er zo'n natuurbrand ontstaat en jullie krijgen die oproep. Wordt daar tegenwoordig met veel meer materieel naar uitgerukt dan vroeger het geval was?
2: Ja, dat heeft deels te maken met techniek die verder ontwikkelt en ook gewoon de ervaring die we opdoen. En sinds denk 2-3 jaar hebben wij ook nieuwe natuurbrandbestrijdingseenheden. Alleen één eenheid bestaat al uit 2 verschillende voertuigen. We koppelen tegenwoordig ook in dit droogterisico een droneteam aan de inzet vast. Dus zo breiden we rustig, afhankelijk van de ervaring en techniekontwikkeling, best wel wat dingen uit.
1: Ja, ja, zo'n drone, dat is natuurlijk ook wel vrij nieuw dat jullie dat in kunnen zetten. Hij hing ook in de lucht afgelopen week bij Duindorp. Ja, wat is daar het voordeel van?
2: Ja, zo'n drone die biedt eigenlijk gelijk totaal overzicht. Dus zoals we net al zeiden, het is best wel een complex gebied. En als je dan in de duinen staat, en zeker de duinen, je hebt niet dat je links en rechts kijkt en gelijk het overzicht hebt over het hele gebied. En zo'n drone die vliegt erboven, die geeft gelijk een overzicht van het beeld. Wij kunnen dan op een tablet meekijken. En het beeld kan ook veranderen naar een warmtebeeld. En dan zien we gelijk, waar zitten wij, noemen dat dan hotspots. En dan weten wij gelijk, daar moeten we zijn en zo snel mogelijk daar naartoe.
0: En soms, want je denkt bij de brandweer altijd, je zet de spuit erop. Hè? Maar bij zo'n natuurbrand, ik zag ook dat er met een soort van zwepen geslagen werd. Hè? Wat gebruiken jullie allemaal?
3: Ja, nou, met vuurzwepers kunnen we de vlammen eraf slaan. Maar dat betekent niet dat het ook uit is. Hè? Dus vaak moet je dan ook daarna nog weer gewoon nablussen. Zoals de natuurbrandbestrijdingsexperts ons geleerd hebben, is dat je moet ook echt in de grond spuiten. Hè? Want het zit vaak ook wat gewoon dieper in de grond. Hij zei, anders ben je alleen maar de plant aan het water geven. En dat is dat helpt een beetje.
0: Ja, want volgens mij zijn er ook veel brandweermensen uit Nederland ook echt gaan kijken, bijvoorbeeld in Spanje, hè, om te zien hoe daar het vuur bestreden wordt. Daar hebben ze natuurlijk veel ervaring. Hebben we inderdaad veel kennis en kunde ook uit het buitenland al gehaald, waar we wat aan hebben?
2: Ja, we hebben ook zelf collega's gehad die inderdaad naar Spanje zijn geweest. Die zijn vorig jaar in de zomerperiode van mij, een periode van een aantal weken daar geweest. En ook daarin, we waren al in ontwikkeling met nieuwe natuurbrandbestrijdingseenheden. En vanuit die ervaring in Spanje zijn de technieken eigenlijk daarop doorontwikkeld. Het was ook niet helemaal nieuw. Dus zaken kwamen ook niet als een verrassing. Maar we hebben wel met lange slangen en flexibiliteit iets wat past in het gebied en het zware werk, dat hebben we nog verder kunnen ontwikkelen.
0: Ja, was dit eigenlijk een complexe brand op Scheveningen, bijvoorbeeld door die wind?
2: Ja, zeker. Ja, juist omdat je geen overzicht hebt in het gebied en dat het in de duinen is. Dus volgens mij is dat eerder ook gezegd. Je kon het gebied ook niet zomaar in. Je moest echt door de bosjes, door de struiken heen om je eigen pad te maken. En niet even een fietspad op, links, rechts, en dat je er bent. Dus het was zeker even complex.
0: Ja, Camille, moet je ook wel eens heel erg denken aan je eigen veiligheid? Kan je ook soms bij een natuurbrand wel ingesloten worden voordat je het in de gaten hebt?
3: Nou, daar moet je natuurlijk altijd alert op zijn. Hè? Dat is zo'n beroemde brandweerslogan. Let op je eigen veiligheid. Maar dat is zeker in dit soort gevallen is dat nog extra het geval. Wat Sue ook net zegt, dat je het terrein is gewoon minder makkelijk herkenbaar en toegankelijk. Dus daar moet je echt extra alert op zijn.
0: Ja, er waren vorige week eigenlijk zoveel branden dat we op een gegeven moment iemand van de landelijke brandweer hoorden zeggen, nou ja, als het zo doorgaat hebben we er gewoon niet meer genoeg. Hè. Er is ook hulp gekomen natuurlijk vanuit België, vanuit Duitsland. Maken jullie er bij de brandweer wel eens zorgen over, omdat er nu veel meer natuurbranden dreigen te ontstaan, van ja, kunnen we het eigenlijk normaal met z'n allen?
3: Ja, de brandweer is wel van nature gewend om heel goed samen te werken. Hè. Dus ook in normale omstandigheden, als de capaciteit tekort schiet, dan helpen regio's, die helpen elkaar. Verlenen we bijstand, zoals we dat dan noemen. Maar op een gegeven moment is die bijstand ook wel, ben je wel uitgepakt. Ja. En je kunt niet tot in het oneindige bijstand blijven verlenen. In dit geval waren er zoveel branden op verschillende plekken tegelijkertijd. We kunnen ook niet alles onze eenheden naar andere regio's sturen, want dan onttrekken we die capaciteit aan de eigen regio's. En dat geldt voor andere regio's net zo.
0: Ja, dus het kan best af en toe wel even een beetje penibel worden. Ja, ja. Is dat ook omdat je er heel lang bij moet blijven? Want hoe lang moet je er eigenlijk bij blijven? Want op een gegeven moment hoor je dan, de brand is onder controle. Hè? Dat was ook op Scheveningen. Ja. Blijven jullie dan nog met mensen er lang kijken of het wel echt weg is?
2: Ja, absoluut. Dus eigenlijk als de brand onder controle is, dan ja, in brandweertermen schalen we ook niet af. We houden exact hetzelfde te plaatsen, omdat we juist willen zien, aan de hand van die dronebeelden, van onze eigen verkenning verder, hebben we hem echt? En wat moeten we nog doen om ervoor te zorgen dat die s'nachts niet, als de wind oprukt of iets, dat die nog een keer aangaat. Dus we blijven eigenlijk totdat het helemaal met 100% zekerheid uit is en alles nat, blijven we daar ter plaatse.
0: En kan het soms zelfs 2 dagen nog daarna zijn? Of?
2: Ja, absoluut. En dat zie je volgens mij in de rest van het land wel. Ook met de oppervlakte van de branden daar. En hier zag je dat, volgens mij, wij zijn 3 uur bezig geweest met het blussen. En toen nog een goede 2 uur nablussen, nog verkennen, ja, en alles eromheen nog nat maken.
0: Ja. Weet u eigenlijk hoe die ontstaan is, die brand daar?
2: Helaas, wij weten niet hoe die ontstaan is. Het zijn vaak algemene oorzaken. We hebben het hier eigenlijk niets van meegekregen.
0: Het heeft even geregend, hè, afgelopen weekend. Zijn alle zorgen voorlopig nu voorbij of gaat dat veel te ver?
3: Nou, nee, zorgen zijn zeker niet.
1: Je moet allebei lachen. Ja.
3: Nee, het heeft wel hard geregend. Maar voordat je echt de effecten merkt in de natuur, dat de vegetatie vochtiger wordt en dat de grond ook vochtiger wordt, ja, dan moet het wel meer regenen dan afgelopen weekend.
0: Ja, en we hebben natuurlijk nog een hele zomer te gaan, hè?
3: Ja.
0: Dus het kan nog verschillende malen verkeerd gaan.
3: Ja, dat kan altijd. Dat kan elke dag kan het meermalen verkeerd gaan. Dus dat is, daar zijn we op voorbereid.
1: Nou. En we moeten een beetje helpen dus, hè, met z'n allen. Niet roken in de duinen, niet je sigaret daar achterlaten of barbecue inderdaad. Ja. Ja.
2: Wat we de laatste tijd ook veel zeggen is dat als je parkeert, parkeer ook op de aangewezen vakken. Omdat je alleen al ziet dat een hete uitlaat op een grasveldje kan eigenlijk ook al heet genoeg zijn om brand te laten ontstaan.
0: En dan sta je helemaal niet bij stil, hè? Inderdaad.
2: Nee.
0: Nou, het zijn goede tips in ieder geval. Daar helpen we jullie ook weer mee. En de natuur ook. Ontzettend fijn dat jullie er waren. Je hebt het gered.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik ben er nog.
0: En dat is ook goed nieuws. Ja. Kabiel en Suhail van de Brandweer Haaglanden. Dank jullie wel voor alle uitleg van vanmorgen.
3: Graag gedaan.
2: Jullie bedankt.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stiel, sterk werk.
12: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
11: Stiel, sterk werk.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: 8:30. Goedemorgen allemaal. We gaan als de brandweer deze ochtend. Radio West met het regionieuws. Bas van Alderen, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpand op de 2e verdieping. En daarna volgde brand. De flat werd vervolgens ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten en die zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In eerste instantie hadden ze niet echt door wat er aan de hand was, zegt onze verslaggever.
13: We hebben ze even benaderd en wat zij schetsen is eigenlijk hetzelfde. Ze hebben verder niets gehoord vannacht. Ze zijn eigenlijk wakker geworden van de onrust die daarna pas is ontstaan. En ook toen ze gevraagd werden hun huis te verlaten. Maar verder tijdens de brand of explosie zeggen ze niets gehoord of gezien te hebben.
18: De politie doet verder onderzoek naar de explosie en brand. Er zijn geen gewonden gevallen. In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. Daarbij is iemand gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Leiderdorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Pro, CDA en D66 waren het al na 6 weken met elkaar eens. Ook afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. Het komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin.
16: Onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. En nou goed, dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
18: En een van die pijnpunten was het parkeerbeleid. Maar er zijn de partijen alsnog redelijk snel uitgekomen. Met de inwoners van Leiderdorp volgen nu eerst gesprekken. En treinreizigers hebben nog altijd last van een seinstoring. Op het traject van Den Haag naar Utrecht rijden daardoor minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda worden stopbussen ingezet. De verwachting is dat de problemen rond 9:45 voorbij zijn. En eerder was de verwachting nog 8:15.
0: En dan gaan we eens even kijken bij Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Tjet.
0: Ja, we hadden de brandweer te gast dit half uur. En die zeiden, nou ja, die droogte is nog lang niet uit de grond.
19: Nee.
0: Zeker nog gevaar voor natuurbranden. Ja, dat zou jij kunnen bevestigen. Hè? Er is niet zoveel regen gevallen dat de droogte opgelost is.
19: Nee. Er zijn eigenlijk twee soorten droogtes. Hè? Dat de oppervlakte van het land droog is. Nou, dat is nu al ietsje vochtiger geworden. Maar de hydrologische droogte wil zeggen dat het grondwaterpeil heel laag staat. En dat is nog op heel veel plaatsen het geval. Vorig jaar was heel droog. De winter heeft dat eigenlijk niet kunnen aanvullen. En zeker april niet. En maart eigenlijk ook niet. Maar goed, er is een klein beetje regen tegen het stof gevallen. Afgelopen weekend 7 mm bij Voorschoten. Ook in Kijkduin is dat het geval.
0: Mooi woord trouwens. Hydrologische droogte. Die ga ik eens op mijn verjaardag gebruiken.
1: Prachtig. Je kan hem ook bij Googje, misschien niemand die het raadt.
0: Nee.
19: Ja, ik heb hem genoteerd. Precies. Ja. Voor de rest, het is wel vochtige lucht. En de zon is al een klein beetje doorgebroken hier in Den Haag, heb ik zojuist gezien. Nou, dat kan al wel vaker gebeuren vandaag. Maar in de loop van de dag kunnen er ook weer wat buien ontstaan. Dat is in het oosten van Zuid-Holland ook al het geval geweest. Die zijn naar Utrecht getrokken, maar er kunnen er meer ontstaan. En voor de rest is het heel rustig weer. Er is weinig wind. Vanmiddag komt er een noord-noordoostenwind, matig. Het wordt ongeveer 18 graden, dus die temperatuur is eigenlijk prima. Het is nu al 13. Komende nacht opklaringen, ook dan is er nog kans op een bui. We hebben dan minima rond 9 graden later vannacht. Vanavond is het tijdens de dodenherdenking een graad of 13, 14. En morgen dan is er nog bewolking met plaatselijk wat regen op bevrijdingsdag. Maar in de loop van de dag komt er toch ook wel weer wat zon bij. We hebben dan temperaturen van 15 graden, wat minder hoog dan vandaag door een noordoostenwind. En woensdag, de temperatuur is dan maar maximaal 13 of 14 graden. Met nogal wat bewolking, maar wel grotendeels droog. Later wat opklaringen. En de tweede helft van de week gaan de temperaturen weer omhoog. Richting de 15, 17, 18 graden. In het weekend misschien wel weer 19. Maar dan wordt de kans op een bui ook weer wat groter. Maar ook dan nog steeds geen grote hoeveelheden. Dus we zullen moeten blijven oppassen met vuur in de natuur.
0: Juist. Is genoteerd. En Tim Schaap. Ja, is het ook hydrologisch droog op de snelwegen?
20: Wat dat betreft is het er is weinig te beleven onderweg. Ja. Ik weet niet of dat dezelfde definitie
0: heeft. Ik denk het wel hoor, wat mij betreft.
20: Ik denk het ook, hè? Ja, precies. Zo staat het al een tijdje droog op de A4 richting Amsterdam. Tussen Roelevaansveen en knooppunt Bad Hoeverdorp is de weg namelijk helemaal dicht door vanwege die werkzaamheden. Hou nu rekening met zo'n 10 minuten vertraging, want daar wordt het omrijden geblazen. En bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Gouda. Bij onderweg richting Hoek van Holland heb je file voor knooppunt Terbrechtseplein. Vanaf Moordrecht 10 minuten extra, maar de weg is wel weer helemaal vrijgegeven.
0: Mag ik u hartelijk danken.
20: Graag gedaan.
0: Joe.
20: Zeker.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: West wordt wakker.

0: Oh, ik vind deze altijd wel mooi hoor, van de Golden Earring en Going to the Run.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, Herman, goedemorgen.
2: Hallo jongens, goedemorgen.
0: Ja, we kijken even in de krant en ook... Ja, ik zit sportnieuws in de krant en hier voor de piep. Want ja, er is weer een jaartje bijgekomen.
2: Ja, het is niet te geloven, mensen.
0: Het gaat nu echt snel, hè?
2: Hou maar op, ja. Die 6.0 die komt heel dicht in de buurt.
0: Ja. Ja. Vind je dat heftig eigenlijk? Of,
2: Nee, totaal niet. Nou, laat ik eerlijk zeggen, 60 vind ik wel oud klinken, maar 59 heb ik nog geen moeite mee.
0: Nee, en we zien jou hier altijd als een jonge den, zien we jou hier door de pand gaan, hè?
3: Zeker. Sorry, waarom lacht ik eigenlijk?
2: Ja, echt, die lach verraadt heel veel, Jorinda. Ja, lul je daar maar eens uit.
3: Ja, nee, dat is moeilijk.
2: Ja, nee, snap ik.
0: We kunnen altijd nog eventjes een ontmoetingtje tussen jullie twee plannen na 10.
2: Ja, met een mediator.
0: Ja, laten we eerst maar eens even kijken naar het voetbal van afgelopen weekend. De Eredivisie, want ja, dit is natuurlijk nog hartstikke interessant, hè?
2: Ja, joh, het wordt eigenlijk met de week interessanter en spannender. Niet voor wat betreft het kampioenschap. Want we wisten in februari al dat PSV kampioen ging worden. Nou, al dus geschieden. Maar ja, die strijd om de tweede plaats. Feyenoord hebben we nog, NEC hebben we nog. Ajax op afstand. Maar Feyenoord is eigenlijk de grote winnaar van het afgelopen weekend. Ja. Want Ajax en PSV speelden met 2-2 gelijk. Te nauwe nood hoor, want de Ajax maakte de gelijkmaker in de extra tijd. Die pakken dus een belangrijk punt. Maar NEC en Telstar speelden ook gelijk. Dat is dan ook wel weer gunstig voor Feyenoord. Omdat NEC dus ook weer 2 punten laat liggen. En aangezien Feyenoord zelf wint, ook in extremis uit bij Fortuna Sittard.
0: Het ging allemaal niet makkelijk, hè, op zich.
2: Het was allemaal kantje boord met de hakjes over de sloot, inderdaad. Maar Van Persie, de trainer van Feyenoord, noemt het misschien wel de belangrijkste overwinning van het hele seizoen. In de fase waarin de competitie zich nu bevindt, kan ik me dat voorstellen dat hij dat zegt. Maar goeiedag, zeg, moeizaam was het allemaal wel. Maar nog 2 wedstrijden te spelen en dan... heeft Feyenoord die heilige tweede plaats binnen. Die levert miljoenen op, want dan mag je meedoen aan de Champions League. Dus lachende gezichten op Rotterdam-Zuid.
0: Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat het wel tot heel veel opluchting leidde, toch?
2: Ja, absoluut. Nou ja, kijk, de teneur rondom Feyenoord met name was natuurlijk heel matig de afgelopen weken. Want het voetbal is niet om aan te zien, de resultaten bleven uit. En nou, het lijkt erop dat de machine net op het laatste moment aan het einde van de competitie toch weer een beetje gaat draaien. Nog niet zoals de fans het zouden willen zien, maar zolang die punten gepakt worden en die Champions League plaats binnen handbereik blijft en gehaald lijkt te gaan worden. Ja, hoor je daar eigenlijk niemand meer over klagen en dan is het volgend seizoen met de schone lei beginnen. En ja, met wie dat voor de groep is, ik denk dat het gewoon Van Persie is. Alhoewel de geluiden zijn dat hij weg zou moeten, omdat hij toch een beetje ondermaats heeft gepresteerd. Maar ja, als je tweede wordt, kan je dan zeggen dat je ondermaats presteert.
0: Ja, nee, het gaat om de cijfers, hè, om het eindresultaat.
2: Het gaat uiteindelijk, gaat sport altijd om de cijfertjes.
0: Zo is het. En Max Verstappen, daar gaat het ook om de cijfertjes. En nou ja, vijfde, dat is het beste resultaat tot nu toe, hè, daar in Miami. Wel
2: een
0: rondje even gedraaid en zo.
2: Nee, ik vind het zo mooi. Ja, ik wilde een crash vermijden, dus ik dacht ik draai maar een 360. Eer dat ik dat op de snelweg doe alsof Angel op me afkomt. Hè?
0: Niet.
2: Maar nee, dat doen we natuurlijk niet. Nee, Miami eigenlijk weer eens een lachend gezicht. Een soort van glimlach bij Max Verstappen. We kennen allemaal zijn bedenkingen bij de nieuwe regelgeving in de Formule 1. De regels zijn wat aangepast. Zijn auto heeft volgens mij 7 updates gehad. Ja, en het lijkt allemaal te gaan werken. Want,
0: hij deed nu nog even van die ouderwetse knappe inhaalacties. Want op een gegeven moment was hij ergens op de 16e plek. En hopsakee.
2: Inderdaad. Het was bijna weer als van ouds. Hij heeft er ook nog wel uitzicht gehad op een podiumplaats. Ja. Maar goed, een vijfde plek is hartstikke fijn. En het idee dat je meedoet en niet ergens in een lege wereld, ergens in een middenveldje rondjes afdraait. Ja, het feit dat je kan strijden om de voorste plaatsen, dat is natuurlijk natuurlijk al hartstikke fijn. En ja, een vijfde plek, hartstikke goed. Het leek nog even wat roet in het eten gegooid te worden, omdat hij een hij was over de witte lijn gekomen, hè, bij het uitgaan van de pist. Nou, dat mag allemaal niet. Kreeg nog 5 seconden straf. Hij had geluk dat Charles Leclerc, de man die op de 6e plaats eindigde, die kreeg een nog zwaardere straf, namelijk van 20 seconden. Dus ja, die 5e plaats van Max, die kwam niet meer in het geding. En ja, al met al een mooi vruchtbaar weekend in Miami, waar het toch een beetje rommelig was met het noodweer en de race vervroegd met 3 uur. Maar Max had daar lak aan. Die heeft gewoon een keurige 5e plaats gepakt.
0: En zo is het. En ook nog eventjes voor Inter, hè?
2: Ja, Inter, knap. Ze winnen van Parma en zijn daarmee kampioen van Italië voor de 21ste keer in de historie van de club. Stefan de Vrij komt natuurlijk uit onze regio, speelt bij Inter. Speelde geen rol van betekenis trouwens gisteren, want hij bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. Maar goed, voor Stefan de Vrij is het wel zijn 3e titel met Inter. Denzel Dumfries, die speelde wel. Voor hem is het het 2e kampioenschap van Italië met internationale. En nou, mooi. Twee mannen die, zo lijkt het, in ieder geval ongeschonden het seizoen zijn doorgekomen. En dus mee zouden kunnen naar het WK. Ja, je moet altijd maar afwachten. Want iedereen die valt af met blessures en ellende. Maar ja, niet vallen in de douche. En niet struikelen over losliggende tegels. En dan komen ze gewoon in actie. Althans, in ieder geval Dumfries op het WK straks in Amerika.
0: Juist. Nou, je klinkt nog wel echt jong, hoor, moet ik zeggen.
2: Dat dacht ik. Ja, ik heb mijn stembal een beetje aan laten passen.
0: Ja, maar die souplesse.
2: Een beetje botox erin.
0: Het zit er allemaal nog in. Heb jij nog wat leuks gekregen? Of,
2: Ja, nee, ik ben dik. Ja, ook passen bij mijn leeftijd. Een elektrische fiets.
0: Oh ja.
3: Ja.
0: Oh, ze vrij met er wel in, zeg.
2: Zonder helm, hè?
0: Ja, oh, dat mag wel. Nou, dat komt volgend jaar.
2: Ja.
0: Herman, dankjewel.
2: Hoi, hoi.
3: Die sjeest voorbij straks.
0: Ja, die zie je niet meer. Ongelooflijk. I can see the shape you're in. Finger on your eyebrow and left hand on your hip.

0: voor negen op Radio West. Premier Rob Jetten heeft nog gereageerd op het bekladden van het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam, waar we je vanmorgen over vertelden. Hij noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie, al helemaal vandaag op 4 mei. Hij zegt, laten we vandaag eensgezind zijn en samen met respect stilstaan. Dat is zijn reactie op de gebeurtenissen daar in Amsterdam. Het monument wordt nog altijd schoongespoten. Aan de Haagse Vianlaan beginnen vanmorgen werkzaamheden aan de weg. Er wordt weer ergens gewerkt in Den Haag.
1: Dat is een tijd geleden.
0: Dat is lang geleden. Eerdere klus aan de weg leidde tot nogal wat oponthoud voor de automobilisten. Want het is natuurlijk een belangrijke doorgaande route door de stad. Dus wij vroegen ons af hoe dat nu is. Onze verkeersspecialist Gert Barnhorn die is daar gearriveerd. Piepende bandjes, Gert. Viel het mee? Ja. Kwam je er snel?
2: Als ik 15 seconden vertraging heb gehad onderweg, dan is het veel. Nee, eigenlijk niet. Kon prima doorrijden van de Vianlaan. Het gaat eigenlijk om het stukje Paletplein en Vianlaan. Dat is ongeveer, wat is het, 300 meter daartussen, denk ik. In één richting is het dicht, namelijk van het Vianplein richting het Paletplein. En verder is er eigenlijk niet zo heel veel overlast. Ja, natuurlijk, je ziet wat borden staan. Er is vooral geluidsoverlast hier eigenlijk. Nou, kijk, dit is wel fantastisch. Want ik zat namelijk al een aantal minuten te hopen dat hij in beweging zou komen. En dat ze weer gingen boren. En kijk dan, ze zijn weer in beweging en ze gaan weer boren. Heb ik toch ongelooflijk veel geluk. Je hoort op de achtergrond dus de graafmachine. Oh, er komt ook nog politie.
0: Dat was één grote geluidenshow.
1: Ja, jij wilde geluid, Gert. Dus dan krijg je geluid.
2: Dit is toch geweldig. Wat ze hier nu aan het doen zijn, aan het boren. Ik probeer er even overheen te komen. Nou, ze gaan nu weer boren. Ze gaan asfalt vervangen. En dat gaan ze dus eruit drillen. Dat doen ze op dit moment op de trambaan. Daar ligt nu wat rails ook. Het ligt soort van los natuurlijk. Normaal gesproken ligt die tramrails vrij gelijkvloers met het asfalt. Maar ze hebben nu dat asfalt eruit gehaald. Dus ligt er alleen nog die rails. En waar ik eigenlijk tot 2 minuten terug niet bij stil had gestaan, is dat de tram er nog gewoon overheen rijdt. Vond ik eigenlijk wel een heel grappig plaatje. Maar verder, qua verkeersoverlast. Ik las volgens mij het woord verkeersinfarct. Daar stel ik me toch iets anders bij voor dan wat ik hier nu zie. Namelijk, ik zie eigenlijk helemaal geen verkeer meer. Dus dat zou er misschien ook mee te maken kunnen hebben. Dat werkelijk waar niemand onderweg is vandaag. Maar het is hier eigenlijk heel erg rustig.
0: Kijk, het is natuurlijk nog wel
2: lekker aan het boren.
0: Het is wel meivakantie natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Dat is ook iets wat niet wat wel meehelpt in dit geval. Want het is in ieder geval de drukte iets wat je wil voorkomen. Eigenlijk is het grootste nieuws wat ik hier zie op een pilaar vermist. Onze kat is vermist sinds 21 april. Geslacht man, leeftijd 2 jaar oud, plaats Schilderwijk. Laatst gezien 21 april, zoals gezegd. Het is een zwart met witte kat. Mocht je die nou hebben gezien daar in de buurt, moet je even het telefoonnummer bellen wat hier staat op het formulier. Maar verder, ik kon eigenlijk best wel lekker doorrijden. Dus eigenlijk weinig last van ondervonden. Als je om moet rijden is het maximaal een minuutje. Dat heeft misschien dus met de drukte die ontbreekt op de weg te maken. Maar tot vooralsnog valt het hier allemaal reuze mee.
0: Nou, ook even kijken hoe het dan vanmiddag gaat. Want dat is altijd de grootste proef in Den Haag. Weet ik uit eigen ervaring dat het in de middag het meeste druk is.
1: Maar het is ook nog gewoon vakantie natuurlijk. Dus het zal nu ook nog wel meevallen deze week. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Onze verkeerswaarnemer Gert Barnhorn. Dank.
1: Het is ook fijn dat er een keer gewoon goed nieuws is.
0: Ja, dat is ook fijn. Ja. Tuurlijk.
1: Het valt wel mee.
0: Ja, daar zijn wij ook van in Westwoord wakker. Ja. Er is nog veel meer goed nieuws, want zometeen na 9 uur...
1: Ja, het is weer de eerste van de maand, hè? Dus niet alleen het alarm gaat om 12 uur af. We geven ook de noodradio weg.
0: Nee!

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
9: Wat als je...
10: Halt! Steen blijven!
9: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: Zometeen in West wordt wakker.
12: De Radio West tijdmachine.
11: Met de noodradio. Bijna 9 uur, het regionieuws met Bas van Hal.
13: In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. Daarbij is een man gewond geraakt. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 2 mensen zijn aangehouden. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad op de 2e etage. Daarna volgde brand. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Die zijn opgevangen op het politiebureau. Vlakbij de flat, niemand raakte gewond. En treinreizigers hebben al uren last van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Er rijden minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda zijn stopbussen ingezet. En de verwachting is dat de problemen rond 9:45 voorbij zijn. Eerder was de verwachting nog 8:15. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
15: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
14: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 9:45 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
16: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
14: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En bij de ANWB is Tim Schaap.
17: De spits stelt vandaag niet veel voor en is nu op zijn retour. In de regio 1 viel op de A20 Gouda Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam nog 5 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij.
18: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
19: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
18: Kijk op utsvandergeest.nl.
20: Doet je kind of kleinkind eindexamen, steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
21: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
22: Installatiebureau Van Ginderen.
23: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
24: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
25: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
26: Omroepwestadverteren.nl.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.
28: Dit is Radio West.
29: Come on, Dorothy. Don't you care?

0: Radio West Tijdmachine.
1: Jazeker, die vliegt er weer vandoor voor het eerst deze week met dus aan boord de noodradio. En ook nog fantastisch als je 3 vragen goed beantwoordt. Een unieke overnachting voor 2 personen in een hotel naar keuze. Met ons mee vliegt vandaag John. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tje. Goedemorgen, Jorinda.
3: Goedemorgen.
1: Hallo. Heb je een beetje een fijn weekend achter de rug?
2: Weekend was redelijk. Daarvoor was 30 april oude koningin Jinderdag jarig. Net de dag ervoor valt mijn telefoon kapot.
1: Oh, dat is nooit fijn.
2: Nee, niet gezellig. Ik heb een ander nummer nu en nog half kapotte telefoon. Dus ik hoop dat ik goed door de uitzending heen kan komen.
1: Ja, je klinkt luid en duidelijk. Was hij echt ook gewoon helemaal aan barrels? John was er niet meer te redden?
2: Hij was oud. Ik zat op het balkon in het zonnetje en toen viel die. En ik had natuurlijk in mijn lichaam vol met zonnebrandolie om mooi bruin te worden voordat ik naar Tanzania ga. En dan heb ik hem proberen schoon te maken met een beetje pure alcohol. Maar het is ergens iets verkeerd gegaan. Hè?
1: Ja. Ja, helaas.
3: Heb je gelijk voor je verjaardag dan een nieuwe telefoon gekregen? Of moest je die toch zelf betalen?
2: Ja, van mezelf. Ja. Een nieuw abonnement genomen.
1: Ja. Nou, John, we gaan met de tijdmachine. En op weg misschien wel naar die noodradio. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. De motoren zijn gestart en we gaan eens even kijken waar we uitkomen.
0: Deuren gaan dicht. Zes. Deuren gaan open.
3: Ja, dat is even geleden.
1: Ja, 1966. Terwijl er iets heel raars gebeurt. Maar goed, de tijdmachine die is daar aangekomen. We horen de muziek ook uit dat jaar. 1966, was je dat toen al, John?
2: Ja, ik ben 67 geworden, dus toen was ik... 7 jaar, hè?
1: Als je in 67 geboren bent, was je in 66 min 1.
2: 59 geboren, ben ik 7 jaar.
3: 59?
1: Oh, 59. Ja. Oh, dan verstond ik je helemaal verkeerd. Ja, dus...
2: Nee, ik ben net 67 geworden. Ik ben mag nu met oude week. Ik mag nu definitief helemaal naar Tanzania toe.
3: Je bent nu 67 geworden. Ja, je leeftijd.
1: Ja, nee, natuurlijk. Kijk. Zeker.
3: Ja.
1: Weet je nog een beetje wat van dat jaar? Of,
2: Ja, dat ik een heel deugende stoute jongen was. Dat weet ik wel.
1: En oh ja? Wat haalde je allemaal uit?
2: Ja, op Scheveningen natuurlijk, voetbal op straat, kattenkwaad, stoute dingen. Je weet hoe dat gaat, als kleine jongen zei, toen mocht het dan nog een beetje kattenkwaad, hè? Gewone kattenkwaad.
1: Ja, precies, wat gewoon nog leuk was. We gaan eens eventjes kijken wat jij nog weet van dat jaar. Ik stel je 3 vragen, let goed op. Prinses Beatrix en prins Klaus die beleven een turbulente huwelijksdag in 1966. Met die rookbom, weet je wel. In welke stad was dat?
2: Dat was in Amsterdam.
1: Welke presentatrice maakt dat jaar op televisie het populaire praatprogramma Mise en Scène, waarin ze steeds 1 gast ontvangt?
2: Het is helaas overleden Mies Bouwman.
1: Welke wereldberoemde groep scoort in juni 1966 een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40 met Paint It Black, dat in 1990 ook nog eens uitgebracht zou worden?
2: Ja, dat is de hele favoriete groep van mijn oudere broer, dat zijn de Rolling Stones.
1: Hopsa.
0: Je hebt 3 vragen goed.
1: 3 vragen goed. Hakka.
3: Ah, het vloog er ook zo uit, John. Ja,
1: alsof het nog steeds 1966 is. Goed gedaan. Ik hoor blijheid.
3: Ja, en ik heb ook goed nieuws. Je hebt ook wel iets om blij van te worden, want je krijgt gewoon de noodradio.
2: Nou, dat vind ik echt helemaal super geweldig. Ik ben echt heel erg blij mee.
3: Nou, mooi zo. Je maakt ook nog kans op die overnachting. Dus nou ja, wie weet wordt het 2 keer feest. Maar dat hoor je pas vrijdag natuurlijk bij Bas.
2: Ik toch elk programma luister. Ik vind het een beetje als ik weer bij luister. Van morgen 6 tot 's avonds 7. Dus.
1: Nou, dan hoef je het zelf niet te missen. Dat is hartstikke goed. John, we vonden het leuk dat je met ons meevloog. En een hele fijne dag, hè?
2: Heel graag allemaal. Goed.
1: En voorzichtig met je telefoon, hè?
2: Ja, oké, dankjewel.
1: Joe, dag. En speciaal voor de boer van John dan. De stoos.

0: The Stones and Painted Black mee met de Radio West tijdmachine. Bernard speelt hem straks ook weer. Hebben we ook weer die noodradio?
1: Ja, de hele dag vandaag.
0: Ongelooflijk gewoon. Mocht je er net naast hebben gezeten, en dat waren er nog wel een paar, dan moet je het gewoon straks weer proberen.
1: Ja.
0: En wie weet lukt het je dan wel.
1: Nou, Hans bijvoorbeeld, die heeft zelfs een huilende emoticon via WhatsApp, dat ze onderweg de auto langs de kant had gezet, nog wel even een mooie foto heeft gemaakt. Bellen, maar er weer niet door. Nou, je maakt nog kans vandaag, Hans. Dus wie weet lukt het over een uurtje wel, want dan gaat hij er weer uit.
0: Ja, zeker. Dan gaan we ook eventjes naar Gert. Want weet je nog dat we voor 9 uur met de brandweer ineens voorbij hoorden komen, daar bij de Verjantlaan?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, wij kwamen
1: hij is er achteraan gereden.
0: Jij is achteraan gereden. Hij is uitgekomen op de paviljoensgracht. Daar is brand in een gebouw. Ja, Gert, wat zie je daar?
2: Nou, vooral nu 2 politieauto's voor een afzetlint. Als ik dan daarachter kijk, een meter of 15 verderop, een brandweerwagen, spuitwagen. Ook een ambulance en verder nog 2 politiemotoren. Waarvan we er 1 dus inderdaad in mijn vorige bijdrage 10 voor 9 voorbij hoorden komen. Verder is het eigenlijk niet heel erg goed zichtbaar wat er precies aan de hand is. Het zou gaan om een kantoorpand, maar ja, de mensen achter het lint zijn ook niet ontzettend druk bezig. Dus het lijkt erop dat alles ondertussen wel redelijk onder controle is, dat het allemaal niet zo heel erg spannend is. Dus in dat opzicht lijkt het allemaal wel redelijk te gaan hier. Ja. Eigenlijk vrij rustig.
0: Maar dan hebben de sirenes in ieder geval toch nog eventjes verklaard daar. Gert,
2: zeker.
0: Dank je wel ook. En jij blijft dat daar natuurlijk ook allemaal volgen. Je kunt altijd reageren op alles wat er op zo'n ochtend gebeurt. In het programma of misschien wel in jouw leven of in de wereld.
1: Of in het in een ander programma.
0: Kan ook.
1: Ja, want je hebt nog een programma.
0: Ik?
1: Afgelopen weekend. Ja. Jij zat hier zaterdagavond, zat je hier ook.
0: Oh, ik heb zaterdag bijgeklust.
1: Ja, inderdaad. Ja. Toen had je een interview met de commissaris van de Koning. Doe je elke maand. Ja. De eerste zaterdag van de maand. Dan hoor je Wouter Kolff over alles wat hij die maand heeft gespeeld in de provincie. Of eigenlijk ook wel eens in heel Nederland. Complimenten voor Tjeerd van Henny Kreeft uit Gouda. Geweldig doet hij dit. Een stukje over asielbeleid. Tjeerd liet zich niet van de wijs brengen. Super gedaan. Groetjes van Henny.
0: Oh, nou Henny, dankjewel.
1: Kan je in je zak steken.
0: Ja, dat is altijd fijn om te horen.
1: En Debbie die heeft ook nog een berichtje gestuurd. Die hoorde in een liedje wat we draaiden, Cigarette. Maar dat zong eigenlijk de artiest niet.
0: Oh.
1: Weet je dan over welke ik het heb?
0: Ik heb geen idee.
1: Cigarette. Na, cigarette.
0: Nou, je ziet het wel mooi, moet ik
1: mooi,
0: zeker voor jou doen.
1: Ja, Secret heeft het over
0: Secret.
1: van Miley Cyrus.
0: Oh, ja, natuurlijk.
1: En ze vraagt zich of wij dat ook wel eens hebben. Dat je het altijd iets fout
0: vaak
1: zingt, wat dus eigenlijk helemaal niet de tekst is. Zo noemen we dat bij andere stations ook wel een mama appelsap.
0: Ik heb jarenlang, zeker toen ik ook nog wat jonger was, heb ik teksten volledig verkeerd gezongen. Als je dan 14, 15 bent er ook, dan versta je soms helemaal niet waar het over gaat.
1: En dan zing je gewoon een soort beetje fonetisch mee.
0: Ja, fonetisch
1: zeg maar.
0: Mee. Ja. Ik heb nog steeds mijn nummers, moet ik je heel eerlijk bekennen.
1: Dat je nog steeds niet weet waar het over gaat.
0: Maar Secret doen we op dit moment ook niet vanwege het brandgevaar.
1: Ja, nee,
0: dus
1: precies.
0: Ook niet,
1: dat houden we ook geheim.
0: Ja, precies. Dus, maar ja, grappig. Maar heel herkenbaar, inderdaad.
3: De dag begint en ben je druk of
0: oh man, we zijn zo druk.
3: Best

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ook in de actie bij Dirk. Melk Uniebreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: 9:55, goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bas van Alderen. Bas, goedemorgen.
14: Geert, goedemorgen. In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. En daarbij is een gewonde gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn aangehouden. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad op de tweede etage. Daarna volgde brand en de flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In eerste instantie hadden ze niet echt door dat er wat aan de hand was, zegt onze verslaggever.
15: We hebben ze even benaderd en wat zij schetsen is eigenlijk hetzelfde. Ze hebben verder niets gehoord vannacht. Ze zijn eigenlijk wakker geworden van de onrust die daarna pas is ontstaan. En ook toen ze gevraagd werden hun huis te verlaten. Maar verder tijdens de brand of explosie zeggen ze niets gehoord of gezien te hebben.
14: De politie doet verder onderzoek naar de explosie en brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Leiderdorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Pro, CDA en D66 waren het al na 6 weken met elkaar eens. Ook afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. Het komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin.
16: Onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. En nou goed, dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
14: En een van die pijnpunten was het parkeerbeleid. Maar er zijn de partijen alsnog redelijk snel uitgekomen. Met de inwoners van Leiderdorp volgen nu eerst gesprekken. En de kruising van Jantlaan-Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk ligt eruit. En dat wil zeggen, de komende dagen wordt er gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Zo wordt het asfalt vervangen, zegt onze verslaggever.
15: En dat gaan ze dus eruit trillen. Dat doen ze op dit moment. Op de trambaan, daar ligt nu wat rails ook. Nou ja, het ligt soort van los natuurlijk. Normaal gesproken ligt die tramrails vrij gelijkvloers met het asfalt. Maar ze hebben nu dat asfalt eruit gehaald. Dus ligt er alleen nog die rails. En waar ik eigenlijk tot 2 minuten terug niet bij stil had gestaan, is dat de tram er nog gewoon overheen rijdt.
14: Ja, het gaat dan om tram 6 naar Mariahoef of de Mall of the Netherlands. Die blijft dus gewoon rijden tijdens de werkzaamheden.
13: Huubmisee met het weer.
17: Er is nogal wat bewolking, maar er komt ook wel af en toe zon. En in de loop van de dag is er ook kans op een bui. Mogelijk zelfs met onweer. Aanvankelijk is er weinig weinig wind. Vanmiddag komt er een noord-noordoostenwind, matig, aan de kust vrij krachtig, en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook dan is er kans op een bui. We hebben dan een noordenwind, zwak tot matig, en vannacht wordt het ongeveer 9 graden. Morgen is er veel bewolking, plaatselijk kan er weer wat regen vallen. Later komt er mogelijk wat zon. We krijgen dan een matige noordoostenwind en morgenmiddag wordt het 15 graden. Woensdag is er nogal wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 13 graden. Vanaf donderdag komt er weer af en toe zon en wordt het wat warmer.
14: Dankjewel, Huub. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: West wordt wakker. Dit is Radio West.

0: George Harrison en Wallace Live. Wij verleggen, hier ben ik, wij verleggen onze grenzen.
1: Ondertussen in
0: Duitsland, want er is natuurlijk weer rumoer tussen Trump en een land. En in dit geval Duitsland. Verenigde Staten gaan 5000 militairen terugtrekken uit dat land. Dat maakt het Pentagon bekend. Er werd in de media natuurlijk wel een relatie gelegd met de uitspraken die bondskanselier Merz had gedaan over het beleid van Trump. Die zei eigenlijk,
2: er is eigenlijk geen beleid.
0: Er is geen beleid als het gaat om Iran. Doen maar wat.
2: Ze hebben geen exit-strategie.
0: Nee, geen idee. En dat waren zeker voor Duitsland, voor een bondskanselier uit dat land, de harde uitspraken. Dat hoor je niet zo vaak tegenover zo'n land als Amerika. Maar het gebeurde wel. En Trump was daar natuurlijk helemaal niet van gediend. En die zei bijvoorbeeld dat Merz beter zijn kapotte land kon repareren dan zich te bemoeien met de Iran-oorlog. En niet veel later volgde dus die aankondiging, hopsakee, 5000 militairen weg. We gaan er eens even over praten met Roy Betten, onze regiogenoot in Duitsland. Roy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: 5000 militairen weg. Is dat als een klap aangekomen in Duitsland?
3: Ja, dat hakt er wel in, ja. Er zijn nu op dit moment naar schatting ongeveer 45.000 Amerikaanse militairen in Duitsland gestationeerd. Ja, en als er dan 5000 weggaan en misschien nog wel meer, dat hakt er natuurlijk wel in.
0: Ja, jij bent trouwens daar wel een beetje bekend mee. Want wij zijn natuurlijk ooit bij jou op de camping geweest. En
2: daar vlogen ze over.
0: Letterlijk.
2: Ik noem het even F-16's. Ik weet niet hoeveel welke F's daar bij jou vliegen. Maar er is vlak bij jou een Amerikaanse basis.
3: Ja, op een kilometer of 8 ligt Spangdalem. Dat is niet zo ver. Dus de vliegtuigen die komen, zeker nu in deze periode, die komen eigenlijk dag en nacht komen die over. Ja, Ramstein zit er ook in. Eigenlijk de grootste militaire vliegbasis ter wereld buiten Amerika. Die zit hier een uurtje vandaan. Dus we hebben best wel wat overlast, wil ik niet zeggen, maar je hoort ze wel. Ja, en hier in de buurt wonen natuurlijk ook heel veel Amerikanen die daar dan aan het werk zijn.
0: Ja, want die zijn natuurlijk ook eigenlijk gewoon nog, buiten dat ze er voor de veiligheid zijn, ook eigenlijk gewoon goed voor de Duitse economie.
3: Ja, tuurlijk. Ja, je hebt een gedeelte wat echt op de basis woont. Maar het merendeel, volgens mij rond de 70-80%, die woont dan buiten de basis. Ja, die wonen gewoon in de dorpen. Dus ja, die gaan natuurlijk ook uit eten. Die moeten shoppen, die moeten boodschappen doen en dat soort dingen. Ja, en als ze daar, hier zitten er bijvoorbeeld 5000 gestationeerd. Ja, als dat allemaal wegvalt, dat hakt er natuurlijk ook in de gemeenschap wel in. Ook in de voor de economie is dat behoorlijk pittig.
2: Nou, heb je al wat gehoord eigenlijk over bij jou op die basis ook mensen weggaan?
3: Nee, het is nog niet duidelijk waar ze mensen weg gaan halen. De president van Rijnland-Pfalz die verwacht niet dat dat hier gaat gebeuren. Omdat Spangdalem en Ramstein toch wel heel belangrijk zijn voor de Amerikanen. Eigenlijk al het transport en logistiek wat uit Amerika naar het Midden-Oosten gaat, dat gaat allemaal via hier. Omdat het te ver is om in één keer te vliegen. Dus het wordt eerst hierheen gevlogen en vanuit hier gaat het dan weer verder naar het Midden-Oosten of andere delen van de wereld. Dus hij verwacht niet dat het hier echt inhangt. En de Amerikanen zijn ook behoorlijk aan het investeren de laatste tijd. Ze zijn op Ramstein nu een nieuw ziekenhuis voor 1,5 miljard aan het bouwen voor gewonde militairen.
0: Zo.
3: Dus als je zo'n investering doet, dan zou het een beetje gek zijn om daar heel veel mensen weg te halen. Dus ergens in Duitsland zal het weggaan. Misschien gedeeltes of een hele eenheid. Ja, dat is allemaal nog niet bekend.
2: Nee, nou hoorde ik Merz zeggen. Ik hoorde het vanochtend, maar ik denk dat het gisteravond was. Maar dat was al de bedoeling. En dat heeft helemaal niks met mijn woorden te maken. Hoe wordt daarnaar gekeken in Duitsland?
3: Ja, er wordt al langer gesproken over misschien wat sluiten of wat weghalen. Een paar jaar geleden kan ik me herinneren dat er zelfs gesproken werd over hier de vliegbasis helemaal dicht. En alle eenheden naar Ramstein over te plaatsen en daar te gaan uitbreiden. Toen was duidelijk dat dat dus niet ging lukken en het ook niet zo makkelijk was als dat ze zeiden. Dus uiteindelijk bleef het weer en wordt er weer gebouwd en komen er meer mensen bij. Dus het is de laatste jaren iedere keer wel er gaan mensen weg, maar toch komen er weer mensen bij en wordt er weer wat anders gedaan en wordt er weer bijgebouwd. Dus het is natuurlijk maar de vraag of dat dit nu echt wel gaat gebeuren of dat er toch weer is, er wordt gedreigd, maar er wordt niks gedaan.
0: Nee, hoe wordt er in Duitsland naar gekeken dat Merz toch deze uitspraken deed? Goed dat hij een keertje van zich laat horen en zegt waar het op staat. Of wordt het ook misschien een beetje dom gevonden om de Amerikanen zo tegen je in het harnas te jagen?
3: Ja, die meningen lopen uiteen. De een zegt het is dom om de Amerikanen tegen je te hebben. En aan de andere kant is het natuurlijk ook wel, waarom wordt dit gedaan? Is het natuurlijk ook wel logisch. En de meesten die zeggen wel van ja, het zal weer dreigementen vanuit Trump zijn. Ja, jullie helpen ons niet, jullie steunen ons niet. We gaan jullie pesten of we gaan jullie tegenwerken. Dus ja, is maar afwachten wat er gaat gebeuren, hoeveel mensen er weggaan. Ja, als ze op alle basis 100 mensen weghalen, dan zijn er ook 5000 mensen uit Duitsland weg. Dus ja, het is gewoon afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Juist. Nou, jij hoort ze in ieder geval nog vliegen. En dat zal nog even zo blijven.
3: Een half uur geleden kwamen er nog 2 grote transportvliegtuigen over. Dus ze vliegen nog.
0: Goed zo. Nou, hij houdt het in de gaten allemaal. Roy Betten. Roy, dankjewel. Tjus.
3: Tjus.

0: en Let's Stay Together. 13 voor 10 is het geworden.
1: We gaan er door!
0: En natuurlijk is Angelique er ook deze ochtend. Angelique, bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
0: Ja, we gaan vandaag natuurlijk ook weer iets doen. Het is natuurlijk 4 mei, dat is toch een speciale dag. En jouw kennende blijven we misschien wel een beetje in het thema, denk ik dan maar zo.
2: Dat klopt helemaal, Tjeerd en Jorinda. Inderdaad, 4 mei. En ik ga een tip geven waar je vandaag niet naartoe kan.
3: Maar. Ja. Lekker is dat.
2: Maar wel eentje waarvan ik eigenlijk wel vind dat je er naartoe zou moeten rondom deze periode. Maar het mag ook later.
0: Okay.
2: En dat is het Oranje Hotel. De bijnaam natuurlijk voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik was daar gisteren met mijn schoonzusje. Die had het bedacht om daar naartoe te gaan. Want we gaan één keer in de zoveel tijd doen we iets leuks samen. Ik was er nog niet geweest. En ik moet zeggen, ik was wel onder de indruk. Het is toch iets waarvan je zegt van... poeh. Hele jonge mensen die daar gevangen gezeten hebben. Omdat ze iets voelden voor het vaderland... en daar eigenlijk wel hun leven voor in de waagschaal wilden stellen. En heel jong eigenlijk ook nog. Dat je denkt van, zou ik die moed wel gehad hebben om dat te doen?
0: En wat maakt het indrukwekkend mensen voor jou?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel is dat. Maar ook oudere mensen zaten daar. Maar ik denk gewoon inderdaad opstaan voor waar je in gelooft. En daar je nek voor uitsteken. En dan af en toe dan denk ik bij mezelf, zou ik die moed gehad hebben? Ja. En ik kan daar eigenlijk niet zo 1, 2, 3 echt antwoord daarop geven. Omdat je ook weet van, hey, dat kan dus best wel anders aflopen. Het is echt indrukwekkend als je daar zo rondloopt en die cellen ook ziet. Het zijn hele kleine celletjes waar die mensen soms wekenlang in isolatie opgesloten zaten. Bekende mensen ook. Ik bedoel, je kan die ta-da-da-da-da kan je laten horen.
0: Die heeft er gezeten inderdaad, hè?
2: Precies, Soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff-Hoelsema zat er. George Maduro zat er. Anton de Kom, Simon Vestdijk. Heinz Polser, Dr. Anders P. Al die mensen hebben daar vastgezeten. En dat was omdat ze bijvoorbeeld luisterden naar Radio Oranje. Of omdat ze iets met voedselbonnen deden. Of omdat ze een illegale krant rondbrachten. Veel mensen die werden dan eigenlijk doorgestuurd naar andere werkkampen. Maar een aantal, daar was het echt einde oefening. En die gingen dan door een poortje, en dat zie je nog steeds. Een klein poortje naar de Van Alkemadelaan werden ze afgevoerd. En dat zijn die mensen die we vanavond gaan herdenken. Die gefuseerd werden op de Waalsdorpenvlakte. 250 mensen die hebben het Oranje Hotel niet levend verlaten. Dus daarom dacht ik van, het is wel een hele serieuze tip. Maar ook wel belangrijk. En er is ook een audiotour. En daar hoorde ik een stem en ik dacht, die stem die ken ik. Oh. Zou dat Erik Kooijman kunnen zijn? En
3: echt waar?
2: Ik heb het vermoeden van wel. Oh. Ja, die stem leek zo op die van hem. Dus er worden een aantal fragmenten worden ingesproken. En volgens mij is dat Erik die
0: we gaan het tenminste vragen.
3: Ja, hij is er morgen weer. Dat wist ik eigenlijk ook niet.
0: En morgen is het ook open. Dan kan je daar ook zeker gaan kijken.
2: Ja, morgen is het zeker open.
0: Van dinsdag tot met zondag. Van 11:30 tot 5:00. De goede tip, Angelique, dank je wel. En hij is op vakantie.
3: Is het weer zover? Het is toch ongelooflijk?
0: Hij was net terug. Ook dezelfde ontzetting met Angelique.
3: Waar haalt hij al die dagen vandaan?
0: Geen idee.
2: Ik snap
3: waar
2: het niet.
3: Blijven die van ons?
0: Nou ja, gewoon die gaan zo.
4: Ja, en je zou toch eens moeten gaan overleggen met hem.
3: Ik denk echt hoor. Als we het zeggen, dan is nee. Is aan de hand.
4: Nee, dat klopt. Ik weet wel dat hij ook wat andere dingen moet doen hier als op vakantie gaan. Dus laat ik hem even in verdediging nemen.
0: Maar
4: met cursussen en zo.
0: Maar hij zit nu niet onder een bureau nu hoor. Verscholen.
4: Nee. Ik ben bang dat hij in de regen in Duitsland loopt of zo.
0: Dat denk ik ook. Ja, dat was het plan. Maar goed, gelukkig Bernard. Jij gaat aan de bak. Wat gaan we doen?
4: Nou ja, heel veel dezelfde dingen. Maar we hebben natuurlijk een heel andere eeuwige roem deze week. Hè. We hebben ambassadeurs die nog eens een keer terugblikken op platen die ze ooit tot eeuwige roem hebben kunnen betitelen. Dus daar, we hebben een plaat voor 12. Een theme. Het gaat over een thema. Ja, dat kan heel veel zijn.
0: Ja.
4: Dus daar gaan we maar even niet over uitweiden. Komt wel. Ja, jij zit al te denken.
0: Maar ook niet.
4: Ja, nee, die staat er bijvoorbeeld niet op. Maar okay, het had zomaar gekund, ja. En we gaan natuurlijk de tijdmachine nog doen. En in het archief naar de jaren 80.
0: Nou, allemaal zometeen bij Bernard de moeite waard. Blijf luisteren. En tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Dag Angelique.
3: Tot morgen.
0: Doei.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: En het is precies 10 uur, straks in de Aan de Bak, op een bijzondere aandacht voor eeuwige roem en nog veel meer. Maar eerst Bas van Halderen met het regionieuws.
8: In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. Daarbij is een gewonde gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 2 mensen zijn aangehouden. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad op de 2e etage en daarna volgde brand. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. Niemand raakte gewond. En treinreizigers hebben vanmorgen urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Er reden daardoor minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. En de oorzaak was een kapotte kabel bij Moordrecht. Meer regionieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Tot 12 uur aan de bak.

11 minuten over 10. En we hadden zonnige klanken op Radio West op deze maandagochtend. De zonnige klanken waren er wel, maar ja, er was wel wat minder zon buiten op dit moment. Maar goed, het gaat weer goed komen deze week. Welkom bij Aan de Bak. Patrick is er even niet de komende anderhalve week, dus je zal het met mij moeten doen. Nou, inmiddels toch wel een beetje gewend, denk ik. Het programma is niet veel anders. Alhoewel, de eeuwige roem ziet er natuurlijk heel anders uit. Maar dat gaan we het later in dit programma over hebben. Het is de tiende jaargang, aflevering 2272 van Aan de Bak. En als je iemand kent die vandaag jarig is, of je bent misschien zelf jarig, dan kun je je aanmelden via aandebak@omroepwest.nl. Dus stuur even een e-mailbericht naar aandebak@omroepwest.nl. En dan kunnen we je feliciteren zo tegen 12. En wat we ook nog doen tegen 12 is natuurlijk de plaat voor 12. Ja, we mogen weer kiezen uit twee platen. Daar gaan we het ook straks over hebben. Eerst lekkere muziek van Paul Simon. En als ik het goed heb, was dit een hit in de jaren 70. Hier is Gotta Grow.

Stuur even een e-mailbericht naar aandebak@omroepwest.nl. En dan kunnen we je feliciteren zo tegen 12. En wat we ook nog doen tegen 12 is natuurlijk de plaat voor 12. Ja, we mogen weer kiezen uit 2 platen. Daar gaan we het ook straks over hebben. Eerst lekkere muziek van Paul Simon. En als ik het goed heb, was dit een hit in de jaren 70. Hier is Gotta Groan.

0: luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ja, dat was Snelle. Laat het licht even aan. Of laat het licht aan, zo heet het nummer. En ja, hij begon natuurlijk eerst als rapper, maar ontpopt zich steeds meer als zanger.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, en zoals gebruikelijk in dit programma Aan de Bak kun je altijd een keuze maken tussen twee nummers die het thema zijn voor de plaat van 12. De plaat voor 12. Eén van de twee met de meeste stemmen, die gaan we draaien. En het gaat om de volgende twee.

0: 2.
1: Ja, dat is aan jou. Wordt het 1 of 2? De eerste die je hoorde was van het Love Unlimited Orchestra, het orkest van Barry White, Love Theme. En de ander was van Emerson, Lake & Palmer, Peter Gunn. Ook weer een themaplaat. Dus één van die twee mag het worden. Je kunt stemmen via onze Facebookpagina. Of even je stem uitbrengen via WhatsApp 070-307-8080. 070-307-8080. En even 11:45, dan gaan we de ene draaien die met de meeste stemmen dus. En nu, Joe Cocker.

0: De Beach Boys zijn weer helemaal populair geworden door de tribute van de Beach Boys. Dat zijn mannen van in de 20, die doen het waanzinnig goed na. Echt niet te geloven. Ja, straks natuurlijk de tijdmachine in aan de bak. En nog veel meer leuke dingen waar ik naar uitkijk. Maar waar ik ook naar uitkijk, en jij misschien ook wel, als je houdt van die heerlijke classics, disco classics, moet je dit even horen.
1: Hoor jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco en soul classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
0: Inmiddels is het ruim 11:30 en naast mij zit Bas van Halderen voor het regionieuws.
13: Hey Bernard, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
13: In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg en daarbij is een gewonde gevallen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn aangehouden. In Delft was vannacht een explosie in een flat aan het Mouterpad op de tweede verdieping. Daarna volgde brand. Het flatgebouw werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau in de buurt van de flat. In eerste instantie hadden ze niet echt door wat er aan de hand was, zegt onze verslaggever.
14: We hebben ze even benaderd en wat zij schetsen is eigenlijk hetzelfde. Ze hebben verder niets gehoord vannacht. Ze zijn eigenlijk wakker geworden van de onrust die daarna pas is ontstaan. En ook toen ze gevraagd werden hun huis te verlaten. Maar verder tijdens de brand of explosie zeggen ze niets gehoord of gezien te hebben.
13: De politie doet verder onderzoek naar de explosie en brand. Er zijn geen gewonden gevallen. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg in Den Haag in december valt niets te verwijten. Dat zegt de Rijksrecherche na onderzoek. De bestuurder van de auto had een stopteken gekregen, maar ging er snel vandoor. Hij reed toen zeker 130 km per uur. De auto belandde kort daarna op zijn kop tegen een boom. Drie jongeren kwamen daarbij om het leven. En Leiderdorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Pro, CDA en D66 waren het al na 6 weken eens met elkaar. Ook afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. Het komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin.
10: Onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. En nou goed, dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
13: En een van die pijnpunten was het parkeerbeleid. Maar daar zijn de partijen alsnog redelijk snel uitgekomen. Met de inwoners van Leiderdorp volgen nu eerst gesprekken.
0: Dankjewel Bas. Dan naar Huub Mizee voor het weer.
15: Er is nogal wat bewolking, maar er komt ook wel af en toe zon. En in de loop van de dag is er ook kans op een bui, mogelijk zelfs met onweer. Aanvankelijk is er weinig wind. Vanmiddag komt er een noord-noordoostenwind, matig, aan de kust vrij krachtig. En het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook dan is er kans op een bui. We hebben dan een noordenwind, zwak tot matig. En vannacht wordt het ongeveer 9 graden. Morgen is er veel bewolking, plaatselijk kan er weer wat regen vallen. Later komt er mogelijk wat zon. We krijgen dan een matige noordoostenwind en morgenmiddag wordt het 15 graden. Woensdag is er nogal wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 13 graden. Vanaf donderdag komt er weer af en toe zon en wordt het wat warmer.
13: Dankjewel Huub, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: En dat was James Blunt. Hij ging naar 1973. En in de archiefbak gaan we naar een heel ander jaar.
1: De archiefbak.
0: We gaan namelijk naar het jaar
2: 1985.
0: De Amerikaanse president Ronald Reagan die houdt op 8 mei 1985 houdt hij een toespraak in het Europees Parlement in het Franse Straatsburg. Tientallen Europarlementariërs lopen uit protest weg uit de zaal omdat Reagan flink losgaat over Rusland en het communistisch gevaar. Bangladesh die krijgt te maken met grote overstromingen in mei 1985. Een tyfoon raast met windkracht 12 langs de kust van het Zuid-Aziatische land. En dan Paul Johannes Paulus II. Paus Johannes Paulus II, moet ik zeggen. Die komt op 11 mei 1985 in Nederland aan voor een officieel bezoek. 4000 mensen demonstreren tegen het bezoek. In Utrecht breken rellen uit en de mobiele eenheid probeert de demonstranten uit elkaar te houden. In de jaarbeurs in Utrecht bidt de paus in het Nederlands het Onze Vader.
3: Dierbare broeders en zusters, laten wij nu samen het gebed bidden dat Christus de Heer ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk kom, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Amen.
2: 1985.

0: Cash from Maneuvers in the Dark. Ofwel OMD. Voor verder natuurlijk een bekende groep. En ja, daarom zijn dit ook van die nummers die je hoort in Aan de Bak. En sowieso bij Radio West natuurlijk. So in Love. En dan iets heel anders. Ik probeerde wat te starten, maar er gebeurt even niks. En dat klopt, want ik moet natuurlijk wel de techniek onder controle houden.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het is bijna tijd voor de tijdmachine. Je kunt weer gaan bellen om mee te doen. We pakken bellen nummer 8. En daarmee gaan we na het volgende nummer weer een rondje tijdmachine doen. Ja, waarom niet? We draaien eerst nog één nummer dus. En dat is van Anna Marie. Ook zo'n bekende artiest, hè? Op deze maandagochtend. Anna Marie op Radio West. You Needed Me.
2: I

0: You did it me, Anne Marie op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En het is zover. We gaan weer een rondje tijdmachine doen. En daarvoor hebben we aan de telefoon Mathilda Kouwenhoven. Klopt dat?
2: Helemaal goed.
0: Gelukkig. Ja, dan heb ik de juiste kandidaat voor me. Nou, je was bellen nummer 9, dus ja, dan kan het niet missen. Heel lang geleden heb je al een keer meegedaan, zei je.
2: Ja.
0: Ja, en,
2: ja, dat klopt.
0: Nou ja, goed, je weet hoe het spelletje gaat inderdaad. We hebben weer een hoofdprijs die we deze week weggeven. Degene met drie vragen goed, die heeft een... Althans, die maakt kans op een unieke overnachting voor twee personen. Dan kan je een hotel uitkiezen wat bij je past. Heerlijk arrangement. En ja, goed, je kunt kiezen uit 50 bijzondere plekken in Nederland. Dus mogelijkheden zat. Heb je één vraag goed, of twee, dan win je in ieder geval de dagprijs. Ja. Dus,
2: helemaal leuk.
0: Dat is toch leuk. Altijd leuk om mee te doen. Nou, ben je er klaar voor, zou ik zeggen, Mathilde?
2: Helemaal.
0: Helemaal.
2: In de startblokken.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken. We gaan samen in de machine zitten en die gaat ons naar een jaar toe brengen. Hou je vast. De riemen vast.
1: Deuren gaan dicht. Eén, negen, zeven, vijf. Deuren gaan open.
0: We zijn in 1975.
2: 75, zo.
0: 1975, ja. 1975, waar was jij toen?
2: Waar was ik toen? Gewoon thuis.
0: Gewoon thuis, ja. Nou, ik vond het knap als je nog precies weet waar je toen was. Maar misschien dat je wel ongeveer nog weet wat je deed op dat moment.
2: Nou, niet echt. Ik had kleine kindjes toen de tijd. Mijn dochter een jaar en mijn zoon iets ouder.
0: Oké.
2: Okay. Dus ja. Nee, verder weet ik het niet.
0: Nee. Maar goed, je hield wel van de muziek uit die tijd, denk ik.
2: Klein beetje misschien. Ja.
0: Nou, we gaan eens even kijken of je de antwoorden op de vragen weet, Mathilde. Dan zetten we lekker 1975 muziekje eronder. Ja, ja. En de eerste vraag, hou je vast, is: Amerikaanse militairen en burgers vluchten eind april 1975 uit Saigon. Het moment is feitelijk het einde van de Amerikaanse oorlogshandelingen. In welke oorlog? In welke oorlog was dat? Dat Amerikaanse militairen en burgers vluchten eind april 1975 uit Saigon. Ja. Welke oorlog? Wat is de naam van die oorlog?
2: Nou, nee, dat weet ik echt niet.
0: Nou,
2: ja, mijn man zegt, ik weet het wel, maar...
0: Nou ja, goed, je hebt hulplijn, dus mag hoor.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, hoe heet dat?
0: Ik moet het nu horen.
2: Ja,
0: wat weet je hem?
2: De Vietnamoorlog.
0: Vietnamoorlog. Nou, dan gaan we naar de volgende vraag. Een psychisch gestoorde man gaat in september 1975 de nachtwacht te lijf met een gekarteld tafelmes in het Rijksmuseum in Amsterdam. Welke beroemde Leidse schilder maakte de nachtwacht?
2: Rembrandt.
0: Dat is een hele beroemde schilder. Ik denk wel de meest bekende van Nederland.
2: De nachtwacht is toch van Rembrandt, ja.
0: Rembrandt.
2: Dacht ik ook.
0: Oké.
2: Dat is niet goed waarschijnlijk.
0: En dan de laatste vraag. Welke zingende broers hebben in 1975 een hit met Jive Talking?
2: Nou, dat weet ik ook niet.
0: Echt niet?
2: Het zijn moeilijke vragen deze keer.
0: Welke zingende broers? Het zijn er drie. Hebben in 1975 een hit met Jive Talking?
2: Nee, dat weet ik echt niet.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even kijken hoeveel vragen jij goed had natuurlijk. Want dat is natuurlijk ook belangrijk om
2: nul,
0: te weten.
2: Denk ik.
0: Jij denkt nul. Je denkt echt nul. Nou, zullen we het eens even aan de machine vragen, Miranda?
3: Je hebt twee vragen goed.
0: Nou!
2: Wow.
0: Dat valt nog mee, toch?
2: Nou, zeker.
0: Had jij niet verwacht, hè?
2: Ja, dat je zo op die Rembrandt denkt. Nou, dat kan niet altijd op Rembrandt zijn. Maar.
0: Ja, ik mag natuurlijk niks laten blijken, dat snap je.
2: Je liet me er even in stinken.
0: Ja, natuurlijk. Ik moet natuurlijk eventjes... Nou, inderdaad, Rembrandt was goed. En de eerste was de Vietnamoorlog, die was ook goed.
2: Yeah.
0: En die zingende broers, ja, die ken jij vast wel. Want dat zijn namelijk de Bee Gees.
2: Ach, ja.
0: Jive Talking, dat stond ook nog op de soundtrack van Saturday Night Fever in die tijd. Dat was wel een paar jaar later inderdaad. Maar ja, heerlijke plaat, toch?
2: Nou, muziek ben ik niet zo goed in, maar goed.
0: Ja, daar helpen wij wel bij dan. Ja.
2: Hoef me niet te schamen.
0: Nee, zeker niet. Je hebt er twee goed, dus je krijgt sowieso de dagprijs. Die komt vanzelf naar je toe. Wat mij betreft bedankt voor het meedoen. En
2: graag gedaan.
0: Wellicht spreken we elkaar weer een keer, een andere keer op de radio of wat dan ook. En die Bee Gees, hè, Miranda, die ga ik nou voor je draaien. Dan weet je gelijk weer welke het was. Die ga je zeker herkennen.
2: Dan ga ik goed luisteren. Hè?
0: Dankjewel.
2: Okay.
0: Mathilde, bedankt, ik zeg steeds Miranda, maar het is Mathilde. Bedankt, hè.
2: Ja.
0: Tot kijk. Goed. Dag.
2: Dag.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Wat als je...
9: Halt! Steen blijven!
8: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
10: Straks in Aan de Bak een ambassadeur over de lijst Eeuwige Roem en natuurlijk de archiefbak en veel meer. Maar nu eerst het regionieuws met Bas van Halderen. Bas, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag in december valt niets te verwijten. Dat zegt de Rijksrecherche na onderzoek. Ze volgden de richtlijnen toen ze achter de bestuurder van een auto aan zaten die een stopteken had genegeerd. De auto reed daarbij zeker 130 km per uur en belandde kort daarna op zijn kop tegen een boom. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg en daarbij is een gewonde gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 2 mensen aangehouden. En treinreizigers hebben vanmorgen urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Daardoor reden er minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. De oorzaak was een kapotte kabel, ergens bij Moordrecht. Meer regionieuws om 11:30, nu het overige nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
16: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
19: Tot 12 uur.

George Baker, de George Baker Selection en Little Green Bag. Ja, persoonlijk vind ik dit eigenlijk zo'n beetje de leukste plaat die hij ooit gemaakt heeft. Maar goed, hij heeft ook hele grote andere hits gehad, zoals Paloma Blanca en zo. Het is denk ik toch wel een van de meest populaire, althans bekendste Nederlandse bands, zanger te noemen, producent. Want ook hij heeft veel muziek voor anderen ook gemaakt. Je luistert naar Aan de Bak, deze week niet met Patrick van Houten. Die is even aan het ontspannen. Dat moet je ook een keer doen natuurlijk. Straks trouwens, dan gaan we de eeuwige roem doen. Maar niet zoals altijd natuurlijk. We hebben een ambassadeur aan de lijn. En daar gaan we mee praten. Straks daar meer over. Nu eerst muziek van Michael McDonald en James Ingram.

0: Yamo Be There. Michael McDonald, ooit de liedzanger van de Doobie Brothers, samen met James Ingram, die veel muziek zong voor Quincy Jones. Is ook vaak terug te horen op het album The Dude. Dit was de hit Yamo Be There.
1: We hebben ze even benaderd.
0: Wat is dit allemaal? Ja, Yamo Be There, inderdaad. Er gaat iemand gewoon door me heen zitten praten hier, maar dat kan niet. We doen het even anders. Want ik wilde het hebben over eeuwige roem. Ja, en de eeuwige roem die... Die lijst die gaan we binnenkort uitzenden. Dat zijn inmiddels 860 liedjes. We beginnen op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei. En die finale is op zaterdag 30 mei, tijdens de open dag van Omroep West. En je kunt tot en met woensdag 20 mei stemmen op jouw favoriete nummer via onze website. Dat kun je allemaal terugvinden op omroepwest.nl/actie/eeuwigeroem. En daar kan je je stemmen uitbrengen. Dus dat betekent dat we deze weken geen eeuwige roem lijst gaan aanvullen. Want ja, dan wordt het een beetje een zootje natuurlijk. Dus we gaan met ambassadeurs, en dat zijn er heel wat in deze regio, af en toe eens praten over nummers die ooit genomineerd zijn. En vandaag doen we dat met Irma van Putten uit Den Haag. Goedemorgen, Irma.
2: Goedemorgen.
0: Jij luistert geregeld. Doe je nog steeds mee? Heb je wel eens vaker meer nummers toegevoegd aan de lijst? Althans, genomineerd.
2: Eentje.
0: Eentje.
2: Ja, eentje nog.
0: Eentje.
2: En dat was van George Ezra.
0: Oké, George Ezra. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar de eerste die jij dan hebt genomineerd, dat is waar we het nu over hebben. Dat is het nummer van Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
2: Ja.
0: Jij deed vorig jaar mee en wist het liedje op de roemlijst te krijgen. En dit jaar kan er dus voor het eerst op gestemd worden. Want hij kan dus in die grote lijst terecht gaan komen. Althans, de plaats wordt bepaald. Ja, hoe kwam je zo op dat liedje? Heb je daar een bepaalde herinnering aan of zo? Of?
2: Ja, nou, ik was in de jaren 70, 80, 90. Toen kwamen er echt spijkerbroeken in.
0: Oh ja.
2: En ook zeg maar met de wijde pijpen en twee kleuren spijkerbroek, donker en lichtblauw. En die wijde pijpen die dan lekker in was, weet je. Daar kwam dat liedje dan bij. Nou, dat vond ik wel gek eigenlijk.
0: En daar had je dan ook van die laarzen aan, hè? Met die hakken eronder, van die houten hakken met van die ijzers, hè, in die tijd. Ja,
2: ja, klopt.
0: Heb je
2: klopt,
0: er ook nog op gelopen of niet?
2: Ja, dat had wel mijn enkels opgestuit.
0: Ja, en het was ook nog zo dat zowel meiden als jongens die liepen erop, hè?
2: Ja, klopt. Ja,
0: ik heb ze ook nog een tijdje aangehad. Volgens mij was het geen gezicht.
2: Nee. Ja. Als je nu terugkijkt, denk je van...
0: Ja, dat denk je echt wat...
2: Echt,
0: ja.
2: Ja, maar het was ook wel leuk, vind ik. Dus,
0: het is wel typerend die tijd, inderdaad. Ja. En het nummer was inderdaad erg leuk. En die is toen tot eeuwige roem heeft hij het gehaald.
2: Ja.
0: Dus er kan op gestemd worden. En jij doet daar daarom breng je even de aandacht op dit nummer. En daarom gaan we hem ook gewoon draaien.
2: Ja, hartstikke leuk. Gaat.
0: Ja. Nou, dat gaan
2: en
0: we doen.
2: En allemaal stemmen graag.
0: En allemaal stemmen namens Irma van Putten op Dr. Hook. Ja. En makes her blue jeans talk. Zo is het toch?
2: Ja, zo is het helemaal.
0: Oké. Okay. Hey, bedankt voor je bijdrage. En een fijne dag nog.
2: Dag. Fijne dag. Fijne muziekdag. Hoi.

Marco Borsato. En mooi. Je luistert naar Radio West. Dit is Aan de Bak. En misschien weet je wel wie er jarig is vandaag. Misschien ken je wel iemand die jarig is. Of ben je zelf jarig? Laat het dan even weten, want dan kan ik zo tegen 12 even de felicitaties overbrengen. Stuur even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. En dit is Sherbet. How's that?

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl.
1: Take it easy. Take it easy.
0: Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? Roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek.
2: To make you feel my love.
0: Natuurlijk op Radio West.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Het is 1,5 minuut over 11:30. Naast mij zit Bas van Halderen met het regionieuws. Neem nog een slokje, Bas.
15: Zo is het.
14: Dan klinkt die stem prima, toch?
15: Ja. Het is er misschien wat vroeg voor nog. Maar...
14: Nou, het ziet eruit als thee, maar het is toch geen whisky, hè? Nee.
15: Goedemorgen. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag in december valt niets te verwijten. Zegt de Rijksrecherche na onderzoek, ze volgden de richtlijnen toen ze achter de bestuurder van een auto aangingen die een stopteken had genegeerd. De auto reed daarbij zeker 130 km per uur en belandde kort daarna op zijn kop tegen een boom. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. En daarbij is een gewonde gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en 2 mensen zijn aangehouden. Leiden-Dorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Pro, CDA en D66 waren het al na 6 weken met elkaar eens. Ook afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. En dat komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin.
16: Onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. En nou goed, dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
15: En een van die pijnpunten was parkeerbeleid, maar er zijn de partijen alsnog redelijk snel uitgekomen. Met de inwoners van Leiden-Dorp volgen nu eerst gesprekken. En treinreizigers hebben vanmorgen urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Daardoor reden er minder treinen. Tussen Zoetermeer Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. De oorzaak was een kapotte kabel bij Moordrecht.
14: Dankjewel, Bas. Het is ruim 3 over 11:30. En we gaan eens even kijken wat Huub nog heeft te vertellen. Op het gebied van het weer natuurlijk.
17: Er is nogal wat bewolking, maar er komt ook wel af en toe zon. En in de loop van de dag is er ook kans op een bui, mogelijk zelfs met onweer. Aanvankelijk is er weinig wind. Vanmiddag komt er een noord-noordoostenwind, matig, aan de kust vrij krachtig. En het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook dan is er kans op een bui. We hebben dan een noordenwind, zwak tot matig. En vannacht wordt het ongeveer 9 graden. Morgen is er veel bewolking. Plaatselijk kan er weer wat regen vallen. Later komt er mogelijk wat zon. We krijgen dan een matige noordoostenwind. En morgenmiddag wordt het 15 graden. Woensdag is er nogal wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 13 graden. Vanaf donderdag komt er weer af en toe zon en wordt het wat warmer.
15: Dankjewel, Huub. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, om maar niet te blijven hangen in het prachtige Hotel California. Dit is toch ook mooi, hè? De Eagles. En Take It To The Limit. Ja, we doen nog een rondje archiefbak.
1: De archiefbak.
0: En we gaan erin naar het jaar
2: 1987.
0: Veronica die probeert Ontbijt TV uit in mei 1987. De directeur Rob Oud wil bewijzen dat er behoefte is aan televisie op de vroege morgen. Op 20 mei zond de omroep eenmalig de Veronica Sport Ontbijtshow uit tussen 7 en 10 in de morgen. En de presentatoren toen waren Simone Wiegel en Harry Vermegen. De Nederlandse afdeling van het leger des Heils bestaat 100 jaar op 8 mei 1987. En het werd gevierd met een speciaal concert in het Amsterdamse Concertgebouw in aanwezigheid van koningin Beatrix. En bij de VARA keken we in 1987 voor het eerst naar de comedy-serie The Golden Girls. De reeks volgt 4 Amerikaanse vriendinnen op leeftijd die 1 huis delen in Miami, Florida. Dat waren Rose, Blanche... Blanche, inderdaad, Dorothy en Sophia. En die laatste is de moeder van Dorothy. De grapdichtheid is hoog en de comedy slaat meteen aan in Amerika. Uiteindelijk worden er 7 seizoenen van gemaakt. En in het volgende fragment hebben de dames het over liefde die inslaat als een bliksemschicht.
3: Oh, honey, you've been hit by the thunderbolt. Love at first sight. It happened to me once. Once you've been hit by more lightning in the World Trade Center.
4: I was hit by the thunderbolt once.
3: Probably a direct hit to the forehead.
2: 1987.

0: Klassieke muziek inderdaad. Barcelona, Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Ik hoop dat het allemaal goed uitspreekt, want dat heb ik niet vaker gedaan. Spreek je het goed uit, Menno, of niet?
1: Ik denk het wel. We geven van zo'n cursus weg hier af en toe van taal. Misschien moet je dat even doen.
0: Ja.
1: Nee, joh, het klonk hartstikke goed.
0: Hartstikke dank.
1: Ja, zeker.
0: Wat ga je doen, Menno, straks?
1: We hebben een volle bak, zeg, op de maandag. Want we gaan bellen met David Korenbrits. Dat is de man die we volgen omdat hij op weg is aan het hardlopen van Leiden naar Rome. Je gelooft het niet, maar in 2 maanden tijd gaat hij eraan komen. Hij zit in de bergen in Italië inmiddels. En we gaan hem straks eens bellen. Want we zijn natuurlijk erg benieuwd hoe het met hem gaat nadat hij al zoveel weken elke dag aan het hardlopen is. En we bellen met Tommy Christian, musicalster en veel meer. En hij laat zich binnenkort opsluiten in een gevangenis voor een tv-serie. En ja, ik heb de trailer er al van gezien. Het is echt heel spannend. Dus moeten we even met Tommy Christian bellen. Verder natuurlijk de tijdmachine. Gert Barnhorn is de verslaggever in Op de Kaart. Die gaat erop uit. En we hebben het nieuwe thema natuurlijk voor jouw plaat. Hè. Het is maandag.
0: Ja, zeker. Nou, dat is weer een vol programma.
1: Tot zo. Ja.
0: Dankjewel, Menno.
2: Ja! Er is er een jarig, er is er een jarig, gefeliciteerd.
0: Ja, het blijft natuurlijk altijd een lastige dag dit om jarig te zijn. Ja, dat is gewoon zo. Het is 4 mei, dat is toch een dag met een andere betekenis. En dan is het eigenlijk niet leuk om jarig te zijn. Ongetwijfeld zullen de mensen jarig zijn. Ik heb er alleen eentje die zegt van ja, morgen ben ik jarig. En ik ga vandaag wel alvast een taart halen. En daarom dacht ik, nou laat ik die dan in ieder geval feliciteren. Anja Kozel is jarig. Morgen dan, hè? Ja, nou, feliciteren.

0: Ik ben niet meer bang. Dat was Hanne Mee samen met Bluff.
1: De plaats. Voor 12.
0: En daar is nu het moment voor. En ik heb wel eens gedacht, ja, als er gestemd wordt, dan dat het allemaal heel dicht bij elkaar zat. Dat je dacht van welke gaat het worden. Maar eigenlijk vanaf vanmorgen vroeg was het al duidelijk. Het stroomde binnen. We konden kiezen voor Love Limited natuurlijk. Ik zal ze er nog even bijpakken hier van Barry White. Althans, het Love Limited Orchestra. En we hadden Emerson, Lake & Palmer, Peter Gunn. Die twee thema's, daar konden we tussen kiezen. En met overgrote meerderheid is nummer 1 ook daadwerkelijk degene die we gaan draaien. Love Limited Orchestra, Love Theme, het orkest van Barry White dus. Daar gaan we mee eruit. En morgen ben ik weer voor een nieuwe aflevering van Aan de Bak. Fijne dag nog!

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wat als je...
11: Halt! Steen blijven!
10: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: We zijn er straks met 2 uur lang Menno in de Middag. Het is nu 12:01. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Ingrid Anne Broersen.
13: Goedemiddag. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste, maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden. Er zijn 2 mensen opgepakt na de steekpartij in een huis in Wateringen vanochtend. Volgens de WOS is het slachtoffer een man. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En in een restaurant in Leiden is gisteravond laat een plafond ingestort, meldt Centraal Plus. Het restaurant was al gesloten, er waren geen mensen meer binnen, dus er is niemand gewond geraakt. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte 1/4 gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim €47 miljard. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag. Stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
16: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
10: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
17: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
18: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
17: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Boston and More Than a Feeling. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is maandag, het is 4 mei, vanavond dodenherdenking. En vandaag overdag de gewone programmering nog hier natuurlijk bij Omroep West. En vanavond staan we uitgebreid stil bij dodenherdenking, ook hier op Radio West, uiteraard. Wat doen we tussen nu en 2 uur? We hebben zometeen contact met David Korenbridge. Je weet wel, hij loopt van Leiden naar Rome voor het Ronald McDonald Huis in Leiden. Daar haalt hij geld voor op en je hoort het goed, hè? Van Leiden naar Rome, hardlopend, hè? Elke dag. Dat is elke dag zo'n beetje een marathon. En hij is inmiddels door de bergen heen zo'n beetje, als ik het goed heb. Is inmiddels in Italië. En zometeen gaan we eens even aan hem vragen hoe het met hem gaat. Zo na die weken dat hij al onderweg is. Verder zometeen contact met Tommy Christian, musicalster onder andere. Hij gaat zich binnenkort op laten sluiten met ex-gedetineerden in de EO-serie Hell of Hotel. Hij gaat dus de gevangenis in. Nou, daar willen we veel meer van weten. We hebben natuurlijk de tijdmachine met mooie prijzen. En zometeen over een minuutje of 20 het nieuwe thema voor jouw plaat.
1: Op de kaart.
0: En we hebben natuurlijk ook deze week weer op de kaart. We gaan er weer op uit onze mooie regio in. En dat doen we vandaag met Gert Barnhorn. Hallo Gert.
2: Hey Menno, hallo.
0: Ja, het seizoen van ADO is voorbij, dus dan word je op andere klussen gezet, hè?
2: Ja, dan heb je dat weer inderdaad. En wat een prachtig seizoen hebben we
0: zo
2: gehad natuurlijk.
0: Nou ja, dus, en je was vorige week nog bij de huldiging. Dat hebben we ook allemaal live kunnen zien met jou op TV West. En ook je kunnen horen natuurlijk op Radio West. Hoe vond je het?
2: Ja, fantastisch. Een prachtige ervaring. En ik ben me er ook wel van bewust dat het iets is wat niet elk jaar voorkomt, zeg maar. Dus ik heb het wel even in me opgenomen vorige week. En toch wel even bij stilgestaan daarna nog. Dat het toch wel iets bijzonders is wat we hebben gezien.
0: Nou, dat wil ik net zeggen. Want ja, je hebt wat oudere collega's die bijvoorbeeld het laatste kampioenschap van 2003 van ADO nog hebben meegemaakt. Ja. Maar als het weer zo lang duurt, Gert, dan weet je hoe oud je bent.
2: Nou, inderdaad. Ja, dan dat gaat dan wel een lange zit worden nog.
0: Ja. Hey, nou, fijn dat je er bent. Vandaag dus geen ADO. Dat heb je met alle plezier het hele seizoen gedaan. Volgend seizoen weer toch voor West?
2: Zeker, als het goed is wel. Ik heb nog geen ontslagbrief gehad. Dus ik ga er wel uit.
0: Ik gooi eens even die pijl op onze mooie kaart van de regio. Kijken waar jij vandaag naartoe gaat. Dit is altijd leuk. Dit is mooi. Ook zeker op een dag als vandaag. Ook. Wassenaar ga je naartoe.
2: Wassenaar? Ja. Kijk, dat is lekker duin, lekker bos.
0: Ja, zo is het. Horen we je over een half uurtje.
2: Is goed, gezellig.
0: Tot zo.

0: Agda in de Munnik, het regent, zonnestralen. Je luistert naar Radio West en we gaan het hebben over een tv-serie die vanaf 7 mei te zien is bij de EO op NPO. NPO Start. Want er gaan BN'ers opgesloten worden met ex-gedetineerden in de serie Hell of Hotel. Ja, wat betekent het om opgesloten te worden? Is de Nederlandse gevangenis inderdaad een hotel, zoals vaak wel wordt gezegd? Hoe ziet een dag detentie er eigenlijk uit? Ja, in het tweede seizoen van dat EO-reality-programma Hell of Hotel worden 6 BN'ers opgesloten om antwoorden te vinden op deze vraag. Nou, we hebben de beelden natuurlijk niet, het is radio, maar ik kan je een klein stukje laten horen hoe dat ongeveer klinkt dan.
1: Ik ben veroordeeld voor 7 overvallen, waarvan 1 woning, 2 pogingen tot wapenbezit.
2: Ik heb uiteindelijk 20 keer gestoken.
3: Ai. Je moet morgen ook douchen, toch?
4: Ik wil uit!
5: 5 uur gaat gewoon die deur dicht, hè?
3: 5 uur?
6: Is er een kogel?
3: Holy shit.
7: Toen heb ik 7 keer in het bovenlichaam en in het onderlichaam gestoken.
8: Was jij mijn dealer?
9: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
10: Nou, je weg, man.
11: Wel heftig, hoor. Dit
12: is de realiteit, is de pijn waar we allemaal mee leven.
13: Gaan we hartkloppen hier gooien.
14: Ik tril helemaal, man.
15: Uitzichtloos.
0: Ja, Hell of Hotel, binnenkort is op tv. Een experiment met 6 bekende Nederlanders in een gevangenis. Stylist Mike de Boer zit er onder andere in. Xander de Buissonnier. Oud-Tweede Kamerlid Wiebren van Haga. TV-kok Londen Loy. En ook musicalster, ja, en wat hij allemaal niet meer is trouwens. Tommy Christian, hallo Tommy.
16: Nee, allemaal, wat hij allemaal niet meer is.
0: Nou ja, ik zat... het geeft je veelzijdigheid aan. Ja, musicalster, dat ben je onmiskenbaar natuurlijk. Maar ja, je danser, acteur, zanger. Je zit in heel veel tv-programma's. Je bent zelfs hovenier natuurlijk, weten we ook inmiddels. Dus,
16: dat klopt. Ja, het is heel grappig, want mensen noemen mij nog steeds musicalster. Maar ik heb eigenlijk al 8 jaar geen musicals meer gedaan. Maar ik vind het nog steeds een leuke titel, hoor.
0: Ja, hoe zou je het liefst betiteld worden dan, Tommy?
16: Betiteld, ik ben gewoon Tommy, dat vind ik allemaal prima.
0: Goed zo, nou gelukkig. En inmiddels ben je ook gedetineerde dan, hè?
16: Ja, ik ben ook ex-gedetineerde, ik heb een straf uitgezeten, dus heel mooi.
0: Hey, ik zat de trailer te kijken van die serie die dus vanaf 7 mei te zien is. En ik dacht, jeetje, waar begin je aan?
16: Ja, dat had ik ook een beetje toen ik eenmaal...

0: binnen was en de deuren achter me sloten. Dat was wel, ja, dat was wel een intense ervaring, kan ik je zeggen.
1: Ja, wat merk je dan? Wat voel je dan?
0: Nou ja, wat ik zelf het meest confronterende vond op persoonlijk vlak, is dat ik kwam er eigenlijk heel snel achter dat ik best wel iemand ben geweest die heel veel met maskers op rondloopt. Want ik kwam binnen en ik zat in een soort houding, weet je wel, van, oh ja, niet zo over je heen laten lopen, hoe kom je over? En op een gegeven moment ging dat masker een beetje af, want ik werd snel geconfronteerd met dingen uit mijn verleden op een hele toevallige manier, je verzint het niet.
1: Ja.
0: Maar toen kwam ik er echt achter van, wow, jeetje, ik had gewoon echt moeite met mezelf zijn in dat programma. En dat zette me wel heel erg aan het denken.
1: Ja, en waar merk je dat dan vooral aan, dat je niet jezelf kon zijn?
0: Ja, ik weet het niet. Ik was gewoon heel ongemakkelijk. En ik was heel erg bezig met, hoe kom ik over? Ik wilde niet over me heen laten lopen. Dus ik had gewoon een beetje een masker op voor mijn gevoel.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, toen een beetje daar doorheen geprikt werd, ja, het zweet brak me aan alle kanten uit, joh. En uiteindelijk is dat gaandeweg, is dat wel, heb ik dat op kunnen lossen door gewoon, ja, erover te gaan praten, weet je wel. En heb ik hele mooie, intense gesprekken met die ex-gedetineerden gehad. En het was ook heel grappig, want ik was in de veronderstelling dat het gewoon echte gevangenisleden waren die nog hun straf aan het uitzitten waren. Dus ik zat daar helemaal soort van in de stress, weet je wel. Ja. Ik denk van, ja, jeetje, dan, weet je wel, voor hetzelfde geld denk ik, zei, dan blijf ik zo meteen wel wat langer zitten. Maakt me niet uit, weet je wel.
1: Nou ja, want het waren niet de minste ex-gedetineerden waar jullie mee zaten. Hè? Dat waren wel sommige heftige gasten, toch?
0: Ja, er zaten zeker zware jongens tussen. Maar het mooie aan de gesprekken die ik ook met die jongens had, is dat het, ja, heel abstract en confronterend is om te horen waarvoor ze dan vast hebben gezeten en wat ze hebben gedaan. Want dat zijn echt misselijkmakende misdrijven, weet je wel. Mm-hmm. Maar er zit wel iemand tegenover je die, die echt iets met zijn leven heeft gedaan en ongelooflijk bereidwillig is om daar en boete voor te doen en om een ander leven voor zichzelf te willen creëren.
1: Ja.
0: En daar zijn echt, dat zijn wel mooie gesprekken geweest.
1: Ja, komen we zo nog op terug, op die gesprekken. En dat is ook het doel, hè, van deze serie van de EO. Die willen ook kijken, dat we anders gaan kijken misschien wel naar het strafsysteem. Maar maar het feit dat jij in het begin niet jezelf kon zijn, dat is natuurlijk ook omdat je de angst niet wil voelen waarschijnlijk voor die mensen. Hè. Als je zo dicht op elkaar zit, dat masker, dat gooi je dus, zeg je net, af. Maar heb je die angst ook wel echt gevoeld? Dat je ook echt dacht, ik moet eruit.
0: Ja, nou ja, het was in eerste instantie niet eens zozeer heel veel angst, omdat ik geïntimideerd was door hun. Maar ik kwam zelf uit een best wel gevoelige situatie. Ik heb zelf echt een verleden met veel middelengebruik gekend.
1: Mm-hmm.
0: En simpelweg gezegd gewoon verslaving. En ik was daar net een paar maanden mee aan de slag gegaan toen ik daar binnenkwam. En dus dat was, ik voelde me al een beetje fragiel of zo ergens.
1: Ja.
0: Want ja, weet je, ik ging voor het eerst sinds 25 jaar mijn hele levensstijl overhoop gooien.
1: Ja.
0: En ik had ook met de productie besproken van, ja, dat is iets waar ik niet openlijk over wil praten. Want dat is te vroeg, weet je wel. Dat vind ik te spannend en dit en dat. En toen heeft het lot bepaald dat daar ineens iemand zat die ik vroeger nog kende van de straten in Alkmaar, die mij regelmatig mijn drugs kwam verkopen op het station. En die sprak me daarop aan. En ik dacht echt, nou, dit meen je niet gewoon. En ook die mensen van die productie hadden ook zoiets van, ja, dit konden wij ook niet verzinnen, want die hadden geen idee, joh.
1: Nee, maar jij zei ook, in die trailer zie je jou ook zeggen, hè, ben jij mijn dealer? Was jij mijn dealer? Maar hoe was dat? Ja, hoe was die ontmoeting? Wat hadden jullie aan elkaar?
0: Nou ja, dat was dus heel erg, dat was dus dat confronterende stuk waarin ik gewoon voelde, er wordt soort van door mijn masker heen geprikt. Want ik liep daar naar binnen met iets wat ik niet, zeg maar, in het licht wilde zetten daar. En daar werd meteen doorheen geprikt. En ik wist zo niet hoe ik daarmee om moest gaan, weet je wel. Het zweet brak me echt uit. En hij keek naar mij en ik zat al van, hij heeft een bekend gezicht of zo, weet je wel. En hij zat al te kijken met zo'n grijns op zijn kop en hij zei, ja, jij weet niet meer wie ik ben, maar ik wel, weet wel wie jou bent. Want wij hebben vroeger samen gehondbald. Dus wij hebben samen in hetzelfde team gezeten.
1: Ja.
0: En hij zei, daarna heb je mij regelmatig gebeld omdat jij omdat je drugs bij me kwam halen. En toen dacht ik echt, oh mijn god, toen brak er echt paniek uit.
1: Ja, ja, snap ik. Hey, en hoe is dat verder gaan? Niet alleen met hem, maar ja, je hebt ook met verschillende gedetineerden natuurlijk je gesprekken gevoerd. En ik zei het al, het doel van deze serie is, zo zegt de EO, we willen ook wat meer begrip kweken. Dat mensen misschien ook even wat dieper nadenken over het strafrechtssysteem. Hè. Ben jij er anders over na gaan denken, na al die gesprekken en die ontmoetingen die je hebt gehad?
0: Nou ja, ik weet niet of ik er heel erg anders over ben na gaan denken, maar mijn begrip is wel iets breder geworden daarvan. Want weet je, mijn vermoedens en ideeën daarover werden ook wel een beetje bevestigd. En ik heb zelf ook, mijn broertje heeft ook in dat systeem gezeten. Dus ik weet natuurlijk wel een beetje hoe dat eraan toe gaat. Dat was dan wel jeugddetentie. Maar het algemene terugkerende verhaal is dat, er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar heel vaak heb je gewoon te maken met gasten die hebben een fout begaan.
1: Ja.
0: En tuurlijk is dat een keuze geweest, dus daar worden ze voor gestraft. Maar die willen het daarna anders doen. En die willen bijvoorbeeld een studie oppakken. Die willen weer gaan werken als ze in de vrije wereld komen. Die willen gewoon een goed leven voor zichzelf creëren.
1: Ja.
0: Maar als jij... als het je heel moeilijk wordt gemaakt en dat je geen nieuwe kansen krijgt om daarin te groeien en je komt weer op vrije voeten en je komt niet aan het werk en er komt iemand voorbij en die zegt, ja, je kan duizenden euro's verdienen door dit pakketje af te leveren.
1: Ja.
0: En je hebt ondertussen een zieke moeder thuis zitten die voor een gezin met die het niet breed heeft. Ja, probeer daar maar nee tegen te zeggen, weet je wel. Ja. Dus dat vond ik gewoon een schrijnend, terugkerend onderwerp waar misschien wel wat meer over nagedacht mag worden. Want ja, het is voor die gasten niet een hotel, weet je? Je leeft in een strikt regime, ze kunnen hun geliefdes niet zien. En ja, oké, je mag tv kijken, weet ik het wat, maar om 5 uur 's avonds gaan die celdeuren dicht.
1: Ja.
0: En je komt er niet uit voordat het 7:30 is.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is verschrikkelijk.
1: Ja. Goed, jij hebt het ervaren achter die gesloten deuren met die ex-gedetineerden. Het zijn heftige beelden af en toe. Er wordt veel geschreeuwd, zoals het ook echt in gevangenissen aan toe gaat.
0: Ja.
1: Agressiviteit zit erin, maar ook goede gesprekken. En inderdaad, wat je tot nadenken zet als je ernaar kijkt. Van, verdient iemand een tweede kans? Nou, je gaf net zelf het antwoord al, Tommy. Zou je zoiets nog eens een keer doen of zeg je van nou 1 keer en nooit meer?
0: Nee, zeker zou ik dit weer doen. En weet je, ik denk dat mensen altijd een tweede kans verdienen. En dan mag best wel met wat meer compassie naar gekeken worden. En tegelijkertijd moet je ook de wet handhaven. En moeten mensen die verschrikkelijke dingen doen en mensen kwetsen of gevaar zijn voor de maatschappij, ja, die moeten gerehabiliteerd worden, weet je wel. Die moeten vastgezet worden en middels therapieën en psychologische trajecten weer de tools krijgen om normaal mee te kunnen draaien met de maatschappij. Dus het is tweeledig, weet je wel. Maar het is wel een soort lastig grijs gebied.
1: Nou, goed. Mooi verhaal, Tommy. Zeker ook vanuit jouw achtergrond. Dankjewel voor je openheid daarin. En tot een volgende keer. Je gaat ongetwijfeld na dit ook wel weer mooie dingen doen, toch?
0: Absoluut, absoluut. Goed, we zitten niet stil.
1: Nou, dat horen we dan van je. Dankjewel, Tommy. Veel succes met alles, hè.
0: Oké, dan.
1: Dag.
0: Dankjewel. Hoi.
1: Vanaf 7 mei te zien bij de EO op NPO Start. De serie Hell of Hotel. Met dus ook Tommy Christian.

0: The Hughes Corporation, Rock the Boat. We gaan zo meteen het tweede half uur natuurlijk al in. En dan gaan we naar Gert Barnhorn. Die is in Wassenaar voor Op de Kaart. En we hebben natuurlijk ook die tijdmachine met die mooie hoofdprijs deze week. We sturen je naar een hotel.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburgt van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
16: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
0: Het is 2 minuten over 1:30, Radio West en het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Ingrid Anne Broersen.
17: Goedemiddag. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
18: De aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
17: Bij het ongeluk kwamen 3 jongeren om het leven. Er zijn 2 mensen opgepakt na een steekpartij in Wateringen vanochtend. Volgens de WOS is het slachtoffer een man. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was in een huis aan de Hulweg tegenover een basisschool. En er zijn vannacht 2 auto's uitgebrand op een parkeerplaats bij het Bieslandse pad in Delft. Een automobilist zag het vuur vanaf de A13 en schakelde de brandweer in. Maar toen was het al te laat. De auto's zijn niet meer te redden. De oorzaak van de branden is niet bekend, maar het is wel opvallend dat er vaker auto's in brand staan op die plek. En in een restaurant aan de Stationsweg in Leiden is gisteravond laat een plafond ingestort, meldt Centraal Plus. Het restaurant was al gesloten, waren geen mensen meer binnen, dus er is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft alles veiliggesteld en het restaurant blijft de komende tijd gesloten.
0: En mag ik nog even een voetbalnieuwsberichtje doen,
17: ja,
0: wat
17: natuurlijk
0: net binnenkomt? Want dat is wel belangrijk hoor, want hier hebben veel mensen wel aandacht voor. NAC Breda heeft namelijk het kort geding verloren over de paspoortkwestie. Die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles die hoeft niet overgespeeld te worden. Dat heeft de rechter zojuist bekendgemaakt. Want ja, dat ging over die niet speelgerechtigde speler van Go Ahead Eagles. Ja, NAC die zeggen van ja, die wedstrijd moet worden overgespeeld. Maar de rechter vindt dat de belangen van NAC bij het mogen overspelen van een wedstrijd niet zonder meer opwegen tegen de belangen van de KNVB. Want ja, het zou grote gevolgen
4: hebben. Niet alleen die wedstrijd, maar waarschijnlijk zouden ook veel meer wedstrijden in de Eredivisie overgespeeld moeten worden. En zoals jij natuurlijk weet als voetballiefhebber, de Eredivisie is bijna klaar, hè, over twee wedstrijden. Zeker. Dus ja, dus bij deze. Zo is het. Huub Mizee, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag, Menno.
4: Ja, we hebben echt wel een lekker weekend gehad gisteren. En weet je wat het was? Je zei het vorige week al, die regen is helemaal niet erg. En ik merkte aan mezelf, maar ook in mijn omgeving, dat mensen het wel even lekker vonden gisteren.
9: Ja, nee, dat heb ik ook gehoord. Zeker wel. Ja, natuurlijk vooral voor de natuur, voor de land- en tuinbouw. De oppervlakte is weer een beetje vochtig geworden. Maar goed, ik heb ook wel gezegd, het is uiteindelijk een buitje voor het stof geweest. Maar er kunnen er nog wel een paar komen, ook vandaag. We hebben af en toe zon, zeker wel. Het is eigenlijk prima buiten, er is niet zoveel wind. Die wordt geleidelijk aan noordoostelijk, zwak tot matig. Maar goed, vooral iets verder landinwaarts kunnen er toch weer wat meer buien vandaag komen. Misschien zelfs met onweer. En die temperatuur die dus nu zo'n 15, 16 graden is. Die loopt verder op naar 18, heel plaatselijk 19 graden. Dus het is allemaal goed te doen. En dan lijkt het erop dat het zeker langs de kust vanavond op de meeste plaatsen droog blijft. Iets verder landinwaarts kan nog een bui bij ons tot ontwikkeling komen, maar het wordt toch steeds droger vanavond en vannacht. Tijdens de dodenherdenking zal het een graad of 15 zijn, 14. De noordoostenwind die blijft matig. En de temperatuur daalt uiteindelijk vannacht tot 10 graden. Nou, morgen, bevrijdingsdag, is niet verkeerd, vind ik. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij ons. Er is af en toe zon, er is wat bewolking. Wel vrij veel wind uit het noordoosten. Aan zee af en toe windkracht 6. Maar goed, voor de rest wordt het ook morgen 16 of 17 graden. Normale temperatuur voor begin mei. En woensdag, veel bewolking, wel droog. Ja, een dipje in de temperatuur, 15 graden. Een dipje wil zeggen dat het vanaf donderdag weer wat warmer wordt. Dan komt er ook weer wat meer zon. Blijft ook dan die dag grotendeels droog, wordt het alweer 16 graden. En vrijdag kunnen we alweer richting de 18 of 19 graden gaan. Bijna alweer 20. En ook zaterdag kan dat het geval zijn. Dus ja, later in de week, invloed van een hoge drukgebied boven de Oostzee. Weer wat beter weer met hogere temperaturen. Maar zaterdag ook wel weer kans op een bui. Nou, we hebben het net besproken. Dat hoeft niet helemaal verkeerd te zijn.
4: Zo is het. Dankjewel, Huub. Blijf even bij ons. Hè. We gaan het thema voor jouw plaat bekendmaken natuurlijk.
17: Nou, tot zover het uitgebreide regionieuws. En wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Jouw plaat. Het is maandag en we gaan het thema bekendmaken voor jouw plaat. Dat doen we altijd op de maandag. En dan kun je de hele week weer mailen naar menno@omroepwest.nl. En om 2:05 dan hoor je jouw plaat. En die is letterlijk dus van jou. Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. Huub, daar gaan we. Ja. Het is komende zondag, is het Moederdag.
9: Moederdag.
4: Ja, moederdag. Ja. En ik vind, daar moeten we bij stilstaan. Want laten we eens plaatjes aanvragen voor je moeder. Mag ook ter nagedachtenis van je moeder zijn. Uiteraard zelfs. Dat vinden we alleen maar mooi. Om ook daarbij stil te staan. Maar het mag ook natuurlijk een plaatje zijn waar mama in zit. Of moeder. Of nou ja, noem maar op, Huub. Dus we
9: zijn er
4: een heel breed thema.
9: Van.
4: Ja, toch?
9: Ja, zeker.
4: Horen we die van jou woensdag, hè?
9: Ja.

0: En money, money, money. En mailen dus hè, naar menno@omroepwest.nl. Liedjes in het kader van Moederdag zoeken we. Dus mag een plaatje zijn voor je moeder. Doe dat gewoon even. menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: Ja. Mag ook dus een plaatje zijn die over moeders gaat. Hè, of in de titel iets met mama. Alles mag. Kan er zo eentje verzinnen trouwens, moet je het zeggen. Goed, gewoon even mailen. We gaan naar Wassenaar. Want dat is de bestemming vandaag voor Op de Kaart. Gert Barnhorn, hoi.
2: Ja. Hey, hallo. Het is Randje Wassenaar. Het zit een beetje tussen Den Haag en Wassenaar. Ik heb het namelijk over landgoed Klingendaal. En ik was er eigenlijk heen gegaan met een reden. Namelijk op zoek naar een van de bunkers die hier staat. Het is natuurlijk 4 mei. Het is een belangrijke dag als je kijkt naar het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers die er zijn gevallen. Maar voordat we daar zo meteen even wat verder op ingaan, vond ik eigenlijk iets anders ook heel erg opvallend. We reden namelijk op de weg hier langs. En dan kijk je uit over een weiland. Er staan hier heel veel koeien. En dan staat er ook op een gegeven moment een veldje met een klimrek. En ik zag daar een hele groep mensen sporten. En ik vond dat heel erg grappig. Het waren met name oudere mannen die zich bij deze groep hadden gevoegd. En ik denk, ik ga gewoon even een kijkje nemen. En ja, je zal het altijd zien. Precies als we aankomen lopen, is het net afgelopen. Maar gelukkig heb ik Marja nog gevonden. Marja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Wat zag er gezellig uit.
3: Ja, nou, het is ook heel gezellig. Het is gewoon heerlijk om buiten te sporten natuurlijk.
2: Ja, want neem eens mee. Wat hebben jullie gedaan?
3: Wat hebben we gedaan? Nou, we doen dan een stukje cardio. We doen wat oefeningen en balans. Hè. Ja, oudere groep, je had het al gezegd. Een beetje balans en ja, een beetje zo van alles wat. Een beetje circuitachtig. Nu heb ik met de bal gedaan. En dan met de elastiek en met de touw. En,
2: ik wil het zeggen, ik zie je 2 touwen oprollen. Wat moet ik daarbij inbeelden?
3: Ja, dan gaan ze tegenover elkaar staan en dan zo tegen de grond aanslaan. Dat is goed voor het bovenlichaam.
2: Oh, wat leuk.
3: Ja, dat is gewoon een leuke oefening.
2: Dat is dan gewoon een uurtje?
3: Het is een uur in totaal. Ja, met verschillende onderdelen dan. Ja. En een beetje yoga aan het eind.
2: Ja, lekker.
3: Je buikspieren eerst en dan yoga. Ja. Ja,
2: het moet er ook een beetje ontspannend zijn.
3: Ja, het moet met name ontspannend zijn, vind ik. Zeker als je gepensioneerd bent. Dan, dan moet je niet meer van die moeilijke dingen doen natuurlijk. Hè. Maar wel blijven bewegen. En dat is gewoon heel erg belangrijk. En in groepsverband is dat natuurlijk het allerbelangrijkste.
2: Ja.
3: Want dan ga je. Dan word je gedreven om te gaan.
2: Ja, precies. Ja, je mag niet buiten de boot vallen.
3: Nee, en in je eentje ga je niet. Doe je niet zo gauw. Dat is,
2: Ja, leuk. Want jij geeft al langer deze lessen. Wanneer is dit een beetje ontstaan, het buitensporten?
3: Nou, met name in coronatijd is dat, en blijven mensen toch hangen. Die vinden het dan toch lekkerder dan binnen. En zo zijn er toch wel wat groepen ontstaan. Ja, deze groep ook, ja.
2: Ja. Ja, wat lekker. En jullie hebben prachtig weer uitgekozen vandaag, zeg.
3: Ja, ja, dat is gewoon, een heel mooi voorjaar, hè. Dus we treffen het iedere keer, ja.
2: Ja, heerlijk. Jullie staan hier nu op een grasveldje, dat is altijd lekker. Wat zijn nog andere plekken in deze regio waar je lekker een groepsles kan, zou kunnen doen?
3: Nou, op het strand. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar sta ik ook regelmatig met mijn groepen. En nou, hier verderop heb je het theehuis. Daarachter zijn ook wel groepen bezig. Dus ja, er zijn diverse. Sommige mensen staan. In coronatijd stonden ze onder viaducten, parkeergarages. En dus dat is een beetje verdwenen. Maar mensen vinden het heerlijk om in de natuur bezig te zijn. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel het belangrijkste is: de ervaring in de natuur.
2: Wat leuk, Marja. Ontzettend leuk je toch even te spreken. Zo. We zijn net, ik denk echt serieus, 3 minuutjes te laat, maar...
3: Ja, denk wel. Ja.
0: Nee, dat was jouw timing
3: zeker,
0: natuurlijk.
3: Ja. Jammer.
2: Ik heb gewoon de hele tijd gekeken vanuit de auto. Ik denk, nou, dan hoef ik in ieder geval niet mee te doen als ik net te laat kom. Dus dat was inderdaad Menno mijn redding. Maar nee, maar even zonder dolle. Het zag er echt ontzettend gezellig uit. En ze hebben een mooi plekje gekozen in het zonnetje. Een paar mooie koeien ernaast hier dan een beetje te kijken. Ja, echt gezellig.
0: Nou, leuk. Wassenaar dus. Nou, ja, een beetje wat je zei. De rand van Wassenaar tussen Den Haag.
2: Yes.
0: En dat mooie Wassenaar.
2: Klingendaal.
0: Ook Klingendaal natuurlijk, zo heet het daar. Mooi. Hey, zometeen meer van jou, hè? Zo even na 1.
2: Zeker.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het is zover. Je mag bellen. 070-390-5454. Zet hem in je telefoon, hè? Dan kun je hem altijd snel bellen. 070-390-5454. Heb ik zometeen een jaartal voor je en 3 vragen. Nou, heb je de 3 antwoorden, dan maak je kans op de finale komende vrijdag. En win je een unieke overnachting voor 2 personen. In een hotel met een lekker gastronomisch arrangement of zo. Of wat dan ook. Nou, maar goed. Dan mag je uitkiezen. En ja, heb je 1 of 2 vragen goed en daar komt hij, dan win je een noodradio. En die wil je natuurlijk allemaal graag hebben. Dus 070-390-5454. Als je een noodradio wil winnen. En misschien ook wel een hotelovernachting. Morgen staan ze op het Bevrijdingsfestival in Zoetermeer. De Bankzitters.

0: Ja, morgen dus openen ze het Bevrijdingsfestival in Zoetermeer. Daar zijn we trouwens ook live bij hier in dit programma. We gaan heel veel festivals en feesten af morgen tijdens Bevrijdingsdag. En zijn dus ook in Zoetermeer als bankzitters daar om 1 uur die hele mooie dag openen. Dat morgen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Maar nu naar de Lier, naar Corrie van Eck. Hallo Corrie.
2: Hallo Menno.
0: Heb je al een noodradio in huis?
2: Nee, nog niet. Vandaar dat ik zo druk aan het bellen ben geweest vandaag.
0: Waarom wil je? Je wilt er graag eentje dus?
2: Ja, ik wil er graag een. Ja. En ik ben 80, ik woon alleen, dus het is misschien wel fijn om er een in huis te hebben.
0: Nou, dat is zeker zo. Kijk, en iedereen denkt gelijk aan het ergste bij een noodradio. Maar de stroom kan ook uitvallen en dan heb je ook nog wat aan dat ding.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en dan kun je gewoon nog naar ons blijven luisteren, hè? Want daar gaat het om.
2: Ja, ja, dat doe ik altijd.
0: Ja? Ja? Nou, dat is het leuk om te horen. Dat we in de Lier goed beluisterd worden. Heb je een lekker weekend gehad, Corrie?
2: Ja, eigenlijk wel. Kinderen gisteren geweest, lekker wezen eten. En zaterdag ook lekker een beetje op pad geweest. Nou, het zijn leuke dagen om weg te gaan natuurlijk.
0: Ja, dus je bent nog lekker actief, hoor ik al. Heel goed.
2: Ja, met zaterdag dus had je het Westlands Mannenkoor en kon je heen. En dat was fantastisch. Daar zijn we heen geweest. Ach. Van mijn zus.
0: Ja, dat is ook iconisch, hè? Dat is al heel, die zijn al heel lang bezig, het Westlands Mannenkoor.
2: Ja, ook, het is ook fantastisch als ze zingen, echt waar. Heel mooi, ja.
0: Nou, mooi, fijn. Nou, dat klinkt als een inderdaad een heel leuk weekend. En we kunnen er vandaag ook een mooie dag van maken, Corrie, als die het nog niet was. Want ik heb hier 3 vragen voor je, die komen al uit 1977. Heb je de 3 goed, krijg je misschien komende vrijdag, als je de finale haalt, een hotelovernachting voor 2 personen. Maar ja, die noodradio, die krijg je al als je 1 of 2 vragen goed hebt beantwoord.
2: Ja, daar ben ik al hartstikke blij mee.
0: Daar gaan we. Anti-apartheidsstrijder Steve Biko wordt in augustus 1977 opgesloten in de gevangenis van Port Elizabeth. Ja, in welk land was dit?
2: Zuid-Afrika.
0: Ja, het gaat over anti-apartheid. Nou, dan weet je dat wel inderdaad. Zuid-Afrika, ja, zeg je. Ja. Hey, de havenzangers, gezellig, hè, zijn die. Hè? Die staan in augustus 1977 in de Nederlandse top 40 met een oud zeemansliedje. Welke plaatsnaam ontbreekt er dan in deze regel uit het refrein? Zal ik hem even zingen? Vind je dat leuk, Corrie? Zal ik een poging doen?
2: Maar. Ja,
0: als de klok van
2: Arnhemuiden, welkom thuis
0: voor ons zal luiden. Oh, Corrie, het is net het Westlands Mannenkoor, hè?
2: Ja, dat fantastisch. Ja.
0: En wat is er op 13 juli 1977 aan de hand in de Amerikaanse stad New York, waardoor er 9 maanden later een piek te zien is in het aantal geboorten? Nou, logisch denken. Wat was er aan de hand?
2: Ja, veel kinderen geboren.
0: Ja, 9 maanden later werden er veel kinderen geboren. Dus wat was er dus aan de hand op 13 juli?
2: 13 juli, was dat niet
0: 14? Nee. Moet even kijken. Op 13 juli was er wat aan de hand. En daardoor werden er 9 maanden later heel veel kinderen geboren.
2: Nou, echt waar. Ik heb alle vragen vandaag geweten. Behalve deze
0: naam. Ja, ik denk dat je straks wel denkt van, oh ja, tuurlijk. Maar goed, maakt niet uit.
2: Ja,
0: dat denk ik echt. Maar weet je, we gaan het gewoon aan de jury vragen wat ze ervan vinden. Eens even kijken of die er zin in hebben. Ja, daar gaan we. Let op.
3: Je hebt 2 vragen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nou, oké. Hey, Zuid-Afrika had je natuurlijk goed, Corrie. En Arnhemuiden, nou, dat hebben we samen lekker meegezongen, heerlijk. 13 juli 1977 was er een grote stroomstoring. Dus ja, mensen hadden niks te doen. Hadden ook nog geen noodradio om aan te zetten waarschijnlijk. En wel, ja, dan kruipen jullie bij elkaar in bed.
2: En je had ook even een zetje moeten geven. Dan zeg ik, doe het licht zo aan of zo.
0: Ja, dat had gekund. Die had ik je gegund, Corrie. Maar goed. Hey, weet je, Corrie, maakt niet uit. Want volgens mij ben je hartstikke blij met die noodradio.
2: Zeker, ja.
0: Goed zo.
2: En als ik dat ander had gewonnen, dan had ik het mijn dochter gegund.
0: Ach, ja. Nou, weet je, dat geven we nog wel eens vaker weg, hotelovernachting. En doe je gewoon weer eens een keertje mee.
2: Ja, zeker. Ja?
0: Hey, maak er een mooie dag van, Corrie.
2: Ja, dankjewel. En jij ook. En morgen, gewoon ook genieten van de dag. Ik ga naar de bevrijdingslunch.
0: Goed zo.
2: In de Lier.
0: Veel plezier erbij. Dag, Corrie.
2: Dankjewel. Dag, Menno.

Supertramp en Give a Little Bit. Misschien heb je afgelopen vrijdag The Voice of Holland gezien. En dan zag je ook Humphrey Basilio uit Alphen aan de Rijn daar weer swingen en goed zingen. 77 jaar is die, wel een passie nog in Menno in de middag. En hij heeft de halve finales gehaald. Helaas sneuvelde die daar, maar wat hebben we van hem genoten. En ja, Humphrey Basilio, nogmaals 77 jaar. Hij is, stopt niet hoor. Hij is morgen alweer te zien in Alphen aan de Rijn. En ook binnenkort bij het zomerspectakel aan het meer in zijn eigen Alphen. En dit is hem, Humphrey Basilio. Niet meer in The Voice, maar echt ongelooflijk goed.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haar.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
10: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
9: Kijk op utsvandergeest.nl.
11: Zometeen gaan we verder met Menno in de Middag en bellen met David, die rent van Leiden naar Rome. Het is nu 1 uur, het nieuws uit de regio, dat krijg je van Ingrid Anne Broersen.
12: Goedemiddag. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hun zou willen doden. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Hij werd begin dit jaar aangehouden nadat hij voor overlast zorgde in een hotel in Den Haag. Er zijn vannacht twee auto's uitgebrand op een parkeerplaats bij het Bieslandse pad in Delft. Een automobilist zag het vuur vanaf de A13 en schakelde de brandweer in. De oorzaak van de branden is niet bekend, maar het is wel opvallend dat er vaker auto's in brand staan op die plek. En Stompwijk heeft dit jaar voor het eerst een centraal herdenkingsmonument voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt straks om 3 uur in de tuin van de Laurentiuskerk onthuld door de burgemeester. En dan wordt er ook een minuut stilte gehouden. Nou, meer regionieuws om 2:30, maar nu het overige nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
14: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
15: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
16: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
0: Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is Radio West.

0: Level 42, Running in the Family. Tweede uur, Menno in de middag. Met sinds, wat is het, ruim een half uur bekend, het thema voor jouw plaat. Hoe kan het anders? Komende zondag is het Moederdag. Dus plaatjes in het kader van Moederdag. Kan dus een plaatje zijn over een moeder of een mama in de titel. Maar het mag ook een plaatje voor je moeder zijn. Of ter nagedachtenis aan je moeder. Alles mag. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Kun je de hele week doen. En elke dag draaien we om 2:05 dan jouw plaat. Zometeen keren we terug naar Gert Barnhorn. Die is voor op de kaart in het mooie Wassenaar. En we bellen met David Korenbrits. Die volgen we sinds zijn vertrek op 28 maart. Dat deed hij bij het Ronald McDonald Huis in Leiden. Om te gaan rennen, ja, te gaan hardlopen, echt waar, naar het Ronald McDonald Huis in Rome. Daar gaat hij 2 maanden over doen. Hij is inmiddels over de helft in Italië beland. En zometeen horen we van hem hoe het met hem is.
1: Hey Menno, ja. Draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, ik dacht het is weer eens tijd voor Benny Nijman. Lang geleden dat we die draaiden. En dan even niet, waarom fluister ik je naam nog bijvoorbeeld? Of vrijgezel. Maar deze heb ik eens even afgestoft uit 1986. Je moet niet bang zijn voor het leven. Benny Nijman.

0: man. Goed hoor. Uit 86 dus alweer, hè. Je moet niet bang zijn voor het leven. We gaan naar Gert Barnum, zoals ik net al aankondigde, want die is in Wassenaar. En hij kwam daar een net gezellige sportende dames tegen. En nu?
1: Ja, dat was een hele goede vraag, Menno. Weet je, ik had het er eerder al over. Het is natuurlijk vandaag een belangrijke dag. Als je kijkt naar de geschiedenis, met name de Tweede Wereldoorlog. Zeker. Natuurlijk, waar vanavond om 8 uur bij wordt stilgestaan met de dodenherdenking. En als ik het goed heb begrepen, is Radio West er ook gewoon bij. Zeker. Waalsdorper vlakte, ja. Kinderherdenking die er ook is.
0: Ja, in Maduro dus dan.
1: Ja, precies, inderdaad. En ja, misschien is het mooi om dan dit uur even op zoek te gaan in de duinen. Want daar staat Wassenaar natuurlijk wel een beetje bekend om. Om iets anders waar je de Tweede Wereldoorlog aan terugziet. Dat het hier is geweest. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een bunker.
0: Oh ja, ja, die zijn daar. De Atlantic Wall natuurlijk.
1: Bijvoorbeeld, ja. Inderdaad. Heb je bij Pambos. Loopt een stukje door richting Zeker. Katwijk nog. Dus dat leek me een mooi idee om dat onze missie te maken.
0: Zeker op een dag als vandaag. Zeker. Nou, horen we je zo meteen over een half uurtje weer vanuit Wassenaar. Goed. Tot zo, Gert.
1: Tot zo.
0: Gert Barnhorn in Op de Kaart. Zometeen bellen we met David, de hardloper, die inmiddels in Italië terecht is gekomen. Maar eerst... Oh.

0: Eurozone was dit op Radio West. En ik zei het al, we gaan weer contact zoeken met iemand die we volgen al sinds 28 maart. Toen vertrok hij vanuit Leiden bij het Ronald McDonald Huis om te gaan hardlopen naar het Ronald McDonald Huis in Rome. Dat allemaal voor het goede doel. Hij heeft al meer dan 50.000 euro opgehaald. Maar stel je eens voor, elke dag ongeveer 40 kilometer, dus zeg maar een marathon lopen, hardlopen, om daar binnen 2 maanden in Rome aan te komen. Hij doet het gewoon. David Korenbrits, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je bent nu aan het lopen, dus tijdens het lopen heb je gewoon tijd om met ons te bellen. Dat vind ik ook ongelooflijk. Ja, hoe gaat het?
1: Ja,
0: dat is wel. De tijd heb je wel. Ja, dat klopt. Maar dat je het kan, vind ik knap. Hey, hoe gaat het, David?
1: Nu in dit moment gaat het supergoed. Maar dat is het de hele tijd. Dus echt, ieder uur is gewoon een... Ja, het kan verschillen als dag en nacht. Dus nu gaat het goed, maar over een uur kan het zo weer anders zijn.
0: Ja, is die onzekerheid lastig om mee te dealen?
1: Nee, helemaal niet. Ik denk dat ik het helemaal oké vind als ik er niet lekker in zit. Dus dat is prima. Alleen ik weet wel dat nu ik er goed in zit, dat gewoon over een uur anders kan zijn. Maar ja, Wanneer ik er goed in zit, geniet ik er wel heel erg van.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Volgens mij zit je nu op dag, wat is het? Hoeveel dag? 31? Is dat nu?
1: Nee, 38.
0: 38. Ja. Maar je hebt ongelooflijk veel meegemaakt. Met name ja, als je jou op Instagram ook volgt. Ik zal zo meteen nog even zeggen waar je te volgen bent. Ja, die keer dat je de berg in ging, 2300 meter had geklommen in de sneeuw.
1: Ja, dat was echt... Dat begon eigenlijk al spannend, want ik was best wel vaak het pad kwijtgeraakt in de sneeuw. Daarna kwam ik aan boven op een berg, 2350 meter, dat was super vet. En daarna wilde ik gaan afdalen en toen was er een bergpas, de Gemmipas was afgesloten. Maar ja, dan heb je net 5 uur lang geklommen. Je bent al 30 dagen ongeveer onderweg. Je voelt je een soort van, ja, onoverwinnelijk. En toen dacht ik, nou weet je, hij is afgesloten, ik ga er wel gewoon overheen.
0: Ja.
1: Schijt aan. Dat heb ik echt geweten, want ik heb echt ten eerste nog nooit zo bang geweest in mijn leven. En ik heb voor het eerst het gevoel gehad in mijn leven van, shit, dit kan wel eens het einde gaan zijn zo. Omdat ik het niet meer onder controle had en dat schelde maar. Ik flikkerde gewoon letterlijk van de berg af in de sneeuw en de sneeuw was dieper dan 2 meter. Dus ja, ik zat echt eigenlijk zwaar in de problemen.
0: Ja, en je stok waar je mee afzette was gebroken en je bent uiteindelijk beneden gekomen.

0: komen. Maar ja, de schrik zat er flink in. Dat kunnen we ook zien op dat filmpje. En dan moet je daarna nog weer door. Want hoe ga je daarna? Want ja, je weet dus nog een heel eind naar Rome. Kon je daarna jezelf wel weer bij elkaar rapen?
1: Nou, ik heb me eigenlijk ook wel, voordat deze tocht ging beginnen, mezelf de allerlijpste scenario's voorgehouden. Zodat ik altijd dacht van, nou, dan kan het alleen maar meevallen in het moment zelf. Dus het is niet dat ik dit had bedacht, maar ik had wel bedacht, ja, deze dagen gaan er op wat voor manier dan ook tussen zitten. En ja, als je kiest voor zo'n avontuur, dan weet je dat dat gaat gebeuren. Dus dan moet je daar ook wel weer overheen komen.
0: Ja.
1: Dus dat is me goed gelukt.
0: Ja, want waar zit je nu precies?
1: Ik zit nu in Piacenza in Italië. Mm-hmm. Dat is nog 650 kilometer voordat ik in Rome aankom.
0: In Rome. En wanneer verwacht je daar ongeveer aan te komen?
1: Nou, ik heb nu gezegd vrijdag 22 mei, want er komen er ook wel wat familie en vrienden naar Rome toe. Dus vrijdag 22 mei ga ik finish in Rome.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk als ik zo doorloop, dan zou ik ook al iets eerder kunnen zijn. Maar ik ga er gewoon voor zorgen dat ik vrijdag 22 mei finish in Rome.
0: Ja. Nu rijdt je vriendin met je mee, met een camper, om je te verzorgen en ook een slaapplek te bieden. En die zorgt voor eten uiteraard en waar je kunt rusten. Maar toch vragen, als ik met mensen over jouw tocht heb, iedereen zegt dat. Van, hoe kan het? Hoe kan een lichaam het aan dat je elke dag zo'n 40 kilometer aan het hardlopen bent, 2 maanden lang?
1: Ja, dat is echt de vraag die ik mezelf 100.000 keer natuurlijk heb mezelf heb gevraagd voordat ik dit avontuur aanging. En dan zit je in zo'n avontuur en het lijkt net alsof je lichaam en geest gewoon weet van, oh ja, we zitten hierin en ik weet het moet morgen moet ik weer. Dus ik kan dat niet uitleggen, dat moet je ervaren. Maar iedere dag geeft mijn lichaam en mijn geest me weer gewoon nieuwe energie zo van, ja, je moet gewoon weer. Ja, ik kan het ook heel moeilijk uitleggen, zoals je al hoort.
0: Ja.
1: Dat is denk ik niet uit. Het is er gewoon niet uit te leggen.
0: Nee. Het is heel knap dat je dit doet. En ik denk ook, ik weet wel zeker dat het natuurlijk een enorme inspiratie en drive voor je is. Natuurlijk waarvoor je het doet. Hè. Dat weten we allemaal. Ja. Je doet het. Je broertje die lag in het ziekenhuis in Leiden 23 jaar geleden. En jullie kwamen als gezin in het Ronald McDonald huis daar terecht. En daar ben je ze nog altijd dankbaar voor. Het gaat heel goed met je broer. Hè. En is een volwassen man inmiddels en vader geworden. Dus dat is allemaal hartstikke goed gegaan. En jij dacht van, ja, ik moet ze bedanken. Zoveel jaren later. En daarom haal je geld voor ze op. En dat is echt uniek. Dat moet ook een drive voor je zijn. De vorige keer toen we je trouwens belden, toen kon je ook wel genieten van de omgeving. Je wist nog veel dingen van onderweg te vertellen. Heb je dat nu ook nog? Of wordt dat wel lastiger ook?
1: Nou, ik denk dat ik een uur geleden een filmpje op heb genomen. En dat ik gewoon zeg van, ja, ik ben in Zwitserland geweest. Daar ben ik wel heen gegaan. Dat was zo ongelooflijk mooi. Dat ik daar een beetje verwend ben geraakt. Want ik loop nu nog steeds in een prachtig gebied. Ik heb bergen om me heen. Ik heb mooie velden. Maar ja, ergens geniet ik er wel iets minder van. Maar misschien ligt het ook gewoon in aan hoe ik me voel. Ik weet het niet.
0: Nou, dat is helemaal niet gek natuurlijk. Ik ga je ongelooflijk veel succes wensen. En ja, we gaan je natuurlijk binnenkort weer bellen. Want we willen die tocht richting die 22e mei natuurlijk volop meemaken. We gaan ook nog het een en ander publiceren op omroepwest.nl in de Omroep West app over jouw tocht. En je bent ook te volgen. Ga dat vooral doen, want het is echt geweldig om te volgen op Instagram. David.runtorome4Ronald. En dat is David.run en dan een 2 en dan Rome en dan 4 Ronald. Nou ja, je vindt het vanzelf. Op Instagram dan kun je alles vinden. Ook met die prachtige plaatjes van de bergen. Ja, dat geeft helemaal niks. Ze vinden je wel. Hey, heel veel succes. Hoe ver moet je nog vandaag?
1: Ik moet nu nog 22 kilometer.
0: Nou ja, ik wens je ongelooflijk. Ja, je zegt het alsof het niks is, maar ik wens je ongelooflijk veel succes, David.
1: Ik voel het ook.
0: Oké. Okay. Hey, we bellen snel weer. Hè. Veel succes.
1: En
0: we gaan even een Italiaans plaatje voor je draaien om een beetje de vaart erin te houden. Van Mattia Bazar en Ticento. Dag David.
1: Ciao.

0: Mathieu Bazar en Ticento. Het laatste half uurtje komt er alweer aan van deze Menno in de Middag met Gert Barnhorn. Dus zometeen, hopelijk heeft hij er eentje gevonden. Een bunker daar in Wassenaar. Want daar wilde hij even gaan kijken. Neemt hij ons mee. En we hebben natuurlijk jouw plaats. Mag je voor mailen, hè? Menno@omroepwest.nl. Sinds vandaag het thema bekend voor de hele week. En dat is, want komende zondag is zover, Moederdag. Dus het thema moeder.
1: Mijn naam is Sjaak Bral en mijn keuze voor de enige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de Eeuwige Roemlijst.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De Eeuwige Roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
0: Het is bijna 1:01, Radio West. Het nieuws uit je regio met Ingrid Annebroersen.
15: Goedemiddag. De 33-jarige man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hun zou willen doden. Dat zei de advocaat in de rechtbank. Hij werd begin dit jaar aangehouden nadat hij voor overlast zorgde in een hotel in Den Haag. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg in Den Haag worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste, maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
16: De aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
15: Bij het ongeluk kwamen 3 jongeren om het leven. Acteur Tommy Christian uit Ter Aar doet dit seizoen mee aan het programma Hel of Hotel, maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Hij werd voor het programma vrijwillig opgesloten in de gevangenis en daardoor onverwacht met zijn drugsverleden geconfronteerd, doordat hij daar zijn dealer tegenkwam.
17: Hij keek naar mij en ik zat al van, ik, hij heeft een bekend gezicht of zo, ja, weet je wel. En hij zat al te kijken met zo'n grijns op zijn kop. En hij zei, ja, jij weet niet meer wie ik ben, maar ik wel, weet wel wie jou bent. Want wij hebben vroeger samen gehondbald. Dus wij hebben samen in hetzelfde team gezeten. En hij zei, daarna heb je mij regelmatig gebeld omdat jij omdat je drugs bij me kwam halen. En toen dacht ik echt, oh mijn god, brak er echt paniek uit.
15: Ja, 7 mei, dan begint het, dan is het programma te zien op NPO Start. Stompwijk heeft dit jaar voor het eerst een centraal herdenkingsmonument voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt straks om 3:00 in de tuin van de Laurentiuskerk onthuld door de burgemeester. En dan wordt er ook een minuut stilte gehouden.
0: Huub Musee, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, we zijn vooral benieuwd natuurlijk. Nou, je hebt het een uurtje geleden al verteld naar Bevrijdingsdag. Daar was je best wel positief over. En hoe het verder gaat, of dat warme weer ook weer terugkomt. We zijn benieuwd, Huub.
18: Nou, in ieder geval, vandaag valt het met name langs de kust niet tegen. De zon schijnt er behoorlijk zelfs. En er is niet eens zo heel veel wind. Het is een beetje een noordenwind. Vlak aan zee is het 16 graden. Elders 17, plaatselijk al 19 graden op verschillende plaatsen. Dus het is eigenlijk een heerlijke middag. Maar er kan hier en daar, met name ook weer zo rondom het Groene Hart en voor de rest in het binnenland, best wel een bui ontstaan, misschien met onweer. Maar die kuststrook die blijft waarschijnlijk droog. En dat is ook gunstig voor vanavond. Als daar de dodenherdenking is op de Waalsdorpervlakte bijvoorbeeld. Maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog. Noordoostenwind, ook vanavond en vannacht. De minima komen uit op 10 graden, maar vanavond is het dan toch nog wel zo'n 14 graden. Met wat opklaringen en bewolking. Morgen Bevrijdingsdag, af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen.
0: Hoor je mij nog? Ja, je viel even weg. Misschien sloeg de bliksem in of zo bij jou in je weerhuisje. Wat was het?
18: Nee, de zon schijnt hier.
0: Je bent er weer. Ga
18: misschien
0: door.
18: Is er een vogel geland op de lijn. Dat zou zomaar kunnen.
0: Dat kan, ja. Gaan we door. Ja.
18: Ik zei dus net dat er morgen best wel af en toe zon is. Met name ook weer langs de kust. Elders wel wat bewolking. Heel plaatselijk kan er in het oosten of zuidoosten misschien wat regen vallen. Wel vrij veel wind overal. Een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig aan zee. Af en toe krachtig. En dan wordt het morgen 16 of 17 graden. Ik denk dat het best allemaal wel heel erg meevalt morgen. Woensdag bewolkt, maar grotendeels droog. 15 graden, dat is de dip in de temperatuur. Want vanaf donderdag schijnt de zon weer wat vaker, komt de temperatuur wat hoger uit. Eerst naar 16 graden op donderdag. Vrijdag kunnen we toch ook alweer 17, 18 graden tegemoet zien. En zaterdag al misschien weer 20. Maar dan is er ook weer kans op een regen- of onweersbui in het weekend, net als afgelopen weekend. En ja, de temperatuur daarna, eerlijk gezegd, is het een beetje onzeker. De berekeningen gaan uit naar 21 graden. Sommige ook weer wat lager. Dus we gaan dat de komende dagen verder zien.
0: Zo is het. En je had het over de Waalsdorpenvlakte, waar het dus vanavond waarschijnlijk droog blijft. En uiteraard de dodenherdenking daar vandaan zenden we zoals elk jaar live uit hier bij Omroep West. En ook op Radio West is dat te horen. En bij ons online is alles te volgen. En ook de kinderherdenking in Madurodam, ook een traditie inmiddels, wordt ook uitgezonden hier bij Omroep West. Dankjewel, Huub.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Ja, is leuk hoor. De nieuwe van Jan Smit en Frans Bauer. Geproduceerd door Chris Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij en daarvoor natuurlijk de Beatles. Ja, na het herdenken van vanavond is het morgen dus tijd voor Bevrijdingsdag. Veel mensen zijn al vrij, gaan naar veel feesten toe. En ja, je hoeft helemaal niets te missen hier ook op Radio West. Morgenochtend dan zijn we al in Den Haag, waar de voorbereidingen voor het grote bevrijdingsfestival op het Malieveld dan bezig zijn. Dan zijn we ook nog in Wassenaar, waar het bevrijdingsvuur dan aankomt. Even kijken hoor, want ik heb hier het hele schema liggen. In Leiden zijn we, in Voorhout. Nou, in Menno in de Middag hier starten we in Zoetermeer, waar een groot festival is met heel veel artiesten. Oegstgeest komt aan de beurt. Leiderdorp, Alfa aan de Rijn, kortom, we gaan de hele regio door naar al die feesten die er zijn om de vrijheid te vieren. Dat morgen dus hier op Radio West en natuurlijk ook in de Omroep West app. En op TV West morgenavond ook veel aandacht voor Bevrijdingsdag. De Shakira. Okay,

0: Shakira, whenever, wherever.
1: Op de kaart.
0: En Gert Barnhorn in Wassenaar op deze dag, 4 mei, op zoek naar het oorlogsverleden. De Tweede Wereldoorlog, de bunkers die daar destijds werden geplaatst. Hè?
2: Nou, zeker. En ik ben in duingebied Meijendel. En dat is natuurlijk sowieso een prachtig duingebied. En als je dan helemaal doorloopt, ik kan je garanderen, dat is een behoorlijk eindje richting het strand. Ja, dan kom je echt wel heel veel bunkers tegen. Zo kijk ik nu naar rechts, zie ik er 2 staan. Allemaal kijken ze richting de zee, waar het overigens ineens een bak mist overheen is gekomen, Menno. Echt, ik maak geen grap, 7 minuten terug. Kraakhelder, kon alles zien. En nu zie je gewoon bijna geen hand voor ogen meer. Als je kijkt naar het strand en richting de duinen. Waar het overigens ook nog best druk is. Eigenlijk wel leuk om te zien. Dat er best veel mensen ook naar dit strand komen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet goed te bereiken is. Behalve dan lopend. Maar als je dan kijkt naar die bunkers. Ja, het is allemaal onderdeel van de Atlantikwal. Dat is een verdedigingslinie die in 1945 is opgezet. Om de geallieerden tegen te houden hier op het strand. Heeft dus een ontzettend belangrijke rol gehad. Daarin waar vanavond bij wordt stilgestaan, een minuut. Dat is allemaal best indrukwekkend. En kijk, het is een bunker. Dus in principe zie je er gebeurt er verder niet zo heel veel meer. Maar het is wel erg mooi toch om te zien hoe intact dit is gebleven. Ja. Je ziet er ook heel veel mensen naar kijken. Toch ook een beetje bij stilstaand. Ja, dat vind ik toch wel heel tof. En ik vind ook sowieso, ik lees er best veel over. Ik vind het echt tof om een keer te zien. Want deze specifieke bunkers die hier echt aan de kust staan, had ik nog niet gezien. En ik moet zeggen dat het me wel echt intrigeert.
0: Ja, dat snap ik. Ja, goed. Zijn daar nou ook nog veel mensen? Jij zegt het is niet zo makkelijk bereikbaar. Maar komen daar nog veel mensen zo gedurende de dag? Of wordt dat veel druk bezocht?
2: Dit is... Zeker, want dit is een vrij druk puntje van Meijendel. Dat is het duingebied tussen Wassenaar, Den Haag, Scheveningen, daar een beetje. Mm-hmm. En daar kan je echt ontzettend mooi lopen. En dat gebeurt dus ook regelmatig. Jij gelooft me niet, omdat er nu toevallig niemand langs loopt.
0: Jawel, maar, ik geloof je.
2: Als je kijkt naar het strand, ja, echt veel mensen. Er komt nu ook iemand joggend omhoog. Ik geef het hem te doen, want dan moet je ook nog een trap met ongeveer 100 treden omhoog. Maar nee, echt druk. Mensen zijn de hond aan het uitlaten. Natuurlijk wel aangelijnd, hè, want het is broedseizoen, dat heb je dan. Maar ik ben ook heel erg benieuwd of de mensen die hier dan langslopen, en zeker de mensen die hier niet dagelijks komen om te lopen, of die er dan ook net zo bij stilstaan als dat wij nu even doen. Gewoon even ernaar kijken en kijken naar de geschiedenis die je toch in de eigen duinen zo nadrukkelijk kan zien staan. En ik vind dat toch wel indrukwekkend.
0: Mooi. En het is een schitterend gebied, ook nog qua natuur inderdaad. Dus,
2: 100%.
0: Ja. Hey, jij komt later deze week nog een keer terug. En morgen bevrijdingsdag ga je even andere dingen doen. Maar volgens mij ben je er woensdag weer, hè, voor op de kaart.
2: Ja, zeker. Ja, dat wordt weer een knalletje natuurlijk.
0: Anders je verveelt je rot natuurlijk nu ADO klaar is met het seizoen.
2: Ach, ik loop met mijn ziel onder mijn arm.
0: Ja, en er zit die selectie op Ibiza. Ja, dat mocht je ook niet eens mee als verslaggever van West. Yeah.
2: Ongelooflijk.
0: Nou, gelukkig heb je dan nog op de kaart. Horen we je woensdag weer.
2: Yes.
0: Tot dan. Hoi. John Legend is dit.

goede doel. Henk Westbroek, hij toert nog altijd met de Nederpop All-Stars door Nederland. Hè. Ga daar een keer naartoe, is echt hartstikke leuk. Terug naar de jaren 80 en al die fantastische Nederpop. Volgende week, dan is het Songfestival. En ook al doet Nederland er niet aan mee, daar staan we toch wel een beetje bij stil hier in Menno in de middag. En dan denk je, Songfestival? Laten we deze nog even doen. Ik dacht, ze de Engelse versie of... Nou, nee, gewoon de Nederlandse. Teach

0: Teaching en Dingen Dan. En volgende week is Francis hier weer, onze Songfestival-expert in Menno in de Middag.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee, zoals altijd. En de hele week doen we plaatjes in het kader van Moederdag. Heb je er een, mail dan naar menno@omroepwest.nl. Mag ook een plaatje zijn voor je moeder, hè? Maar deze gaat over een moeder. Wim Peters uit Haarlem, die zegt Mother and Child Reunion van Paul Simon. Mooi, goede keus.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Wat als je...
12: Halt! Steen blijven!
11: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: In Alphen aan de Rijn en Monster is het 17 graden bij een mix van wolken, zon en een enkele bui. Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Ingrid Anne Broersen met een overzicht van het regionieuws. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel. Bij zijn aanhouding in Den Haag maakte hij een verwarde indruk en hij wordt nog onderzocht door een psychiater. Ook zou er vluchtgevaar zijn. Er zijn vannacht twee auto's uitgebrand op een parkeerplaats bij het Bieslandse pad in Delft. Een automobilist zag het vuur vanaf de A13 en schakelde de brandweer in. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat er vaker auto's in brand staan op die plek. Een Stompwijk heeft dit jaar voor het eerst een centraal herdenkingsmonument voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt straks om 3:00 in de tuin van de Laurentiuskerk onthuld door de burgemeester. En dan wordt er ook een minuut stilte gehouden. Tot zover het regionieuws, nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio West, files en vertragingen voor je van Tim Schaap bij de ANWB.
15: Er staat een korte file op de A4, komende vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Leidschendam 5 minuten, de rechterrijstrook is namelijk dicht.
16: Europa. Wat doet Europa
6: eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen, Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
21: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag. Op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier je samen in Den Haag.
22: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Huip van der Lubbe, de dijk. Oh, als ze er niet is. Tranen, tranen, tranen. En wie is er niet? Marjolein is er niet. Die is er de komende 2 maanden niet. Die doet even een sabbatical. Een beetje opladen. En ze heeft er hard voor gespaard. En ze gaat hele leuke dingen doen. En daarom moet je het bij mij doen, Paul van der Lucht. De komende 2 maanden hier met Muziek aan Zee. Ik hoop dat je blijft luisteren. Want ik heb heerlijke Muziek aan Zee voor je. Onder andere deze. REO Speedwagon. En keep on loving you.

0: had het je toch beloofd, de Four Tops.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Je weet het, Marjolein heeft in de Aard Muziek aan Zee aflevering altijd de blije berichten tussen 2 en 3. Die traditie wil ik absoluut geen einde maken. Dus wij doen hier het tijd voor het goede nieuws. Wat je eigenlijk zou kunnen zien als een soort van blije berichten. Ik heb een oud liedje gepakt van de Hedgehoppers Anonymous. En de mensen hier bij Radio West die hebben er een ander leuk liedje van gemaakt. Tijd voor goed nieuws. En dit goede nieuws gaat over de kat van de familie Kobe. Die verhuisde in 2018 van Californië naar Florida in Amerika. Nogal een fors eindje, zoals je wellicht weet. En op een gegeven moment maakte die kat de pleitrik tijdens het tanken. En wat nu? 8 jaar later is die terug. Dodger heet de kat en is nu weer in het bezit van de familie Kobe. I'm

0: horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou mag ik u dadelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg het maar. Waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof.
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik
6: nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je je uurtarief daar trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen, hoor.
6: Nee, dat hoeft niet.
5: Dit is een grapje.
6: Allemaal service. Eddie, ja. Blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Nee. Boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de
7: ja,
6: bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Oh. Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
6: Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.
8: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit.
9: Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West.
10: Music was my first love.
8: We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
10: Daar gaat ze.
8: Ruim 850 popklassiekers op een rij.
9: De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: En voor het regionale nieuws vandaag gaan we naar Ingrid Anne Broersen.
18: Goedemiddag. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. De Leidse café-eigenaar Antonius Vermont is een petitie begonnen omdat hij graag een terrasje bij zijn café wil. Hij had een vergunning aangevraagd, maar die is afgewezen omdat er te veel verkeer zou langskomen. Maar de situatie is veranderd, zegt hij, en daarom ziet hij geen problemen, zei hij bij het Centraal Plus.
19: Normaal gesproken liep het af, waardoor je zeg maar vanaf de steeg de weg op kon zonder dat je een stoep af moest. Inmiddels hebben ze een stoep gebouwd. En ze hebben ook een paaltje geplaatst. Dus het is ook niet mogelijk om gewoon door te fietsen. Dus je moet hoe dan ook moet je afstappen. Dan denk ik van, ja, dat het kleine stukje dat als wij een terras zouden hebben, zou geen probleem moeten zijn.
18: Dus probeert hij het nu met een petitie voor elkaar te krijgen. En daar heeft hij intussen ruim 400 handtekeningen mee verzameld. En acteur Tommy Christian uit Ter Aar doet dit seizoen mee aan het programma Hell of Hotel, maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Hij werd voor het programma vrijwillig opgesloten in de gevangenis en daar onverwacht geconfronteerd met zijn drugsverleden, doordat hij daar zijn dealer tegenkwam.
20: Hij keek naar mij en ik zat al van, hij heeft een bekend gezicht of zo, ja. Weet je wel. En hij zat al te kijken met zo'n grijns op zijn kop en hij zo, ja, jij weet niet meer wie ik ben, maar ik wel, weet wel wie jou bent. Want wij hebben vroeger samen gehondbald, dus wij hebben samen in hetzelfde team gezeten. En hij zei, daarna heb je mij regelmatig gebeld omdat je drugs bij me kwam halen. En toen dacht ik echt, brak er echt paniek uit.
18: Dat zei hij vanmiddag bij Menno in de Middag en het programma Hell of Hotel is vanaf donderdag te zien op NPO Start.
21: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
22: Vanmiddag is er voornamelijk aan zee geregeld zon, maar elders kan er ook plaatselijk een bui tot ontwikkeling komen, mogelijk met onweer. De wind is noord-noordoostelijk, zwak tot matig en het is ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Verder landinwaarts is er nog een kleine kans op een bui. We hebben ook vanavond een noordoostenwind, zwak tot matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon, toch kan er ook plaatselijk een beetje regen voorkomen. We hebben morgen een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig en morgen wordt het ongeveer 16 graden. Woensdag veel bewolking, maar wel droog, het wordt dan 15 graden. Donderdag komt er geleidelijk aan weer meer zon en wordt de temperatuur weer wat hoger.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
23: Muziek aan zee.

Laatst in het vliegtuig een documentaire gezien over Billy Joel. Wat een figuur is dat, zeg. Ongelooflijk. Een topartiest. Natuurlijk eigenlijk een barpianist. Opgeklommen tot inderdaad superster. En je luisterde naar River of Dreams. Simon & Garfunkel is een zeer beroemd duo. Die hebben de prachtigste muziek gemaakt. En toen zij elkaar gingen, ging die Art Garfunkel eventjes lekker de show stelen. En dat deed hij met dit liedje. Bright Eyes.

Douwe Bob en Mo, kan je niet nog even blijven? Nou, om je de waarheid te zeggen, blijf ik ook nog wel even. Ik zou hier al kunnen blijven slapen bij Radio West. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zeker niet voor de mensen hier bij Radio West. Want nou, dan moet ik hier ook een douche en meer van dat soort dingen. Maar ik ben hier de komende 2 maanden. Dat had ik het begin van het programma gezegd. Ik herhaal het nog eventjes. Marjolein geniet van een sabbatical van maar liefst 2 maanden. Waarin ze zich eens helemaal lekker gaat opladen. Zodat ze daarna weer helemaal fris is. En hier bij Omroep West de mooiste programma's kan maken. Zoals Muziek aan Zee. Maar zoals je weet, leest ze ook zeer verdienstelijk nieuws. En als Marjolein het leest, is het ook al net even iets positiever, moet ik zeggen. Dus ik blijf nog eventjes. Intussen draai ik de mooiste muziek voor je. David Bowie en Absolute Beginners.

wat vind ik het toch heerlijk om dit soort liedjes weer te mogen draaien. The Cats and Shore, Here's a Cat. Ik vind het eigenlijk een van de beste van de jongens, moet ik je heel eerlijk zeggen. En zo goed als ik het ook heerlijk vind om eventjes een schop te geven tegen mijn platenkast. En wat valt eruit? Ja hoor, Train Drops of Jupiter. Now that's

0: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
1: Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Het is code rood bij Dirk!
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk!
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
5: Ook in de actie bij Dirk, melk u niet breken. 99 cent, dat is minder dan een euro.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Muziek aan Zee gaat nog door zo met onder andere muziek van Stevie Winwood. Het is 3 uur. Hier is het nieuws met Ingrid Annebroersen.
11: Goedemiddag. In Den Haag zijn 2 stolperstuinen vernield aan de Juliana van Stolberglaan. Het zijn herdenkingsstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. En ook blijft een van de verdachten in de liquidatiezaak in Rijswijk langer vastzitten. De man van 21 werd deze week vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland en vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Meer regionieuws om 3:30. Nu het overige nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij in Bergsenhoek.
15: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
18: Tot 4 uur, muziek aan zee.

zou de hele wereld al goud geven voor zo'n stem als die van Elvis Presley. Always on my mind hier in Muziek aan Zee. En dit is ook weer een belofte die ik net gedaan heb. Charles and Eddie, would I lie to you? Nee, natuurlijk niet. Zou ik ooit liegen?

Status quo, het werd eigenlijk altijd een beetje gezien in vakkringen als een soort, als een soort tweedehands beentje. Eigenlijk een beentje dat je niet serieus moest nemen. Maar de jongens die hebben zich de afgelopen jaren toch wel redelijk hersteld, moet ik zeggen. De rehabilitatie is daar van Status Quo, want ik vind het eigenlijk ook steeds leuker worden. Het gebeurt met meer beentjes. Deze had nooit enige rehabilitatie nodig. Mick Hucknall heet hij en zijn beentje Simply Red.

Verbazingwekkend hoe modern dat toch klinkt. Zo'n oud liedje van de Beatles, Back in the USSR. Dit zal ook altijd tijdloos zijn, denk ik. Suzanne en Freek, en deze is voor mij. Was not-

0: Ik ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon. We hadden hem mee op cassette, later op cd. Al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
16: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
17: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: En voor het regionale nieuws vandaag gaan we naar Ingrid Anne Broersen.
22: Goedemiddag. Aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag zijn twee stolperstuinen vernield. Dat zijn herdenkingsstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De Leidse café-eigenaar Antonius Vermont is een petitie begonnen omdat hij graag een terrasje bij zijn café wil. Hij had een vergunning aangevraagd, maar die is afgewezen omdat er te veel verkeer zou langskomen. Maar de situatie is veranderd, zei hij bij Centraal Plus, en daarom ziet hij geen problemen.
23: Normaal gesproken liep het af, waardoor je zeg maar vanaf de steeg de weg op kon zonder dat je een stoep af moest. Inmiddels hebben ze een stoep gebouwd. En ze hebben ook een paaltje geplaatst. Dus het is ook niet mogelijk om gewoon door te fietsen of... Dus je moet hoe dan ook moet je afstappen. Dan denk ik van, ja, dat kleine stukje dat als wij een terras zouden hebben, zou geen probleem moeten zijn.
22: En dus is hij een petitie begonnen waar hij tot nu toe ruim 400 handtekeningen mee heeft verzameld. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia, blijft langer in de cel. Onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk in Den Haag is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt.
21: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Mizee.
0: Vanmiddag is er voornamelijk aan zee geregeld zon, maar elders kan er ook plaatselijk een bui tot ontwikkeling komen, mogelijk met onweer. De wind is noord-noordoostelijk, zwak tot matig en het is ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Verder landinwaarts is er nog een kleine kans op een bui. We hebben ook vanavond een noordoostenwind, zwak tot matig, en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon, toch kan er ook plaatselijk een beetje regen voorkomen. We hebben morgen een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig, en morgen wordt het ongeveer 16 graden. Woensdag veel bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 15 graden. Donderdag komt er geleidelijk aan weer meer zon en wordt de temperatuur weer wat hoger.
22: Radio West, file zijn vertragingen. Erik Evengroen van de ANWB.
1: Ook in het westen van het land wordt het langzaam en zeker wat drukker. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plasbroekpolder 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam voor Delft 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. En tenslotte de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten.
22: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Muziek aan zee.

Tracy, je hoorde niet zo vaak meer op de radio, maar toch leuk om weer eens een keertje te draaien. Lay Your Love on Me. En daarvoor hoorde je Heart. Lekkere liedjes om mee te beginnen, zo na het nieuws van 3:30. All I Wanna Do Is Make Love To You. En deze heet toevallig ook Lay All Your Love on Me.

0: better.
1: Gilbert Sullivan, danig onderschat. Net als Status Quo, waar ik het net over had. Maar toch ook zeer gerehabiliteerd. Tenminste, in mijn oog en in mijn oren. Dit was Matrimony. Het volgende liedje heb ik leren kennen als een liedje van de Hollies. Maar dit is degene die het ook heeft geschreven. En hij heet Bob Dylan. Blowing in the Wind.

Gaaf, hè? Dat mondharmonicaatje vind ik zo mooi. Bob Dylan en Blowing in the Wind. Het zit er weer bijna op voor mij, voor wat betreft muziek aan zee. Morgen ben ik er weer, om een uur of twee. Strakjes, na vieren, Bas Martini is natuurlijk met West komt thuis. En eerst ga je nog even luisteren naar Ilse de Lange.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wat als je...
13: Halt! Steen blijven!
12: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
14: Zometeen in West komt thuis natuurlijk aandacht voor de dodenherdenking bij ons in de regio. En natuurlijk speel ik ook de tijdmachine om er eens wat te noemen. Nu is het 4 uur. Het nieuws, dat krijg je van Ingrid Annebroerse.
15: Goedemiddag. De Haagse burgemeester van Zanen is boos dat er op de Juliana van Stolberglaan 2 stolpersteinen zijn vernield. Hij vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De stenen zijn ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Door de regen van de afgelopen dagen is de kans op natuurbranden in onze regio gedaald. Het waarschuwingsniveau is naar beneden bijgesteld. Er geldt nu weer fase 1 en dat is het laagste niveau. De brandweer hoeft nu geen extra controles meer uit te voeren. En in Spoorwijk in Den Haag is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Meer regionieuws om 16:30. Nu het overige nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. 2 overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De 3e overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio West, files en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Ook in het westen van het land komt de avondspits langzaam maar zeker op gang. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. En de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want is het Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook ook dicht. De vertraging een half uur. Omrijden kan eenvoudig via de A13.
6: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen, in Den Haag.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
19: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
20: Doet je kind of kleinkind eindexamen, steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
21: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.

Sarah Bareilles op Radio West Love Song. Aan het begin van West komt thuis. Deze maandag 4 mei, de dag natuurlijk van de dodenherdenking. En daarover gesproken vanavond op Radio West. Natuurlijk een uitzending rond de dodenherdenkingen hier bij ons in de buurt. En dan met name natuurlijk die van de Walsdorpervlakte. En we besteden ook veel aandacht aan de kinderherdenking in Madurodam. André Kolen die zal hier ruim op tijd aanwezig zijn om een programma te maken tussen 7 en ik gok zo'n beetje 8:30, 9:00. Goedemiddag, West komt thuis. Mijn naam is Bas Martinius. Tot 7:00 vanavond zit ik hier. En ik heb voor jullie, ja, onder andere natuurlijk de tijdmachine. We spelen dat mooie spel weer, ja, met die prachtige hoofdprijs van deze week. Een unieke overnachting voor 2 personen. Hotel kiezen dat bij je past. Hartstikke mooi natuurlijk, ja. En dan moet je dus zo'n voorronde door. En in die voorronde is de prijs natuurlijk ook alweer gigantisch, hè. De draagbare noodradio geven we weg bij minstens 1 goed antwoord. De tijdmachine, hou hem in de gaten. Over een goed half uurtje, dan speel ik hem. Straks ook aandacht voor de diverse dodenherdenkingen die hier in de buurt zijn. Francis Kleinwecht heeft het een en ander op een rijtje gezet. En daar gaan we het even over hebben. Wat kun je waar meemaken? En zijn er misschien ook wel nieuwigheden vandaag de dag? Nou, dat hoor je dadelijk allemaal. En ook weer een leuk stukje cabaret. Het hoort er ook bij natuurlijk. De Vliegende Panthers komen weer eens voorbij. Nou, dat is een tijd geleden. En wat ook een tijd geleden is, dat is deze plaat van Dawn, 1973. Even dat gele touwtje om die oude eikenbomen knopen, dan komt alles goed.

0: Zit jij er even doorheen te hoesten, Martijn?
1: Ja,
0: Hooyer?
1: Sorry Bas.
0: Is toch hartstikke mooie plaat uit 1973. Ik kreeg je een kriebel van in je keel.
1: Ja, ik heb heel last van zo'n pleurisie.
0: Dat is niet zo best.
1: Nee.
0: Het is 4:14. Best komt thuis. Je kunt het je ongetwijfeld nog herinneren, want dit is inderdaad geen mooie zaak. Het vreselijke ongeluk op de Bezuidenhoutse weg in Den Haag, waarbij 3 mensen om het leven kwamen. 3 jonge mensen. Dat ongeluk is exact 5 maanden geleden. Dat was dus op 4 december. En vandaag is er meer bekend over geworden, over dat ongeluk. Omdat de gecrashte auto achtervolgd werd door een politieauto, heeft de Rijksrecherche daar onderzoek naar gedaan. Dat zal wel een soort standaard protocol zijn, denk ik, hè, Martijn?
1: Ja, dat klopt. Als er politie bij een ongeluk of iets, een ander incident betrokken is, dan doet de Rijksrecherche altijd onderzoek. Dat klopt, ja.
0: Precies. En vandaag een definitief rapport naar buiten gebracht, want al eerder, vrij snel na het ongeval, verscheen er een voorlopige versie, inderdaad. Vertel het maar.
1: Ja, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd aan de voorlopige conclusie. Die kwam al een week na dat ongeluk. Dat was heel bijzonder dat ze daar zo snel toen mee kwamen.
0: Ja, waarom was het ook weer dat ze dat zo snel deden?
1: Nou, omdat natuurlijk, het was een heel heftig incident waarbij 3 mensen om het leven kwamen. En dat drukt dan op dat hele politiekorps natuurlijk. En dat is enorm heftig om dat mee te maken. Ook voor de betrokkenen, de betrokken agenten, et cetera. Ja, en als er al heel snel duidelijk is dat ze er niks mee te maken hebben. En dat is eigenlijk ook de eindconclusie van vandaag. Ja, dan kwamen ze er dit keer heel snel mee naar buiten. En de persofficier die ik vandaag sprak, die zei ook nog dat ze daar heel blij mee was. Dat toen dat onderzoek heel snel naar buiten kwam om zeg maar die onrust weg te halen. Mm-hmm. Nou, om jouw vraag te beantwoorden wat er vandaag naar buiten gekomen is. Het is een bevestiging dat er toen gezegd werd dat eigenlijk de agenten die de achtervolging deden, hè, want ze gingen achter die auto aan, dat die helemaal niks te verwijten viel.
2: Tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
1: En wat zijn die richtlijnen? Er niks mee te maken hebben. En dat is eigenlijk ook de eindconclusie van vandaag. Ja, dan kwamen ze er dit keer heel snel mee naar buiten. En de persofficier die ik vandaag sprak, die zei ook nog dat ze daar heel blij mee was. Dat toen dat onderzoek heel snel naar buiten kwam om zeg maar die onrust weg te halen. Mm-hmm. Nou, om jouw vraag te beantwoorden wat er vandaag naar buiten gekomen is. Het is een bevestiging dat er toen gezegd werd dat eigenlijk de agenten die de achtervolging deden, hè, want ze gingen achter die auto aan, dat die helemaal niks te verwijten viel.
2: Tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.

0: heel symbolisch of eerbiedig. Maar er zijn gewoon werkzaamheden op de markt. Dus ja, dat kan niet doorgaan. Ja, dat is ook een goede reden.
1: Ja, absoluut.
0: En wat ik het meest vind opvallen, dat is denk ik in Zoetermeer. Want in de meeste dorpen heb je natuurlijk een toespraak van de burgemeester. Het Wilhelmus, bloemen, gedicht. Maar daar zal vanavond over het Wilhelminapark in Zoetermeer zullen 3 vliegtuigen overvliegen. En die zullen een saluut brengen aan alle omgekomen vliegers in de oorlog. En alle andere herdenkingen, daar zijn we natuurlijk... Nou, we zijn niet bij alle 90. Dat is gewoon niet te doen. Dan moeten we gaan racen. Maar we zijn bij heel veel herdenkingen vanmiddag en vanavond. En dat houden we allemaal bij in onze liveblog op de site en app.
1: Ja, hartstikke goed. Daar kun je dus alles nalezen. Ja, dat verhaal over Zoetermeer, dat heeft misschien ook nog wel de aanleiding dat destijds in de polders rond Zoetermeer er een geallieerd toestel werd neergeschoten door de Duitsers.
0: Ja.
1: Een van de piloten van de vliegers, dat was John McCormick. Naar hem is ook een straat vernoemd in Zoetermeer. En die heeft volgens mij een tijd in Zoetermeer ondergedoken gezeten. En of die nou uiteindelijk door de Duitsers gepakt is en wellicht om het leven is gekomen, of dat hij het heeft overleefd, dat durf
0: zou
1: ik niet te zeggen.
0: Zou ik even moeten gaan checken, ja.
1: Ja, dat zou ik zelf ook even moeten checken. Maar in ieder geval is dat een bekende naam bij ons in Zoetermeer. Dus heel bijzonder dat die vliegtuigen daar overvliegen. Want zijn dat wellicht oude oorlogstoestellen, weet je dat?
0: Volgens mij wel, ja.
1: Heel bijzonder.
0: Ja.
1: Nou mensen, dadelijk in Zoetermeer toch allemaal
0: even omhoog kijken.
1: Dan hoef je niks te missen. Francis, dankjewel. En dus op onze app en op onze website.
0: Ja. En natuurlijk hier op radio vanaf 7 uur, Bas.
1: Ja, André Kolen die maakt een bijzonder programma. En hij komt dadelijk over een goed uurtje nog eventjes vertellen wat hij nou precies gaat doen. Francis, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Je luistert naar West Komt Thuis.

0: passeert hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazar hoor met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instemmen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

op Radio West. Wat zou je doen? Nou, wat dacht je van nog een plaatje draaien totdat het 17:30 is? En Ingrid Annebroer zal ons het nieuws weer komt vertellen. Queen natuurlijk. Even allemaal in de handjes klappen en met de voetjes stampen. We will rock you.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
15: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
14: Kijk op utsvandergeest.nl.
16: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Het is 5:30 op Radio West. Het nieuws dat krijg je van Ingrid Anne Broerse.
19: Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
19: In Leiden is een man van 25 opgepakt voor het vernielen van bushokjes en reclameborden. Hij werd in de nacht van donderdag op vrijdag op heterdaad betrapt. Dat maakte de politie vandaag bekend. Hij had misschien ook in de nachten daarvoor al huis gehouden. In Katwijk zijn 3 tieners opgepakt voor de zware mishandeling van een jongen van 14 op Koningsdag. De jongen werd in de avond bij de kermis toegetakeld. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Er zijn gemengde reacties op de insectenvangers op de beestenmarkt in Delft. Sommigen zien het als een mooie oplossing voor de insecten op het plein, terwijl anderen zich zorgen maken over het effect op het lokale ecosysteem. Volgens Onafhankelijk Delft ondermijnt het de plannen om Delft te vergroenen. En het is nog niet duidelijk hoe de 2 stolpersteinen op de Juliana van Stolberglaan in Den Haag kapot zijn gegaan. In eerste instantie leek het erop dat ze vernield waren, maar het AD meldt dat de bovenlaag al eerder losgelaten had en dat ze nu hersteld worden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.
18: Dankjewel Ingrid Anne. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee natuurlijk.
20: Vanavond en komende nacht worden opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind wordt noord-noordoostelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komt er ook wel weer wat bewolking. Heel plaatselijk zou er wat regen kunnen vallen. We hebben morgen een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig en morgenmiddag wordt het 16 of 17 graden. Woensdag is er veel bewolking, maar blijft het droog en wordt het zo'n 15 graden. Donderdag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en wordt het ongeveer 16 graden.
18: Radio West files en vertragingen. Deze middag krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB alle informatie. Erik, goedemiddag.
21: Hoi, goedemiddag Bas. Ja, het zijn vooral veel dagelijkse files in onze regio die toch iets minder vertraging hebben dan normaal. Dat heeft waarschijnlijk toch te maken dat een deel nog meivakantie heeft van de scholieren, dus ook op vakantie zijn met de ouders. Een paar files die wat langer vertraging hebben, zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid rijdt langzaam over 16 kilometer met bijna een half uur oponthoud. De A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan is het ook nog een keer extra druk op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor de aansluiting met de A4 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat heeft natuurlijk te maken met het eerder ongeluk op de A4. En tenslotte valt op de N213 Westerlee richting Poeldijk. Voor Poeldijk doe je er ook 10 minuten langer over.
18: Erik, dankjewel. Tot straks weer.
21: Tot straks.
19: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Dankjewel.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan. Ja, dat is altijd gezellig hoor, die open dag. Gewoon even doen als je dat leuk lijkt om de omroepers hier van dichtbij te zien. Tot aan het blokje van cabaret is dit Spandau Ballet.
8: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: Spendo Ballet Gold, jaren 80 natuurlijk. Tijd voor een klein stukje cabaret.
1: Cabaret op maandag.
0: En voor vandaag moest ik in één keer denken aan de Vliegende Panthers. Weet je nog wel, het trio de Vliegende Panthers. Actief van 1995 tot 2008. Cabaretgroep bestond uit Rutger de Bekker, Diederik Ebbingen en Remco Vrijdag. De jongens die zaten op de Kleinkunstacademie. En daar hebben ze hun groep opgericht. En toen ze van school kwamen in 1995... begonnen ze direct met toeren met hun eerste avondvullende show. En die heette Seks. Nou ja, dat verkoopt natuurlijk, zoals je begrijpt. Die show die hebben ze geschreven als eindexamenopdracht. Maar ja, die werd natuurlijk een ontzettend groot succes. Met name ook door de scène over Dikkie Dik. En die heb ik hier.
2: En dan nu een nieuw avontuur van Dikkie Dik.
3: Inderdaad, kindertjes. Kom er maar gezellig bij zitten. Dikkie Dik is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering, zeg hij. En wat ziet hij daar?
4: Dikkie Dik. Een auto.
3: Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar?
4: Dikkie Dik.
5: Radio.
3: Een pionierradio, ja. Maar wat is er met die radio aan de hand? Jij?
4: Ja? Dikkie heeft die, zit hij met Dikkie Dik, heeft die, zit hij met die, heeft hij een frontje?
3: Het frontje zit er nog op, ja! Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n radio willen hebben?
4: Ja?
3: Dikkie Dik ook? Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars de dieruiting. En meteen begint het alarm op de auto te loeien. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepser de poeps, wie komt daar aangelopen?
6: Politie. Is de politie? En de politie, die gaan naar Dikkie Dik.
4: Ik vind dat je met z'n auto opgezet. Je moet met mij.
3: De politie, ja.
4: Politie.
3: Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gaan gebeuren, denken jullie?
6: Gevangenis van Dikkie Dik.
4: Nee.
6: Dikkie Dik moet naar de gevangenis.
3: Denk het niet, hoor. Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 half automatisch. En hij schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent aan de hand?
4: Die is ziek.
3: Die is hartstikke dood. En eindelijk kan Dikkie Dik met een gerust hart naar huis.
4: Met
3: zijn radio, ja. En thuisgekomen gaat Dikkie Dik lekker lang uit op die grote sofa liggen. En hij zet een hele gezellige grote dikke...
4: Spuit
3: heroïne in zijn pootje. Nou, dat was mij een spannend avontuur van Dikkie Dik, zeg.
4: Ja.
3: Ik zou maar zeggen, dag Dikkie Dik.
4: Tot de volgende keer.
3: Dag.

0: ABBA met Honey Honey. En daarvoor natuurlijk dat leuke cabaretstukje van Dikkie Dik van de Vliegende Panthers.
1: De kopstaartplaat.
0: Afgelopen vrijdag eindigden we de week met Eyes of Silver van de Doobie Brothers als kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord silver. En hier zijn de reacties die ik heb gekregen. Marcel Amta schrijft: hoi Bas, voor de kopstaartplaat ga ik voor Silver Star van de Four Seasons. Alvast een goed weekend en de groeten. Ja, hij schreef dit al vrijdagmiddag, hartstikke op tijd. Carla Slootweg, ze zegt: hallo Bas, ik kies als kopstaartplaat Mark Lindsay met Silver Bird. Fijne uitzending, groetjes van Carla. Dankjewel Carla. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, de keuze voor de kopstaartplaat van vandaag hou ik dicht bij huis en ik kom met Silver Ships van Golden Earring. Het komt van hun album Seven Tears uit 1971 en het is natuurlijk geschreven door, hoe kan dat ook anders, George Kooijmans. Met de groeten van Kees. Kees, dank. Martin Mulder, hij schrijft: ja, misschien ben ik nog net op tijd. Nou, je was net op tijd, Martin. En hij zegt: ik zal vast met mijn bijdrage de enige niet zijn. Graag Silver Springs van Fleetwood Mac. Je weet wel, het nummer dat Rumours niet haalde, maar eind jaren 90 toch een hit werd. Martin, dank je wel. Willem Spaans, hij schrijft: Bas, wat is de muziek van de Doobie Brothers toch heerlijk om naar te luisteren. Onder verwijzing natuurlijk naar de kopstaartplaat van vorige week. En vandaag, zegt hij, heb ik weer zo'n heerlijk nummer. Ik wil voordragen Silver Moon van Michael Nesmith en de First National Band. Silver Moon was een hit met de First National Band, waar Michael Nesmith, die was ook succesvol als soloartiest. Fijne avond gewenst door Willem uit Voorburg. Dank Willem. Tilly Fortuyn, ze komt uit Lisse. Ze schrijft, ze heeft heel veel geschreven. En daarom vat ik het even samen, want ze maakte het me lastig. Ze stuurde twee suggesties. Ik kies er één en dat is Silver and Gold van Dolly Parton. Die heb ik voor jou genomineerd, Tilly. Dank je wel en de groetjes. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, vandaag is mijn suggestie Hawkwind met Silver Machine uit 1972. Een eenmalige hit van deze Engelse rockband. Met de groeten van Koos. Koos, dank je wel weer. Geer Slootweg, hij zegt: hallo Bas, ik maak mijn keuze voor de kopstaartplaat bekend. Golden Earring, daar is die weer. Silver Ships, een fijne uitzending. De groetjes van Geer. En de laatste voordracht voor Fleetwood Mac, die komt van Romeo Sattelou, want die schrijft mijn suggestie voor de kopstaartplaat Silver Springs. Fleetwood Mac dus, met de groeten van Romeo. Jongens, dankjewel allemaal. Ja, keuzes, keuzes, keuzes. Het wordt toch lokaal, hoor. Silver Ships van Golden Earring, de kopstaartplaat van vandaag. Morgen zoeken we dus een plaat die begint met het woord ships. Schepen, mag van mij ook. Een andere vertaling is ook prima. Als je een ideetje hebt, stuur dat dan aan Bas, apenstaartomroepwest.nl. De kopstaartplaat van vandaag, Golden Earring, Silver Ships.

0: Op startplaat van vandaag Golden Earring, Silver Ships 1971. Lekkere plaat dit hoor. Voor morgen zoeken we dus een plaat die begint met het woord ships, dus van schepen. Je mag het ook in een andere taal doen. Als je een ideetje hebt, stuur het dan even aan bas@omroepwest.nl. En strakjes...
1: 60's at 6.
0: Natuurlijk, jaren 60 muziek. Een verzoekje, zelfde mailadres, van harte welkom. Tot aan het nieuws, George Ezra.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Wat als je...
15: Halt! Steen blijven!
14: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
16: Het is bijna 6:02. Straks in West komt thuis onder andere nog het spelletje In zijn achteruit. En ik babbel ook nog even met André Kolen over zijn herdenkingsuitzending. Dode herdenking 2026 natuurlijk. Maar eerst het nieuws met Ingrid Anne Boersen.
17: Goedenavond. In Leiden is een man van 25 opgepakt voor het vernielen van bushokjes en reclameborden. Hij werd in de nacht van donderdag op vrijdag op heterdaad betrapt. Dat maakte de politie vandaag bekend. Hij had misschien ook al in de nachten daarvoor huis gehouden. Aan de Larijweg in Den Haag is aan het eind van de middag een auto in brand gevlogen. Op beelden is te zien dat de brandweer de motor van de auto aan het blussen is. Er kwam veel rook vrij, maar niemand raakte gewond. En er zijn gemengde reacties op de insectenvangers op de beestenmarkt in Delft. Sommigen zien het als een mooie oplossing voor de insecten op het plein, terwijl anderen zich zorgen maken over het effect op het lokale ecosysteem. Volgens Onafhankelijk Delft ondermijnt het de plannen om Delft te vergroenen. Meer regionieuws om 6:30. Nu het overige nieuws.
18: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Gilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals.
17: Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Erik Evengroen.
3: Ja, er staat altijd nog ruim 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid ook nog eens een kwartier extra reistijd. En verder valt op de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file. En dan doe je er ook een klein kwartier langer over.
19: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
20: Installatiebureau van Ginderen.
21: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
22: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
23: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
26: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
27: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
28: Tot 7 uur, West komt thuis.

Goedenavond, Radio West, 10 minuten over 6. 60s at 6, dat is het vanavond. Nog even voorafgaand aan de speciale uitzending die André Kolen zometeen gaat maken vanaf 7 uur. Natuurlijk gaat dat over de dodenherdenking. Onder andere de herdenking op de Waalsdorper vlakte. En ook zijn we aanwezig bij de kinderherdenking in Madurodam. Maar zometeen meer daarover, dat ga ik even aan André vragen. Hij is toch wel hier in de studio, dus hij kan zo even aanschuiven. Kan hij er van alles over vertellen? En daarom wel gewoon een 60s at 6 tot 7 uur vanavond. Dus mocht je nog een leuk plaatje willen horen uit de jaren 60... stuur dan vooral even een e-mail bas@omroepwest.nl. Nou, dat deed Marcel Amt ook. Dat was de eerste plaat van de avond. De Mighty Quinn wilde die graag horen, Manfred Mann. En dat is natuurlijk een fijn plaatje om het programma mee te openen. Dan zit je er gelijk goed in. Dan heb ik nog één dienstmededeling. Ja, natuurlijk, we gaan het spelletje dadelijk nog spelen in zijn achteruit. Denk niet dat die heel erg moeilijk is, dus ja, houd dat spel in de gaten. Dan kun je altijd nog de eeuwige eer winnen en een mooie prijs. Nou ja, wat wil je nog meer? Het volgende verzoekje is afkomstig van Veronique Jansen. Ze schrijft, hey Bas, heb je een leuk weekend gehad? Ik hoop dat het bij jullie net zo zomers was als hier in Limburg. Ja, want Veronique die zit helemaal in Limburg en daar luistert ze toch met grote regelmaat Radio West. Dat is heel bijzonder. Ze schrijft, ik heb weer een verzoekje voor zometeen tussen 6 en 7. En wel Space Oddity van David Bowie. Een lekker nummer om weer eens te horen. Nou, luister maar. Hij is onderweg, hoor. Vanuit tijd en ruimte komt hij aangevlogen. David Bowie.

0: Ja hoor, David Bowie door tijd en ruimte. Space Oddity op verzoek van Veronique Jansen. Helemaal uit het verre Limburg. Het is ruim 17:15 geweest. Even babbelen met vriend en collega André Kolen. Hij is hier in de studio. Dre, een goede avond.
1: Ja, goede avond.
0: Ja, het is een beetje ongebruikelijk natuurlijk. Maar ja, we horen jou nu pas in de avond. Want straks na 19:00, dan gaan we richting alle herdenkingsmomenten in Nederland natuurlijk. Zo ook bij ons in de regio.
1: Ja, landelijk geldt natuurlijk de herdenking op de Dam. Maar in onze regio gaan we natuurlijk uit van de herdenking op de Waalsdorpenvlakte. Daar zijn we ook bij. Mariette Overdiep is daar voor ons en zal met een aantal mensen praten. En natuurlijk ook
0: Limburg. Het is ruim 17:15 geweest. Even babbelen met vriend en collega André Kolen. Hij is hier in de studio. Dre, een goede avond.
1: Ja, goede avond,
0: ja, Bas. Het is een beetje ongebruikelijk natuurlijk. Maar ja, we horen jou nu pas in de avond. Want straks na 19:00, dan gaan we richting alle herdenkingsmomenten in Nederland natuurlijk. Zo ook bij ons in de regio.
1: Ja, landelijk geldt natuurlijk de herdenking op de Dam. Maar in onze regio gaan we natuurlijk uit van de herdenking op de Waalsdorpenvlakte. Daar zijn we ook bij. Mariette Overdiep is daar voor ons en zal met een aantal mensen

0: voor het weer oppakken en vrijlaten zijn mij onbekend. Vanaf 3 mei 1942 worden alle Joden verplicht een Jodenster te dragen. Ja, die zullen ze zelf moeten kopen voor 4 cent per stuk.
1: Ja, dat komt er dan ook nog bij. Maar dat ziet hij niet echt zitten, hè?
0: Dat ziet hij niet zitten, nee. Hij weigert dit en omdat hij zich ook nog moet melden als reserveofficier, duikt hij onder. En jonkvrouw Christine Utewaal van Stoetwegen die helpt hem aan adressen. Voor één van zijn onderduikadressen, Frederik Hendriklaan 111 in Den Haag, ligt nu een Stolperstein op de hoek.
1: En wat treft ons nu heel erg, nieuws van vandaag, die Stolpersteinen zijn vernield.
0: Er zijn 2 Stolpersteinen vernield. Ik meen op de Juliana van Stolberglaan. Daar zijn de messingplaatjes van afgeslagen. Alsof messing heel veel geld waard is.
1: En, ja. Misschien denken ze dat het goud is.
0: Ja, ik hoop dat ze denken dat het geld waard is en dat ze het niet met andere gedachten op 4 mei eraf gehaald hebben. Want dat zou helemaal ernstig zijn.
1: Ja. Goed. Het loopt uiteindelijk slecht met hem af.
0: Nou ja, inderdaad. Maar hij heeft nog wel een avontuur. Met zijn vriend Onco Utewaal van Stoetwegen vertrekt hij in september 1943 richting Spanje. Een Engelandvaarder. Hij wil naar Engeland toe. Bij de Belgisch-Franse grens worden zij verraden en door de Gestapo opgepakt. In de gevangenis van Saarbrücken proberen ze 2 maal te ontsnappen, beide zonder succes. En op 24 november 1944 gaat Maduro op transport naar Dachau. Die jongen die net aan het woord was, die had het er al over.
1: Ja, dat is als je daar bent, heel beklemmend.
0: Heel beklemmend.
1: Ja.
0: Direct na de bevrijding van Dachau overlijdt Maduro alsnog op 28-jarige leeftijd aan vlektyfus. Nou, dan wordt op 9 mei 1946 postuum de militaire Willemsorde toegekend.
1: Een van de weinigen die hem gekregen heeft.
0: Juist, ja. Vanwege zijn optreden bij de herovering op de Duitse stelling Ypenburg. Hij is overigens de enige Nederlander van Antilliaanse afkomst die deze bijzondere onderscheiding heeft gekregen.
1: Ja, dat maakt het extra bijzonder.
0: Nou, en dan na de bevrijding dan komen de ouders van George in contact met mevrouw Boon van der Starp. En die wil een miniatuurstad oprichten, zodat die tegen betaling bezocht kan worden ten bate van het studentensanatorium.
1: Ja.
0: Nou, de ouders van George die stellen het startkapitaal beschikbaar en zo wordt Madurodam een herdenkingsmonument voor hun zoon. In Madurodam zijn ook het geboortehuis op Curaçao en de Villa Dorrepaal nagebouwd.
1: Ja, nou, dus een duidelijke verklaring voor een herdenking op die plek
0: is er niet.
1: Is er gewoon niet.
0: Nee.
1: We gaan weer naar de Waalsdorpenvlakte. Mariette Overdiep staat daar. Mariette.
2: Ja, we staan hier met honderden, misschien wel duizenden mensen te wachten tot we de vlakte op mogen. Ook een meneer met witte rozen, een mevrouw met rode rozen. Waarom?
3: Om te herdenken.
2: En iets specifieks?
3: Ik heb nu de kans om hier naartoe te komen. Ik was klein jongetje, heb ik het op tv altijd gezien. Ik had zoiets van, ik wil hier ooit een keer hier zijn. Nooit van gekomen en nu zijn dingen veranderd. En nu heb ik de tijd en ruimte en kan ik. Dus ben ik gegaan.
2: Het is een bijzondere plek, hè?
3: Ja, heel bijzonder. Ik ben vanmiddag al even geweest en wat foto's gemaakt. Een beetje rondgelopen. Dat is heel bijzonder, ja.
2: Ja, wat voel je dan als je daar rondloopt?
3: Ontzag en dankbaarheid dat je nu hier mag lopen.
2: Ja. Tussen de 250 en 280 mensen zijn hier gefuseerd. Ik kwam vandaag een gedicht tegen. Dat wou ik je toch even voorlezen. Het is van Jan Kampert, de vader van. En het gaat over 18 mannen die gefuseerd zijn. En dit is het begin van het gedicht, pal voordat ze weggebracht worden. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is een stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien, wij waren 18 in getal. Geen zal de avond zien.
3: Bijzonder. Er stil van.
2: Mooi, hè?
3: Ja, ja, heel mooi. Ja, het is inderdaad gewoon dat kleine stukje wat dan nog rest. Wat je dan nog, waar je dan nog op mag rusten. Ja, ja.
2: En dan is er een man uit Katwijk geweest. Die heeft op al die plekken waar die mensen provisorisch begraven zijn, heeft hij een helmtak geplant.
3: Ja, vanmiddag heb ik dat gehoord. En dat vond ik echt heel bijzonder. En ik ben ook, die meneer heeft mij ook meegenomen naar dat ene plekje achteraf waar dat kleine kruisje staat, waar ze echt gefuseerd zijn. En dat was heel bijzonder.
2: En door die helmtakken hebben ze uiteindelijk de lichamen kunnen vinden?
3: Ja, van de meesten, want ze hebben nog niet iedereen gevonden. En het zou mooi zijn als die ooit een keer gevonden worden. Maar ja, dat is natuurlijk heel gevoelig. Maar het zou wel mooi zijn als ooit echt iedereen gevonden is en de erkenning krijgt die hij verdient.
2: Goeds met de rozen.
3: Dankjewel. Fijne avond.
1: Ja, dankjewel.

0: Jet, we komen straks bij je terug. Ja, we horen het al. Er zijn nog steeds graven. Eigenlijk zijn het geen graven. Het zijn gewoon kuilen waar ze ingegooid zijn. Die waarschijnlijk nog nooit gevonden zijn, Johan. Wat weet jij daarvan?
1: Nou, niet zo heel gek veel. Behalve dan dat Piet Kuyt degene was die dat helmgras plantte. Maar het is logisch dat daar nog veel meer moeten liggen.
0: Ja, want ze hebben ooit een berekening gemaakt van hoeveel mensen er gefusilleerd zijn en hoeveel er uiteindelijk gevonden zijn. Daar zit een verschil in.
1: Daar zit een verschil in, maar ik weet zeker dat er nog veel meer mensen zouden moeten liggen. Omdat de administratie door de Duitsers gewoon vernietigd is vlak voordat ze vertrokken.
0: Ja.
1: Daar is weinig op papier bekend.
0: Precies. Ja, daarom is het zo belangrijk dat we blijven gedenken. Ja, niet alleen verzetstrijders, maar ja, ook Joden, Roma, Sinti, Jehovah's getuigen, homoseksuelen, gehandicapten. Ze werden allemaal vervolgd door de nazi's. En daarom, we noemden het net al, zijn er die struikelstenen, de Stolpersteine.
1: Ja.
0: En een klein gedenktekentje van 10 bij 10 centimeter voor al die mensen. En je kan zeg maar een verzoek indienen met het verhaal erbij. Zodat het verhaal ook doorverteld kan worden. Nou, je zei net al, de Julianen van Stolberglaan.
1: Ja, twee vernield.
0: Twee vernield. Dan mis je dus het verhaal van wat is daar gebeurd.
1: Ja, misschien moet ik iets vertellen over de Stolpersteine. Niet iedereen kent dat. Een stolperstein is een steen van 10 bij 10 centimeter, dat zei je al, met een messing plaatje. En die stenen worden in het trottoir geplaatst voor de vroegere woonhuizen van de door nazi's vermoorde Joden, Roma, Sinti. In dat plaatje zijn naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats- en sterfdatum van het slachtoffer gegraveerd. Het is dus niet zo dat een hele familie op één plaatje komt.
0: Nee, iedere familie krijgt een eigen steen.
1: Het plaatsen van die stolpersteinen is een project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. En hij noemt ze stolpersteinen omdat je er als het ware over struikelt. Maar dan vooral met je hoofd en je hart. Je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Nou, op 16 december 92 is het precies 50 jaar geleden dat Heinrich Himmler het bevel gaf tot deportatie van 1000 Roma en Sinti. En dat was voor Gunther Demnig reden om voor het stadhuis van zijn woonplaats Keulen een steen te plaatsen. Met erop een messingplaatje met de eerste regels van dit bevel. Dat deed hij overigens zonder toestemming.
0: Hmm.
1: In januari legde hij weer een stolpersteen. En een jaar later, eveneens zonder toestemming, 51 stolpersteinen in de Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg. Ja, officieel is het kunstproject in 2000 gestart. En inmiddels heeft Gunther in meer dan 20 Europese landen 75.000 stenen geplaatst.
0: En jarenlang heeft hij dat allemaal zelf gedaan.
1: En ik loop natuurlijk achter, want er worden nog steeds stenen bij geplaatst.
0: Ja.
1: In Nederland liggen er ongeveer 6.000, waarvan in Den Haag inmiddels 710.
0: Ik denk
1: ook weer meer, want het gaat maar door.
0: Het gaat door, ja.
1: Nou, sinds januari 2015 wordt het project georganiseerd door de Stiftung Spuren, de organisatie van Gunther Demnig. Hij wordt oud en hij zegt ook, als ik niet meer in staat ben om het zelf te doen, dan neemt de Stiftung het over. Ja, en wie in Den Haag een stolpersteine wil laten plaatsen, kan daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente Den Haag.
0: Ja, en dan wordt dat in gang gezet en uiteindelijk is dat dan toch weer een plek om te herdenken.
1: Exact.
0: En elk huis, daar is natuurlijk iets gebeurd. Daar kan je heel veel verhalen over maken. Je hebt zelf nog een verhaal. We hadden het net over Tsellermeyer.
1: Ja. Ja,
0: die heeft dat. We hadden dat voor de uitzending. Hadden we daarover gisteren de uitzending met Philip Freriks. Over Joden die op transport werden gezet. En dan vanuit de wagon een briefje naar buiten gooit. In de hoop dat dat nog aankwam. Jij hebt in je boek ook een afscheidsbrief opgenomen. En daar zit een heel bijzonder verhaal aan vast.
1: Ja, een afscheidsbrief die kreeg het museum in Rotterdam. Van een oudere dame. En ik opende heel voorzichtig dat briefje en ik las: zaterdag 10 uur, 15 augustus 42. Liefste Annie, zojuist werd mij medegedeeld dat het doodvonnis bekrachtigd is en nog hedenmiddag 2:30 voltrokken wordt. Ik heb dus nog 4,5 uur te leven en moet dan sterven. Ik ga rustig en voorbereid den dood in. Mijn gedachten zijn thans geheel bij jou en Bella. Mijn laatste groeten ook aan je moeder. In gedachten omhels ik je, dag liefste schat, je Kareltje. Ja, dat briefje zat in een etuietje, een portefeuille met twee verlovingsringen en een foto. En Kareltje blijkt Karel Martin Zellermeyer te zijn. Hij is op 1 juli 1904 in Arnhem geboren in een Duits-Joods gezin. En na de dood van zijn moeder in 1911, hij was toen 7... en zijn vader in 1915, dus 4 jaar later... wordt hij met zijn zussen opgenomen door familie in Essen in Duitsland. In 1929 vestigt hij zich in Rotterdam en wordt vertegenwoordiger. Enkele jaren later verhuist hij even naar Den Haag, naar de Wagenstraat... om uiteindelijk weer terug te keren naar Rotterdam... waar hij afdelingschef wordt bij de Bijenkorf. Hij verlooft zich met Annie van Koningsbrugge. In het voorjaar van 1942 besluit Karel met 8 anderen... de oversteek naar Engeland te wagen. En de groep bestaat uit de broers Max en Bernard Meijers... professor Jozef Fischer, Nico Baum, Johannes Goedhart en Jacob Rechter. Aan de groep worden toegevoegd Willem Blomme, een loods in Rotterdam... en Cornelis Grashof, een stuurman... Zij zullen de boot besturen. Ja, die boot die is voor 1075 gulden gekocht bij riviervisser Isaac Bravenboer. En die ligt klaar bij het gemaal van Simonshaven op Putten. Simonshaven ligt onder de rook van Spijkenissen.
0: Ja.
1: De datum van vertrek wordt vastgesteld op zaterdag 21 maart. En om 4 uur 's middags wordt de groep opgehaald door Henk Luijendijk. Die werkt als chauffeur op de Waalhaven bij Duitse Weermacht... Hij beschikt niet alleen over een kleine vrachtwagen, maar heeft ook een vaarbevel. En dat heeft hij nodig om over de brug bij Spijkenissen te komen.
0: Precies. Maar uiteindelijk loopt het niet goed met ze af. Ze zijn verraden.
1: Ze zijn verraden, terwijl de mannen Henk volledig vertrouwen. Want hij heeft niet alleen de benzine voor de boot geregeld... maar heeft ook laten weten fel anti-Duits te zijn.
0: Ja.
1: Eenmaal aangekomen bij de boerderij van de pontbaas Maarten de Graaf... wacht de groep de juiste waterstand af. En dan gaat het mis. Duitse soldaten omsingelen de boerderij... De mannen proberen zich nog te verstoppen, maar worden al snel gevonden. Alleen professor Fischer, die ontkomt aan arrestatie. Hij weet zich te verstoppen in een aardappelkist.
0: Oh, ja.
1: Ja. Henk Luijendijk heeft duidelijk de groep verraden. Hij wordt voor de vorm ook gearresteerd, maar even later weer vrijgelaten.
0: Ja, waar komen ze dan terecht? In het Oranje Hotel natuurlijk.
1: Nou, en, niet direct.
0: Niet direct, maar ik wil eventjes toch weer via het Oranje Hotel naar de Waalsdorpenvlakte.
1: Ja.
0: Mariette Overdiep, de Bourdonklok horen wij nu. Die is weer helemaal in orde sinds een paar jaar.
2: Dat klopt. We lopen nu in een zachtjes... stil, zwijgende menigte richting die klok. Naar het voormalig militair oefenterrein van legerkamp Waalsdorp. Alwaar zoveel mensen om zijn gebracht. Inderdaad, onder andere uit het Oranje Hotel. Maar ook een van de eerste die gefuseerd werd, dat was Ernst Kaan. En dat was een Joodse mede-eigenaar van een ijssalon in Amsterdam. En zijn arrestatie en de razzia's die daarop volgden... hebben geleid tot enorme rellen... die uiteindelijk tot de februari-staking hebben geleid. De bekende stakingen, heel groot in Nederland, onder andere in Nederland... waar mensen demonstreerden tegen de anti-Joodse maatregelen... die er genomen zijn in Nederland. Maar ja, het heeft niet mogen baten. Hij is hier toch gefusilleerd. Net als al die andere mensen die... soms een naam hebben gekregen, zoals van de week nog weer op het Ereveld Loenen... waar mensen vanaf hierheen herbegraven zijn... hebben ze toch weer een aantal namen kunnen achterhalen. Maar een aantal hebben ook nooit een naam gekregen. En dat is iets wat, ja, wat enorm pijnlijk is. En wat iets vertelt over de gruwelijkheid... dat mensen in eenzaamheid en zonder naam hier gegaan zijn.
0: Mariette Overdiep was dat vanaf de Waalsdorpenvlakte... waar de Bourdonklok blijft luiden tot 8 uur. En dan is er 2 minuten stilte. Ja, wij zaten in het verhaal van onze vriend Karel Martin Zellermeyer. Kareltje, hij wilde naar Engeland als Engelandvaarder. Hij wordt verraden en hij wordt door de Sicherheitsdienst wordt hij opgebracht. En Johan... Hoe liep het af? Slecht?
1: Slecht, slecht. Hij wordt opgebracht en niet direct naar het Oranje Hotel gebracht... maar naar Rotterdam, naar de Heemraad Singel en vervolgens naar Amsterdam. En daar krijgen 6 Engelandvaarders de doodstraf. En de loods Wim Blomme en de stuurman Kees Grashof... die krijgen levenslang. Zij overleven de oorlog, net als professor Fischer... die zich in die aardappelkist had verstopt. Jan Goedhart die wordt naar het Oranje Hotel gebracht. En het is zeer waarschijnlijk dat Karel Zellermaier en Nico Baum daar ook naartoe gebracht zijn. Want ze zijn alle drie op dezelfde datum geëxecuteerd op Waalsdorp.
0: Ja, je zei, vertelde net al dat de Duitsers tegen het einde van de oorlog alle administratie, of bijna alle administratie van het Oranje Hotel hebben vernietigd. Dat zelfs de directrice zegt van ja, hij zal ongetwijfeld in gevangenis gezeten hebben hier, maar we weten het niet zeker.
1: Nee,
0: het enige wat we weten is dat hij wel met zijn twee kompanen is gefusilleerd op de Waalsdorpenvlakte.
1: Ook dat is weer niet zeker, want ook dat werd niet,
0: bijgehouden.
1: Maar als ze alle drie op dezelfde datum en van één is zeker dat hij geëxecuteerd is op Waalsdorp, dan mogen we ervan uitgaan dat de andere twee naast hun zonden. Ja. Of naast hem. Ja.
0: Ja.
1: Hij is dus gefuseerd op 15 augustus 1942. En zijn oudere zuster Johanna Bella die plaatst een dag of dagen later, want ze heeft 4 dagen lang moeten wachten op het nieuws, een overlijdensadvertentie in het Joods Weekblad. Ja, dat verraad van Henk Luyendijk, dat kostte het leven aan 6 Engelandvaarders en 2 verzetstrijders. In de jaren 1946 spelen Wim Blomme en Kees Grashof en professor Fischer een belangrijke rol in de berechting van Henk Luyendijk. En het bijzonder gerechtshof eist de doodstraf. Uiteindelijk krijgt hij een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd. En na 6 jaar komt hij weer op vrije voeten.
0: Ja, in tegenstelling tot de Duitsers na de oorlog was de Nederlandse overheid niet zo scheutig met het uitvoeren van doodstraffen.
1: Nee. Na zo'n verhaal en na deze straf zou mijn vader zeggen, hier past een eerbiedig stilzwijgen. Ik ben daar sprakeloos van. Ja. Maar ja, na 6 jaar liep hij fluitend op de Coolsingel.
0: Ja, ja.
1: Met zoveel doden op zijn geweten.
0: En hij was niet de enige met zo'n verleden. En, ja.
1: Absoluut niet.
0: Nee. Goed dat we dat dan toch weer in herinnering brengen en dat we ook blijven herdenken.

0: Otis Redding, I've got dreams to remember. Ja, wij herinneren en herdenken vandaag. En dat doen we niet alleen op de Waalsdorpenvlakte, maar ook in Madurodam, waar de kinderherdenking nu aan de gang is. En daar staat ook onze verslaggeefster Hilde Verwij. Hilde.
1: Goedenavond, hallo. Ja, het is hier nu in volle gang, dus ik praat een beetje op gedempte stem om de mensen niet te veel te storen. Samen met de fanfare De Brede Wagens van de Landmacht heeft de 15-jarige Noah net solo met haar hobo opgetreden. Nou ja, je kunt je voorstellen, dat is een blaasinstrument. Dat is natuurlijk ontzettend spannend, maar het was heel erg mooi, heel indrukwekkend. Ik sprak tijdens mijn vorige bijdrage Micha al even, de burgemeester van Madurodam. Hij is op dit moment met zijn toespraak bezig. Misschien kunnen we een heel kort stukje eventjes meeluisteren.
2: Nederland geeft zich enkele dagen later over. Dordt wordt opgepakt en vastgezet in het Oranje Hotel hier in Scheveningen. Als hij vrijkomt, sluit hij zich aan bij het verzet. Overwege de oorlog besluit hij naar Engeland te gaan.
1: Nou ja, dat is in volle gang nu. De presentatrice van deze herdenking, van de kinderherdenking van 10 jaar... die is van de week ook op bezoek geweest bij Eddie Boas. Dat is een 86-jarige holocaust-overlevende. Daar is een reportage van gemaakt, die is net hier laten zien. En nou ja, dat was ook zeer indrukwekkend. Ze kreeg, nadat het getoond was op de schermen, kreeg ze een groot applaus. Want het is natuurlijk heel erg indrukwekkend om juist ook van de overlevenden nog de verhalen te horen. Hè, dat ze terugkwamen uit een concentratiekamp bijvoorbeeld. En nou ja, dat gewoon de deur op slot zat van het huis waar ze woonde. Want dat was nu ingenomen door andere mensen. Nou ja, samen met haar is hij dus, deze overlevende van de Holocaust, langs die plekken gegaan waar dat allemaal gebeurd is. Straks is er nog een optreden van Kinderen voor Kinderen. En er zal ook nog een 13-jarige trompetist, dus nog een hele jonge jongen, die zal uiteindelijk na de 2 minuten stilte het taptoe-signaal geven.
0: Dankjewel, Hilde. We komen straks natuurlijk nog bij je terug. Nou, gaan we weer naar Madurodam, naar de kinderherdenking. Ja, Hilde die had het ook al over het verzet. Ja, er was natuurlijk behoorlijk wat verzet. Johan van der Hoeven, in jouw boek is er ook een verhaal over Piet Wapperom.
3: Piet Wapperom in verzet, ja zeker.
0: Ja, die heeft een duidelijke Haagse link.
3: Een Haagse link, ja. Piet Wapperom, geboren in 1913, is een antifascist en fel tegen de nazi-ideologie. Hij wordt lid van de communistische partij en hij trouwt met activiste Kitty van Gent. Als de Duitsers Nederland binnenvallen, is dat voor Piet en Kitty een reden om onmiddellijk in dat verzet te gaan. Piet vormt met de Haagse Vonkgroep en schrijft en drukt verspreid de Haagse verzetskrant De Vonk. Heel bekend. De jongere broer van Piet, Hugo, die ontvangt een illegaal krantje en wordt daarvoor gearresteerd en gedeporteerd naar concentratiekamp Groß-Rosen. Dat ligt in Oost-Duitsland. Waar hij op 7 augustus 1942 wordt vermoord. Ja, dat is voor Piet een reden om het gewapend verzet in te gaan en zich niet meer alleen met kranten bezig te houden. Hij geeft nu leiding aan de Haagse sabotagegroep De Vonk.
0: Dan komen ze echt in actie.
3: Dan komen ze in actie, zeker. Op 11 februari 1943 wordt Piet in Utrecht gearresteerd door de Sicherheitsdienst van Rotterdam. En ondanks alle gewelddadige voren laat hij niets los. Maar door een infiltrant van de SD, de Sicherheitsdienst, worden 4 andere leden van de groep, De Vonk, op het spoor en worden die gearresteerd. En dus ook de vrouw en moeder van Piet, want ze weten nu inmiddels die te vinden. Piet wordt opgesloten in het Oranje Hotel in cel 607. Hij wordt verdacht van het in bezit hebben van pistolen en het doodschieten van de NSB'er Seyfert. Aan de celdeur van Piet hangt een briefje strenger voorzicht. Het etensluik in de deur blijft open en hij wordt elk uur gecontroleerd. Ja, dat het etensluik open blijft, dat heeft totaal geen zin, want hij krijgt geen eten en hij krijgt geen drinken.
0: Nee, maar ze zijn zo bang om hem kwijt te raken, ja, dat ze hem goed in de gaten houden.
3: Precies. Er wordt gedreigd, als hij niet bekend, dan zal zijn vrouw, die ook in de gevangenis in Scheveningen zit, naar een concentratiekamp gaan en zal het Duitse Rijk zich over zijn kind ontfermen.
0: Ja, dat is geen prettig vooruitzicht.
3: Nee, nee. De gearresteerde leden worden veroordeeld tot de doodstraf en gefusilleerd op de Waalsdorper vlakte. Het doodvonnis van Piet wordt echter niet uitgevoerd, omdat het hoofd van de SD, Johannes Munt, hem afzondert voor nader onderzoek. Munt zal later over Piet Wapperom zeggen: hij sprak goed Duits en was een van de eerste Nederlanders met wie ik politieke discussies kon voeren. In het voorjaar van 1943 wordt Munt door de vrouw van Piet overgehaald hem vrij te laten.
4: Ja, dat is wel heel bijzonder.
3: Dat is heel
4: in
3: bijzonder.
4: De oorlog nog vrij wordt gelaten. Maar
3: hij had een speciale band met die Munt.
4: Ja, en dat gaat hem opbreken.
3: Dat breekt hem zeker op. Want na de bevrijding wordt Piet in opdracht van de Communistische Partij gearresteerd. Hij wordt verdacht van verraad en verantwoordelijk voor leden van de Vonk. De dood van de leden van de Vonk. Ja, de politie-inlichtingendienst verdenkt hem van collaboratie. En dan wordt hij opgesloten in kamp Duindorp. Ja, uitgerekend een interneringskamp voor NSB'ers
4: in Den Haag. Ja.
3: Ja, precies. Eind 47 wordt Piet door de Ereraad der Illegaliteit van alle blaam gezuiverd en in ere hersteld. Toch lopen er nog rechtszaken tegen hem. En pas op 7 april wordt Piet door de rechter vrijgesproken. Eindelijk kan hij zijn vrouw en kinderen weer zien. Ja, na zijn vrijlating werkt hij als directeur van het Delftse studentensociëteit Phoenix, van het studentenkorps. En hij overlijdt in 67.
4: Ja, zo zie je maar weer. Hè. Dat blijf je gewoon je leven lang toch nog achtervolgen. Je denkt dat je wat goeds doet. En het loopt toch weer niet zoals je had willen. Hopen dat het zou aflopen. Ja, we horen de Bourdonklok weer op de achtergrond. Waalsdorpenvlakte, daar staat onze verslaggeefster Mariette Overdiep.
1: In enorme stilte lopen we richting die klok. En richting de kruizen die daar op die Waalsdorpenvlakte staan. Die oorspronkelijk 4 houten kruizen voor alle mensen die daar gefuseerd zijn. Die kruizen zijn inmiddels naar het Verzetsmuseum in Friesland. En er staan nu koperen kruizen, maar ze staan er. En we lopen erheen. De zon schijnt. De vogels zijn van stilte, van schrik, stil. En die klok die luidt. Die luidt met de tekst van Kleveringa, professor Kleveringa. Ik luid tot roem en volging van hen die hun leven gaven tot weinig van onrecht. Tot winning der vrijheid en tot waring. Sorry, ik begin even opnieuw, want mijn blaadje wappert terug. Ik luid tot roem en volging van hen die hun leven gaven tot weinig van onrecht. Tot winning der vrijheid en tot waring en verheffing van Nederlands geestelijk goed. Tekst die we nu niet meer zouden opschrijven. Maar ik denk dat we de intentie nog wel voelen, zeker op dit soort dagen, dat we in stilte over die Waalsdorpenvlakte lopen.

0: Paul Simon en Art Garfunkel met The Bridge Over Troubled Water. U luistert naar een speciale uitzending ter gelegenheid van de dodenherdenking. We zijn op de Waalsdorpenvlakte met verslaggeefster Mariette Overdiep, maar ook bij de kinderherdenking in Madurodam. En daar staat Hilde Verwij en je hebt wat mensen bij.
1: Jazeker, in Madurodam inderdaad. Er staat hier een meneer. Ja, Kinderen voor Kinderen heeft net opgetreden. Hè. Ze zongen, staan we hier weer volgend jaar, krijgen we het voor elkaar. Waarom vindt u het belangrijk om hier te zijn?
2: Ja, eigenlijk met mevrouw hier gekomen. Die staat met mijn dochter ietsjes dichterbij.
1: En ze staat ook met een kindje op de nek, hè?
2: Ja, klopt, dat is mijn zoontje. En het was, voor de kinderen is het natuurlijk belangrijk om ook even te weten van waar het allemaal inhoudt. Ja, dat. Dus vanaf dat we hier zijn. Ja,
1: en wat hoopt u ze dan mee te geven? Wat krijgt u dan mee van zo'n avond?
2: Nou, in principe wat er de geschiedenis. Krijgen ze een beetje mee. Want ja, op school krijgen ze wel wat mee. Maar het is toch even dat ze een beetje beeld hebben erbij. En dat er ook kinderen ook erbij zijn. Maakt het ook wel een stuk makkelijker voor hun.
1: Ja. En hebt u dan ook de hoop dat die geschiedenis een beetje verwerkt wordt? Dat we daar iets mee doen? Dat we er echt iets van leren?
2: Dat hoop je natuurlijk, want dat hebben ze al gezegd zelf. Als overal op de wereld vrede zou zijn, zou het prachtig zijn. Maar helaas is dat niet zo. Maar echt veranderen, denk ik, gaat het heel lastig worden.
1: Ja. Moeten we toch zelf een beetje ons steentje aan bijdragen, denk ik. Nou, hartstikke bedankt, hartstikke bedankt. Er staat hier ook nog een mevrouw. Waarom vindt u het belangrijk om hier te zijn?
3: Nou, ik vind het ook belangrijk dat de kinderen zien en ook weten wat het verleden is. En dat het eigenlijk ook gewoon voor hun blijft leven. En dat we dankbaar zijn dat we hier mogen staan in vrijheid. Ja.
1: Dank u wel, dank u wel. Ik loop ook nog even een stukje verder, iets meer achteraf staan op een betonnen paaltje, zodat ze wat beter kunnen zien. Er staan twee dames met een helm op hun hoofd. Jullie zijn geloof ik 16, hè? Ik heb het net al even gevraagd aan jullie. Hey, waarom vinden jullie het belangrijk om hier vanavond te zijn?
4: Omdat het belangrijk is voor Nederland. En wij vinden dat ook. En het is gewoon een mooi moment om dingen te herdenken, eigenlijk. Ja, ik weet het niet zo goed. Nee.
1: Ja, bedankt voor. Belangrijk voor Nederland, zeg je. En, ja, wat doet zo'n avond dan met je?
5: Ik denk toch wel. Het antwoord geeft Max. Toch wel gewoon dat je hier met z'n allen bent en dat je dan. Gewoon meebeleving heb met iedereen uit die tijd. En dat vind ik gewoon heel mooi.
1: Nou ja, het is best spannend zo om dat even te vertellen. En ook best moeilijk misschien. Maar op deze plek kom je wel wat dat betreft echt wel in de stemming van nou ja, wat er ooit gebeurd is met deze geschiedenis.
0: En ook goed dat het natuurlijk de jongeren zijn. Want dat is onze toekomst. Zij moeten doorgeven wat er in het verleden is gebeurd. Vandaar dat die kinderherdenking ook zo belangrijk is in Madurodam. Hilde Verwij, dank je wel. We gaan nog even verder met Johan van der Hoeven. Want zometeen de herdenking op de Waalsdorpenvlakte. De 2 minuten stilte. Nou, we hebben al gezegd hoeveel mensen zijn daar wel niet gefusilleerd. Maar er is van alles gefusilleerd daar, om het maar oneerbiedig te zeggen. Zelfs Duitse militairen.
6: Ja, dat was voor mij een verrassing. Dat had ik nooit verwacht, maar een van de medewerkers die heeft geholpen om dit boek weer samen te stellen, die kwam met dat verhaal. Executie van een Duitser op Waalsdorp. Ja, toen knipperde ik even met mijn ogen. Nun habe ich die größte Dummheit gemacht. Met deze woorden beschrijft de Kriegsmarine-militair Fritz Wiesmar op 21 november 1943 zijn situatie. Ja, de domheid waarover hij schrijft is desertie. Het kost hem zijn leven. Volgens het arrestatiebevel verlaat hij zijn eenheid en onttrekt hij zich blijvend aan de verplichtingen tegenover de Wehrmacht. Fanenflucht. En dat betekent letterlijk vluchten voor de vlag. Ja, dat geldt in het Derde Rijk als een van de zwaarste misdrijven. En de doodstraf is eerder regel dan uitzondering. Fritz Wiesmar komt uit Hamburg, is gescheiden en vader van 2 kinderen. Hij werkte als kodesjouwer voordat hij in februari 1940 in dienst treedt bij de Kriegsmarine. Na zijn opleiding in Emden dient hij onder meer in Hoek van Holland als machinegeweerschutter. In mei 1942 krijgt hij verlof om naar Hamburg te gaan. Hij keert niet terug, hij duikt onder. Ja, 6 maanden later wordt hij opgespoord, gearresteerd en weer teruggebracht naar Den Haag en opgesloten in het Oranje Hotel. Dus er zaten daar niet alleen verzetstrijders.
0: Er zaten ook gewoon Duitsers.
6: En criminelen en noem het maar op.
0: Ongelooflijk, hè?
6: Zijn gratieverzoek wordt afgewezen en het doodvonnis volgt. Na de executie op Waalsdorpenvlakte begraaft men hem zonder militaire eer op de begraafplaats Westduin. In 1948 wordt Wiesmar herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats in IJsselstein. Binnen zijn familie zwijgt iedereen over zijn lot. En pas decennia later ontdekt zijn kleindochter wat er werkelijk gebeurd is. Nou ja, we weten, in 2002 rehabiliteert de Duitse Bondsdag officieel alle weermachtdeserteurs. En daarmee erkent Duitsland dat mannen als Fritz Wiesmar niet alleen daders, maar ook slachtoffers zijn van een systeem dat zijn eigen soldaten opoffert.
0: Ja, de waanzin ten top, hè?
6: De waanzin ten top.
0: Ja,
6: ja.
0: Dus als we straks stilstaan op de Waalsdorpenvlakte, dan herdenken we ook, ja, de Duitsers die natuurlijk
6: ook Fritz Wiesmar.
0: Fritz Wiesmar ook dacht van, ja, wat
6: doe ik hier?
0: Wat doe ik hier? En dat, ja, hij dat met de dood moet bekopen. Ja, de doken verhalen op. Een paar dagen geleden dat er dus meerdere Duitsers op de Waalsdorpenvlakte gefusilleerd zouden zijn en daar ook zouden moeten liggen. Jij vertelde net dat Wiesmar is herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats IJsselstein. Ook heel, ja, indrukwekkend, een enorm ereveld.
6: Hij ligt daar in een apart vak voor deserteurs.
0: Toch wel?
6: Toch wel. En hij is zonder militaire eer begraven. En een ander punt is nog dat de nabestaanden geen pensioen kregen. Daar werd dus totaal niks meer uitbetaald.
0: Nee, nee. Het is natuurlijk gissen, maar hoeveel Duitse militairen zouden er gefusilleerd kunnen zijn op de Waalsdorpenvlakte?
6: Ik heb een getal van 80 gehoord. En ik denk dat ze niet begraven zijn op Waalsdorp. En dat ze meegenomen zijn en ergens anders begraven zijn. Maar
0: bijvoorbeeld op Westduin en later misschien Westduin, toch herbegraven op IJsselstein.
6: Ja, dat, ja, vak op IJsselstein, dat is behoorlijk groot.
0: Ja, toch bijzonder dat dan, als je daar nu staat, eigenlijk is er eigenlijk toch nog een uitzondering voor.
6: Er is nog verschil.
0: Ja, ja. Terwijl, ja, deserteren is natuurlijk voor de krijgsmacht toch wel een zwaar misdrijf. Maar ja, als je het gewoon gaat beredeneren als normale mensen, denk je van, ja, die Fritz heeft eigenlijk toch wel de goede kant gekozen.
6: Hij was niet de enige.
0: Nee, zeker.
6: Er waren meer Duitsers die liever thuis waren gebleven.
0: Dat denk ik ook. We lopen richting 8:00. Dat betekent dat we naar de Waalsdorpenvlakte gaan, naar Mariette Overdiep. De Bourdonklok die luidt nog, maar dat kan nooit lang meer duren. En daarna natuurlijk 2 minuten stilte, Mariette.
1: Ja, de genodigden zijn nu al op de vlakte, vlakbij die Bourdonklok. En de bezoekers verder, die staan een stukje verder achter mij. Ik mag nu naar die klok toe en ik moet je zeggen dat bij iedere stap die ik doe, dat die klok harder in mijn maag gaat bonken. Samen met alle herinneringen die we ophalen vandaag, die, ja, je toch vaak ook hoort. Ik heb nog een stiefvader van 99, die heeft het zwaar, dit soort dagen.

0: En de Bourdon-klok is weer in beweging gezet, zoals elk jaar. Een indrukwekkende stilte van 2 minuten ter nagedachtenis aan alle gevallenen. En wat ik dan zo mooi vind, echt de doodse stilte. En dan de onschuldige vogeltjes. Dat is wat die slachtoffers daar natuurlijk ook waarschijnlijk gehoord hebben. Als laatste.
1: Dat moeten ze gehoord hebben.
0: Ja. Ja. Een van die slachtoffers, dat was Cornelis Helder. Johan van der Hoeven, jij hebt daar een verhaaltje over geschreven in het boek 100 vergeten verhalen. Todeskandidaat, wat betekent dat?
1: Ja, een sinistere aanduiding uit de koker van de Sicherheitsdienst. Ja, je was todeskandidaat. Als er een aanslag werd gepleegd, dan stond je op de lijst om ook geëxecuteerd te worden. Het was een soort ruil. Het is onvoorstelbaar, maar er zaten mensen gewoon vast. Denk ook even aan de gijzelaars in Vught. Die werden ook vastgehouden. Er zijn er 5 toen ook vermoord door de Duitsers. Mm-hmm. In de nacht van 6 op 7 maart 1945... wordt er bij de Woeste Hoeve op de Oost-Veluwe door het verzet een nogal amateuristische en bij vergissing uitgevoerde aanslag gepleegd op een auto waarin de hoogste politiechef van Nederland zit, Hans Albin Rauter. Die raakt zwaar gewond. Ja, de Duitsers reageren snel en furieus. Door de volgende dag verspreid over Nederland 263 mannen te fusilleren. Merendeels doodskandidaten.
0: Onschuldige gewoon mensen. Wraak.
1: Ja. Pure wraak. En een van hen is Cornelis Helder uit Den Haag, geboren op 8 januari 1919. Ja, van Cornelis weten we dat hij op de Dalton HBS heeft gezeten en na het behalen van zijn diploma een korte tijd een kantoorbaantje heeft gehad. Dat zegt hij op om naar de politieopleiding te gaan in Schalkhaar. In oktober 1942 begint hij als agent bij de Haagse politie en later zal hij nog promotie maken tot adjunct-inspecteur. Gaandeweg groeit Cornelis echter het besef dat hij aan de verkeerde kant staat en duikt onder. Ja, door een razzia of verraad, dat is niet bekend, belandt Cornelis als werkweigeraar van de arbeidseinsatz in het kamp Amersfoort. Onbekend met zijn politieverleden zet de Sicherheitsdienst hem in maart 1944 op de trein richting Duitsland om er te gaan werken. Nog voor de grens weet Cornelis te ontsnappen en hij keert terug naar het Haagse om zich aan te sluiten bij het verzet aldaar.
0: Ja, dat is ook best wel een...
1: Dat is een avontuur op zich.
0: Ja, en dat het hem überhaupt is gelukt.
1: Dat is ook...
0: Om terug te komen.
1: Om terug te komen, zeker in die tijd.
0: Ja.
1: Over zijn activiteiten bij de knokploeg Den Haag is weinig bekend. Wel is bekend dat hij op 6 januari 1945 door verraad, daar heb je het weer, in handen valt van de Sicherheitsdienst. En hij wordt neergezet in, of gevangen gezet in cel 544 van het Oranje Hotel in Scheveningen. Nou, op 8 maart staat hij naast een collega op de Waasdorpenvlakte voor het vuurpeloton als wraak voor die aanslag op Hans Albin Rauter. 26 jaar oud en zijn eveneens gearresteerde vrouw, zwanger van haar eerste kindje, wordt een paar weken daarna vrijgelaten en blijft ontredderd achter.
0: Ja.
1: Ja, bij het opgraven van die gefuseerde verzetstrijders is Cornelis eerst herbegraven op de algemene begraafplaats op de Kerkhoflaan en later op het kerkhof Oud-Eik en Duinen. In 1965 krijgt hij met passend eerbetoon zijn laatste rustplaats op het ereveld Loenen. Nou, het vinden van die graven, we hadden het aan het begin van de uitzending er al over, dat was erg lastig, want de Duitsers hebben geen kruisen of wat dan ook.
0: Moest geheim blijven.
1: Ja, de Katwijkse helmplanter Pieter Kuyt heeft die graven heimelijk voorzien van helmgras. Hij kon daar rondlopen als werknemer bij de duinwaterleiding, om de duinen in stand te houden. En hij zag dan, en als hij hoorde dat er weer geschoten werd, dan ging hij kijken en dan, als de Duitsers weg waren, plantte die helm, zodat ze later teruggevonden konden worden. Op 30 april 2021 kreeg als eerbetoon aan Kuyt het fietspad door de Waalsdorpervlakte een officiële naam, het Pieter Kuytpad.
0: Ja, een passende
1: passend.
0: Eervertoon voor deze Pieter Kuyt.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, we hoorden het net natuurlijk, de herdenking op de Waalsdorpenvlakte. En ik neem aan dat de klok nog steeds luidt daar, Mariette.
2: Ja.
0: Ik neem aan dat de mensen nu met gepaste eerbied langs het monument lopen en dat er ontzettend veel bloemen worden neergelegd. Wat zie je?
2: Ja, een stoet van schuifelende mensen is inderdaad op weg naar het monument. Waar fakkels staan, met brandweer gelukkig, dus dat is vrij rustig. Er hangen inmiddels kransen en de genodigden die schuifelen nu daar naar die kruizen toe. Inderdaad met gepaste stilte. Naar hen die hier omgekomen zijn. Degene met naam, degene zonder naam. En ik zou heel graag een stuk van een gedicht willen voorlezen van Neeltje Maria Min. Noem mij, bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. En dat gun ik iedereen die hier omgekomen is. En dat gun ik alle nabestaanden, dat ze de namen kennen van degene die

0: Het is bijna 14 minuten over 8. U luistert naar een speciale uitzending in verband met de dodenherdenking. We zijn bij de herdenkingen in Madurodam. Daar is de kinderherdenking, maar natuurlijk ook op de Waalsdorpenvlakte, waar de Boudonklok nog steeds luidt. En Mariette Overdiep er ook nog steeds is. Mariette.
1: Wel zeker. Met een grote stoet mensen die heel zachtjes aan richting het monument schuifelt eigenlijk.
2: Ja, dat is helemaal waar.
1: Jij staat hier met een bos bloemen.
2: Ja, dat klopt. Oranje bloemen.
1: Wat brengt jou hier?
2: Ik ging altijd met mijn vader hierheen om het te herdenken. En mijn vader wou dit jaar niet mee, dus ik heb mijn beste vriendin meegenomen om samen hierheen te gaan.
1: En waarom wou je vader niet mee?
2: Dat weet ik niet. Hij wou gewoon een keertje overslaan. Hij was heel erg moe.
1: En waarom ga jij wel herinnering aan het doen samen met je vader, maar...
2: Waarom ik vind om hier te zijn? Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat dit elk jaar gewoon... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat het
1: herdacht wordt.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat vind ik heel belangrijk.
1: Als je terugdenkt aan die oorlog, wat gebeurt er dan met je?
2: Ja, ik vind het vreselijk wat daar is gebeurd. Heel vreselijk. Ik krijg ook altijd rillingen van.
1: Met die klok heb ik er zelf... maakt het ook zo heftig, hè?
2: Ja, het is gewoon een heel mooi geluid, vind ik het. Ja, dat geeft ook nog kippenvel.
1: We doen weer een paar stapjes. Ik ga even naar je vriendin. Wat brengt jou hier, behalve je vriendin?
3: Hetzelfde eigenlijk als haar. Het is mooi dat ze dit doen, elk jaar. En het is gewoon bizar om te zien hoe het hier gedaan wordt. En ik vind het heel mooi. Heel mooi.
1: 250 tot 280 mensen gefuseerd. Kan je daar iets bij voorstellen?
3: Nee, dat is, het is gewoon bizar als je kijkt hoe dat vroeger ging en hoe dat nu gaat. Het is heel anders. Maar ik hoop dat het niet meer zo erg zal zijn als vroeger.
1: Laten we even die kant op kijken. Daar staan de vier kruisen. Ter nagedachtenis aan alle mensen die hier omgekomen zijn.
3: Ja, dat is vervelend. Het is echt, het is verschrikkelijk. Dat kan je niet voorstellen. Het is echt...
1: Houden zo.
3: Ja.
0: Mariette Overdiep was dat vanaf de Waalsdorpenvlakte. Gaan we ook nog eventjes naar Madurodam voor de kinderherdenking. Onze verslaggeefster Hilde Verwij staat daar. Hilde?
4: Ja, goedenavond. Daar ben ik weer. Het was hier om 8:02 doodstil. Op dit moment loopt er een hele stoet kinderen met de stille tocht naar het monument van George Maduro. Er staat hier een heel mooi plakkaat ter nagedachtenis aan hem. Die zijn jonge leven offerde voor zijn vaderland, staat erop. De fanfare zit daar ook al klaar. Die gaan straks weer spelen. Waaronder een trompetist, een hoornist, nog een trompetist. En ja, dit is een heel groot instrument. Ik zou dat heel even niet durven te zeggen. Aan bastrombon hoor ik. Hey, jullie zitten er klaar voor. Ik zag jullie net al eventjes springen. Het begint best een beetje koud te worden, hè?
5: Ja, de wind begint lekker aan te trekken. Dus het is flink koud toch wel aan het worden, ja. Ja, ja.
4: Hoe is het tot nu toe om hier te spelen?
5: Heel bijzonder. Het is best indrukwekkend eigenlijk. Zeker net met een 2 minuten stilte. Dat je eigenlijk alleen maar kinderen voor je ziet staan. Die allemaal echt ontzettend serieus meedoen. En ook stil zijn. Ja, dat raakt je toch wel.
4: Ja. Jullie hebben daarna het Wilhelmus ingezet?
5: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is altijd mooi om te mogen doen. En zeker als dan zo'n grote groep kinderen en volwassenen en iedereen die erbij staat, dat het dan gewoon kan. Dat is heel mooi, ja.
4: Nou, dankjewel. Volgens mij, er komen nu heel veel mensen. Ik weet niet wanneer jullie precies moeten beginnen, maar ik, heel veel succes straks. Ja.
5: Dankjewel.
4: Ik loop nog even heel snel naar twee jongens van de scouting. Ik denk dat ik daar nog wel even tijd voor heb. En nogmaals, ja, het is een stille tocht. Dus ik probeer me ook een beetje aan die regels te houden. Jongens, jullie staan hier met een hele mooie krans. Namens wie leggen jullie deze? Op dit moment kunnen ze even geen antwoord geven. Want het officiële gedeelte is begonnen. En... dankjewel. Volgens mij, er komen nu heel veel mensen. Ik weet niet wanneer jullie precies moeten beginnen, maar ik, heel veel succes straks. Ja.
5: Dankjewel.
4: Ik loop nog even heel snel naar twee jongens van de scouting. Ik denk dat ik daar nog wel even tijd voor heb. En nogmaals, ja, het is een stille tocht. Dus ik probeer me ook een beetje aan die regels te houden. Jongens, jullie staan hier met een hele mooie krans. Namens wie leggen jullie deze? Ach, wat. Op dit moment kunnen ze even geen antwoord geven. Want het officiële gedeelte is begonnen. En

0: op dit moment kunnen ze even geen antwoord geven. Want het officiële gedeelte is begonnen. En daar doen ze even heel serieus aan mee. Dus ze zitten even in een rol. Straks zullen er een aantal kransen gelegd gaan worden. Op dit moment de jongens die ik dus net wilde interviewen. De fanfare is ook begonnen.
1: En in Madurodam worden dus nu de kransen gelegd. De stille tocht door het park. Dankjewel, Hilde Verwij. Ja, in de studio nog steeds Johan van der Hoeven. Mede-samensteller, auteur van het boek Vergeten Verhalen, 100 Haagse oorlogsherinneringen. Dat boek is een paar jaar geleden verschenen, samen met medewerker van Willem Post en Ton Wienbelt. Daarvoor had jij ook al bemoeienis met een boek over Rotterdam. En dat is eigenlijk de link met ook Vergeten Verhalen. Hoe zit dat?
2: Nou, daar is het eigenlijk begonnen in Rotterdam.
1: In Rotterdam is het begonnen.
2: Daar is het begonnen bij je collega Marcia Tap van Radio Rijnmond.
1: Ach ja.
2: Zij had een programma Middag aan de Maas. En in het programma zat een rubriek Vergeten Verhalen. En daar konden we af en toe eens wat vertellen over de collectie uit het museum.
1: Ja. En je was conservator, hè, van het Museum Rotterdam 4045.
2: Ja, en oorspronkelijk Oorlog Verzetsmuseum Rotterdam. En na de hand in 2015 werd dat Museum Rotterdam 4045.
1: Ja.
2: De allereerste uitzending was toen op 6 juni 2011. En daar mocht ik gelijk aanschuiven bij haar. En ja, sindsdien tot 2018 heb ik ook de allerlaatste uitzending heb ik meegemaakt. En toen ik thuis kwam, toen dacht ik, ik moet de computer gaan opschonen. Ja, en toen had ik meer dan 200 verhalen over de collectie van het Oorlog Verzetsmuseum. Ik dacht, uitprinten, nietje erdoor en het is een boek.
1: Ja.
2: Ja, dat denk je. Dat is iets wat te simpel is.
1: Uiteindelijk
2: gedacht.
1: Is het een boek geworden, maar dat heeft wel even geduurd.
2: Dat heeft wel even geduurd, want ja, de verhalen die je voor de radio vertelt gaan iets anders dan in een boek. Er komen ook illustraties bij. Toen kwam Ton Wienbelt om de hoek kijken. Een fantastisch vormgever die dat boek enorm goed heeft vormgegeven. Ja, Marcia was daar erg blij mee. En ik mocht de titel Vergeten Verhalen van de hoofdredactie mocht ik gebruiken voor dat boek.
1: Ja, want dat was natuurlijk de titel van het item van dat moment. Ja. En ja. Nou ja, er zit geen copyright op, maar je hebt het netjes gevraagd.
2: Ja, keurig toestemming gekregen. En dat in september 2017 is het eerste boek in Rotterdam uitgegeven. 100 verhalen, Rotterdamse oorlogsverhalen. En deel 2 is in 2019 gepresenteerd. En in die tussentijd is het boek deel 1 vertaald in het Engels en in het Duits. Ja, en toen ging ik met pensioen. En toen kwam ik bij Ton op bezoek. En daar zat Willem Post. En met z'n drieën zaten we een beetje te keuvelen over die boeken. Ja, en toen kwam het eigenlijk op tafel.
1: Als er 100 verhalen zijn over Rotterdam,
2: dan zeggen ze het toch ook over Den Haag?
1: Ja, over zijn Den Haag.
2: Natuurlijk. En waarom zullen we dat dan niet doen? Nou ja, een stoere praat, maar dan moet je het gaan maken.
1: Ja.
2: Nou ja, zo is het eerste deel is wel uitgekomen. En het was ook heel snel uitverkocht. De oplage was maar 1000. En het heeft niet lang geduurd. En sinds het Atlantikwal Museum dat boek onder ogen kreeg, zeiden ze direct printen.
1: Ja.
2: Wij willen dat in herdruk. Ja, en toen kwam het verhaal van 100 verhalen, dan moeten er een paar uit en dan moeten we er misschien een paar bij verzinnen.
1: Ja, we zijn al tot de conclusie gekomen.
2: Nee.
1: In dit programma, er is zoveel te vertellen.
2: Nee,
1: je gaat geen verhalen eruit halen.
2: Dat is het lastigste wat je kan doen om verhalen
1: liever
2: te schrappen.
1: Liever wat verhalen erbij. En dat heb je ook gedaan.
2: Ja, eerst 8, toen 16, toen 20. En toen kwamen er 2 interviews bij. Kortom, het is nu een boek geworden van meer dan een kilo. 264 pagina's, full color, 21x21. Ja, en het is straks te koop bij het Atlantikwal Museum en in het Oranje Hotel, het Nationaal Monument.
1: Ja, vanaf eind mei is het daar beschikbaar.
2: Ja.
1: En als je dan uit het nieuwe boek 1 verhaal eruit zou moeten halen van, nou, dat vind ik echt de mooiste toevoeging. Alleen daarom zou ik al het boek willen herlezen.
2: Nou, dat is toch die Duitser op Waalsdorp, die Frans Wismar. Dat had ik nooit kunnen bedenken dat dat ook gebeurd is.
1: Ja.
2: Dat heeft me echt geraakt.
1: Er is zelfs een foto. Je liet het daar straks aan mij zien.
2: Ja.
1: Er is zelfs een foto.
2: Heimelijk gemaakt
1: door een Duitse militair. Die dus zag dat zijn kriegskameraden, om het zomaar te noemen. Om wat voor reden dan ook. Misschien in dit geval ook desertie. Werd gefusilleerd.
2: Ja. Ja, en die is heimelijk gemaakt. En je ziet ook dat die heel wazig is. Op een afstand. En die komt uit Duitsland. Uit een collectie. En via

0: Maurice Laarman, een collega uit Rotterdam, die daarin gedoken is, kwam die foto naar voren. Ja, wij vonden dat dat erbij hoorde.
1: Ja, dat lijkt mij ook. We gaan langzamerhand afsluiten. Tot zover deze uitzending rondom de dodenherdenking, de 81ste. Ik dank Johan van der Hoeven voor zijn verhalen. Ik dank Vincent voor de techniek en natuurlijk onze verslaggevers Mariette Overdiep op de Waalsdorpenvlakte en Hilde Verwij in Madurodam bij de kinderherdenking. Meer verhalen, ook foto's en de wegende beelden op onze website omroepwest.nl. Dank voor de aandacht, een prettige avond en tot de volgende keer.

achter ogen van ijs. Zet een dapper gezicht op en drink er daar geen

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
8: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
7: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl.

0: dreun naar die nummer 1 plek. En mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Als ik zeg Brazilian Jiu-Jitsu, waar denkt u dan aan?
1: Vechtsport, verdedigingssport.
2: Geen idee.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Volleybal is stuiteren met de bal en dan ook een teamsport. En dan weer net naar de overkant. Toch ook wel op het strand, maar ja, dat is beachvolleybal.
5: Beachvolleybal, lekker weer, leuke tijden, een biertje erbij.
3: Je ziet het in het speelveld. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
5: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
9: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
8: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Tot 11 uur, romantiek op

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
1: Daar gaat ze.
0: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West. Look.

0: Waar denkt u aan bij sloeproeien?
1: Hoe?
0: Sloeproeien.
2: Is dat niet gewoon kanoën, maar dan met sloep in plaats van een kano?
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Sees, zijn dit nou speciale schaatsen?
5: Ja, dit zijn shorttrack schaatsen. Die gaan we nu aan, want we moeten erop.
6: Dus ook als je 56 bent en je kan het niet schaatsen, je kan het nog steeds leren.
7: Mensen die dit programma nu kijken en die misschien aan het overwegen zijn om een sport te doen, wat zeg je tegen hun?
8: Kijk om je heen en kijk wat voor een plezier we met z'n allen hebben.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
9: Alleen op TV West.

0: a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, door Almegens met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, dat meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Of hij ook besmet is met het hantavirus is niet bekend. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed met zijn auto aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon, dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
18: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
17: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
21: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
22: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Vanochtend liep ik over de Dam. Meerdere mensen waren aan het schrobben en poetsen. Druk in de weer met een hoge drukspuit, alsof hun leven ervan afhing. En het lukte. Het monument was weer helemaal wit. Iedereen keek tevreden toe. Ik ook. Knap werk. En wat zat er vanavond in alle journaals? Toch die rode verf. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Lalla Wijs sprak vanavond bij de dodenherdenking op de Dam over haar vader en de vele tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Roma en Sinti. Zelf ijverde ze jarenlang om die geschiedenis aandacht te laten krijgen tijdens de herdenking. En zometeen is ze hier te gast. Terwijl Rob Jetten in Amsterdam de herdenking bijwoonde, kwamen andere Europese leiders bijeen in Armenië. Waarom in Armenië? Wat is dat voor top? Dat vertelt Kiesja Hekster zo meteen bij Brussel bij Nacht. Poetin is nerveus en heeft zijn persoonlijke beveiliging flink opgeschaald, schijnt, zeggen bronnen bij Europese inlichtingendiensten. Wat is er aan de hand? Helga Salomon is Ruslanddeskundige en zij denkt mee. Chanel nummer 5 bestaat 105 jaar. Laura Stek van OVT en geurfanaat Frank Bloem vertellen over dat beroemde parfum. Maar eerst het nieuws van...
1: Maandag 4 mei.
3: Tijdens de nationale herdenking herdenken we allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord.
4: Vandaag zijn we verbonden in de herinnering aan de mensen die ons door oorlog en vervolging ontvallen zijn.
5: Geen helden worden. Geen grote gebaren. Alleen stilte. Vrijheid. Dat zeggen we morgen alsof het vanzelf spreekt. Maar ergens onder de stenen ligt de vraag hoe breekbaar morgen is. En waarom herinneren ook een vorm van zorgen is.
2: Zo klonk het vanavond op de Dam in Amsterdam tijdens de nationale herdenking. Elk jaar weer indrukwekkend.
6: Het doet zeker veel met me. Als ik zo al deze mensen hier zie staan, dan is dat toch wel wat je niet dagelijks meemaakt.
2: De gedachten gaan natuurlijk uit naar oorlogsslachtoffers.
7: Respect tonen naar diegenen die voor jou iets hebben gedaan. Dus dan moet je ook iets terug doen, vind ik.
2: Maar velen staan ook stil bij vrijheid.
8: Omdat het niet vanzelfsprekend is. En het kan zomaar zijn dat er weer geen vrijheid is.
2: Even waren er zorgen voor onrust om 8 uur.
9: Het zou kunnen dat er demonstraties plaatsvinden en dat de rust wordt verstoord.
2: Maar het bleef rustig op een klein protest na. De nationale herdenking was natuurlijk bij het monument op de Dam dat helemaal wit is. Vanochtend was dat even anders.
10: Ik kwam vanaf de Dambrak aangereden en dan kom je hier de hoek op en dan zie je dat het helemaal rood is natuurlijk. Ja, en dan kom je en dan staat er allemaal rode verf zit erop gespoten. Zo. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet normaal.
2: Het monument was dus flink beklad, uitgerekend op 4 mei.
11: We kunnen ons op allerlei manieren uiten, maar op zo'n dag als vandaag hoeft dat niet.
2: Dat gevoel hebben meer mensen.
12: Op deze manier, op deze dag, op deze plek, nee.
2: Ook de burgemeester was geschrokken.
13: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hier achter kwam.
2: Maar dankzij ijverige schoonmakers met hoge drukspuiten kwam het uiteindelijk allemaal goed.
14: Hulde aan de schoonmaakjongens van Amsterdam.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Renate Kok.
15: Ja, we beginnen met crypto-goksites waarmee je op actuele gebeurtenissen kunt speculeren. Die zijn hier nog altijd in lucht. Volgens het FD bieden de Amerikaanse goksite Kolshi, de cryptobeurs Hyperliquid en beursgrootmacht Interactive Brokers nog altijd van die voorspellingsmarkten aan. En daar gaan miljarden dollars om in de gekste weddenschappen.
2: Zoals keert Jezus dit jaar terug op aarde? Of ontploft er in 2026 een atoombom? Polymarket werd in februari verbannen door de Nederlandse kansspelautoriteit, de KSA, omdat de gokvergunning ontbrak. Maar vergelijkbare sites zijn nog altijd beschikbaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de KSA extra bevoegdheden geven om dit soort illegale gokpraktijken beter aan te pakken.
15: Ja, dan paus Leo XIV, die ligt op ramkoers. Het ND, moet ik zeggen, schrijft dat hij een illegale immigrant tot bisschop heeft benoemd. Het gaat om Emilio Mengíbar Ayala, die in 1990 illegaal vanuit El Salvador de VS binnenkwam. Eind vorige week kwam hij als bisschop aan het hoofd te staan van West Virginia, toch de meest Trump-gezinde staat van het land.
2: De timing is opvallend. Uitgerekend donderdag komt de Amerikaanse minister Rubio op privé-audiëntie bij de paus. Die moet daar juist wat plooien gladstrijken na de ruzie met president Trump. De paus heeft onder meer scherpe kritiek op zijn migratiebeleid en ook op de oorlog in Iran.
15: 996. In China staat dat voor 6 dagen per week werken, van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Nou, niet zo heel erg raar dat er dan een tegenreactie komt, die van Tangping, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, oftewel plat liggen betekent dat. Vooral hoogopgeleide Chinese jongeren die stappen daarmee uit de rat race, schrijft de Volkskrant.
2: De Chinese autoriteiten zeggen nu dat buitenlandse vijandige krachten jongeren zo proberen te hersenspoelen. In Peking vinden mensen op het terras dat eigenlijk niet zo'n heel gekke gedachte. Ondertussen zijn de online filmpjes van de platliggers wel een grote hit. Maar op het terras weten ze beter. Echte platliggers kunnen niet overleven in China. Video's maken is ook gewoon werk, maar dan als ondernemer.
15: Ja, dan nog even snel voor de notoren vergeters van Moederdag. Komende zondag is het weer zover. Ongeveer de helft van alle Nederlanders zit al met een vrolijk gestrikt cadeautje op de rand van het bed bij moeder. Vaak een haasklus, want, zo zegt een retaildeskundige in de Telegraaf, traditioneel, mannen houden gewoon niet zo van shoppen.
2: Bloemen doen het sowieso altijd goed als last-minute optie. Moederdag is onze belangrijkste verkoopdag, zegt de branche tevreden. Gemiddeld geven we €50 aan moeder uit, maar goedkoper en creatiever kan ook. Wat te denken van de gratis kleurplaten die je zelf kunt printen? Als het allemaal niet genoeg is, kunnen moeders nog altijd hun koffers pakken, want ook de koffers zijn in de aanbieding, weet de krant.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lieke Lee was dat met het liedje Lucky Again. Tijdens de nationale herdenking op de Dam was er dit jaar ook aandacht voor het lot van 500.000 Europese Roma en Sinti tijdens de Holocaust. En dat gebeurde onder meer tijdens de toespraak van Lala Wijs. Die zit nu hier tegenover mijzelf, Sintessa. En zet zich al jaren in voor de rechten van Sinti en Roma. En ook om tijdens die herdenking dat lot onder de aandacht te krijgen. Goedenavond en welkom.
1: Goedenavond, dank je.
0: Ja, 3 uur geleden stond je nog op de Dam, live op televisie. Heel veel kijkers en de koning en de koningin, hoogwaardigheidsbekleders. Lijkt mij een heel spannend moment om daar te staan. Hoe zit je dan nu hier? Hoe voel je je nu?
1: Opgelucht.
0: Dat het achter de rug is?
1: Ja. Ja. Ik had het geluk dat mijn zoon erbij was. En ik zag oogcontact met hem in het publiek. En ja, het ging me makkelijker af dan ik verwachtte.
0: Want je richt je op je zoon, een vertrouwd gezicht.
1: Ja.
0: Dit is iets waar je al jaren voor geijverd hebt. Om dit lot van al die mensen onder de aandacht te krijgen bij die herdenking.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Door, ik zeg altijd, je vast te bijten en niet meer loslaten tot je het voor elkaar hebt. En dat heeft toch wel een 18 jaar, denk ik.
0: 18 jaar?
1: Ja.
0: Waar bestond dat uit? Mensen bellen, brieven schrijven, ingezonden artikelen.
1: Ja, en lobbyen. Veel lobbyen. Veel je gezicht laten zien. Als het over het verleden gaat, over de oorlogsverleden. En dan als een lastige luis in de pelt zitten.
0: Niet opgeven, gewoon doorgaan, terugbellen, nog een keer.
1: Zeker.
0: Ook Dick Schoof zelf gebeld toen hij nog premier was. Al dat soort dingen. Maar je deed het voor je vader, vertelde je.
1: Ja.
0: Want die heeft jou gevraagd, zou je alsjeblieft willen zorgen dat dit nooit vergeten wordt?
1: Ja, ik heb mijn vader beloofd, toen was ik 9 jaar. Van later als ik groot ben, dan zorg ik ervoor dat ik ga jullie verhaal vertellen wat er gebeurd is in de oorlog. En die belofte heb ik ruimschoots waargemaakt.
0: Die heb je ingelost vanavond?
1: Ja, ingelost, ja.
0: Dus je denkt vanavond ook heel erg aan je vader?
1: Ja, best wel, ja.
0: Maar wat kun je vertellen over je vader? Welke rol speelde die oorlog in zijn leven?
1: En mijn vader was zwaar oorlogsgetraumatiseerd. En wat ik al vertelde, van dat we op een rij moesten gaan staan. En dat hij ons leerde hoe we ons moesten verdedigen. En als het nodig was, zelfs gewapend. En
0: hoe oud was jij toen?
1: Toen het begon, denk ik een jaar of 5, 6.
0: Dus op je 5e kreeg je al te horen, je moet klaarstaan om je te verdedigen als ze komen.
1: Ja.
0: En zei hij dat dan plotseling, van allemaal nu naar buiten en op een rij staan?
1: Ja, dat kwam te pas en ontepartiseerd. En wat ik al vertelde, van dat we op een rij moesten gaan staan. En dat hij ons leerde hoe we ons moesten verdedigen. En als het nodig was, zelfs gewapend. En
0: hoe oud was jij toen?
1: Toen het begon, denk ik een jaar of 5, 6.
0: Dus op je 5e kreeg je al te horen, je moet klaarstaan om je te verdedigen als ze komen.
1: Ja.
0: En zei hij dat dan plotseling, van allemaal nu naar buiten en op een rij staan?
1: Ja, dat kwam te pas en onte pas. En dan riep hij ons en dan moesten we gaan staan.

0: zeggen ja. als ze komen.
1: Ja.
0: En ja. zei hij dat dan plotseling, van allemaal nu naar buiten en op een rij staan?
1: Ja, dat kwam te pas en ontepas. En dan riep hij ons en dan moesten we gaan staan. En dan stonden we daar allemaal. En dan vertelde hij van wat we doen moesten als het weer zo ver zou komen. Zelfs een periode geweest dat hij ons wapens gaf.
0: Om je te verdedigen?
1: Ja, mijn vader had een heel wapenarsenaal aangeschaft. Want het zal nooit meer op die manier gebeuren wat in de oorlog gebeurd is. Dat is er als makkerschapen zijn meegenomen, zei hij altijd.
0: Dus jij bent best wel opgegroeid in een heel angstige omgeving.
1: Maar zo heb ik het nooit ervaren. Ik heb dat niet zo ervaren als angstig. Ik heb het meer ervaren als een soort veiligheid. Mocht het zo ver zijn, dan wisten we wat we moesten doen.
0: Dan zijn jullie voorbereid. Dat was juist een veilig gevoel voor jou.
1: Ja. Ja.
0: Hoeveel familieleden is jouw vader verloren tijdens de oorlog?
1: Mijn vader 22. Ja, en mijn moeder 24.
0: Dat zijn reusachtige getallen.
1: Ja, zeker.
0: Die geschiedenis is niet heel bekend. Die wordt niet heel vaak verteld, wordt best vaak overgeslagen.
1: Ja.
0: Hoe was de deportatie van Roma en Sinti anders dan die van Joden?
1: 16 mei is de Zigeunerrazzia plaatsgevonden. En er is geen Duits aan te pas geweest. Het waren allemaal Nederlandse politieagenten. Er ging een telex naar buiten naar alle burgemeesters. Dat ze verplicht mee moesten werken om zigeunerachtige typer opgepakt moesten laten worden. En naar het verzamelkamp Westerbork gebracht. En die razzia is zo nauwkeurig uitgevoerd dat er meer dan 500 mensen waren opgepakt. En naar een selectie in Westerbork zijn de 248 uit mijn hoofd zijn overgebleven. Het merendeel Sinti. En die zijn 3 dagen later naar Auschwitz getransporteerd.
0: Werden zij in Auschwitz ook, net als de andere gevangenen, meteen vermoord?
1: Je had de deportaties als mensen aankwamen in het kamp. Dat ze dan gelijk de gaskamer ingingen. Maar de deportatie vanuit Nederland werden de mensen gevangen gezet in het kamp. Mannen, vrouwen en kinderen samen. Dat is ook iets totaal anders dan bij de Joodse gemeenschap. Daar werden ze gescheiden, mannen en vrouwen en kinderen. En die van ons, die bleven samen. En het kamp van de Sinti en Roma, dat was heel dichtbij het crematorium. Dus de mensen leefden echt onder de as van de doden. En ze hebben alles gehoord en gezien.
0: Ik heb ook gelezen ooit dat juist op Roma en Sinti medische experimenten zijn uitgevoerd.
1: Ja, met name op kleine kinderen.
0: Waarom was dat?
1: Het is zo, Sinti en Roma passen zich altijd aan de situatie waar ze zijn. En zo hebben ze ook altijd overleefd. En hun wouden ook zien of dat lukt als de medische experimenten op de mensen werden uitgevoerd. En hoe we daarop reageerden.
0: Voor de nazi's waren zij statenlozen. En dat was natuurlijk de doorn in het oog.
1: Ja.
0: Zij waren van nationalisme, bloed ontboden. En de Roma en Sinti ontrokken zich daaraan.
1: Ja.
0: Dat is wat ze fataal is geworden.
1: Ja.
0: Hoe heeft jouw vader overleefd?
1: Mijn vader zat ondergedoken met zijn moeder en 4 broertjes en zusjes en een neefje. En 3 dagen ondergedoken gezeten zonder voedsel. De kinderen kregen honger. Mijn vader was toen al de man in huis, want zijn vader was voor de oorlog gestorven en zijn oudste broer was ziekelijk. En hij ging erop uit om iets te kunnen organiseren. En dat bedoelde hij ermee om voedsel te kunnen stelen. En toen is hij opgepakt geworden. En toen hebben ze hem gemarteld, zodat hij moest vertellen waar mijn oma en de kinderen zaten. Dat had hij niet gedaan. Maar mijn oma heeft 3 dagen later zichzelf op

0: overgegeven. Want ze zei van zonder Hannes, mijn vader, redden we het niet. En er was één goede politieagent op dat politiebureau. En die gaf mijn oma een donker brood. En bracht ze in de cel van mijn vader. En diezelfde politieagent die ging met hun mee naar het station in Zutphen. En dan zouden ze naar de trein zou dan komen die hun naar Westerberg bracht. En diezelfde goede politieagent die zei van als ik mijn pet afneem, moeten jullie gaan rennen. In wat voor richting dan ook, maar stap niet in de trein die aankomt. En dat hebben ze gedaan.
1: En zo heeft hij overleefd.
0: Ja.
1: Nu vanavond, want het was zijn oorlog stond, zijn leven stond in het teken van die oorlog. En zijn vraag aan jou was: zorg dat dit niet vergeten wordt.
0: Ja.
1: En daar heb jij vanavond aan bijgedragen.
0: Ja.
1: Is daarmee voor jou iets van je afgevallen? Een soort missie volbracht? Of
0: ja.
1: Begint het hier misschien?
0: Nee. Ik heb wel het gevoel dat de cirkel nu rond is. Dat ik mijn belofte heb ingelost. Maar dat wil niet zeggen dat ik klaar ben natuurlijk. Er is nog zoveel te doen.
1: Wat wil je verder nog doen?
0: Dat het vanzelfsprekend wordt. Dat Sinti en Roma ook herdacht worden en genoemd worden. Want het is nog niet vanzelfsprekend. Vorig jaar, minister-president Schoof, die heeft ons helemaal niet genoemd. Dus hebben we een brief er naartoe geschreven. En toen konden we naar het ministerie komen. En dat heb ik hem ook gezegd. En toen, ik had het gevoel een beetje dat hij zich achter de mensen verschoof die zijn toespraak schrijven. En toen heb ik ook gezegd van ja, dat is wel heel erg makkelijk.
1: Toch volhouden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je niet laten wegsturen.
0: Ja.
1: En vanavond stond je daar.
0: Ja.
1: Dank je hartelijk, Lala Wijs, dat je wilde vertellen over je vader, over het lot van de Roma en Sinti en over je toespraak vanavond.
0: Dank je wel.
1: Dank je hartelijk.
2: Brussel bij nacht.
3: Brussel's by night.
1: In Brussel bij nacht vandaag aandacht voor Armenië. Geen lid van de EU, maar het is wel degelijk een Europees land op het continent gelegen. En vandaag en morgen gastheer van maar liefst twee topontmoetingen. En daar gaan we het over hebben met correspondent Kiesia Hekster. Goedenavond, Kiesia.
4: Hallo, Pieter.
1: Niet vanuit Armenië, hè?
4: Nee, helaas. Maar gelukkig hebben we wel hele goede bronnen ter plaatse. En wie ook ontbrak is onze premier Jette. Hij was vanwege 4 mei op de Dam en niet in Jerevan, maar verder een heel indrukwekkend gezelschap bij elkaar daar. Bijna 50 staatshoofden en regeringsleiders. Emmanuel Macron van Frankrijk, Keir Starmer van het Verenigd Koninkrijk, de Oekraïense president Zelensky, maar ook voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen en NAVO-topman Mark Rutte. Ja, Jerevan was vandaag en morgen ook de place to be.
1: En wat doen ze daar? Want dit heet dan weer de Europese politieke gemeenschap. Die was me even ontschoten. Wat is dat?
4: Ja, het is een club waar iedereen welkom is als je land maar op het Europese continent ligt. Hè. De Europese Politieke Gemeenschap, inderdaad, hierna maar EPG als afkorting. En de leiders van die landen die komen sinds voorjaar 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, 2 keer per jaar bij elkaar. Toen die oorlog begon, was dat zo'n enorme schok dat de Franse president Macron zei: ja, hier moeten we veel breder over praten dan alleen met de EU. Onze veiligheid, daar gaat natuurlijk heel Europa over. Dus daarom ook Keir Starmer in Jerevan, die zit niet meer in de EU. En inmiddels zijn er 8 toppen geweest, onder andere in Praag, Londen, Tirana, nu in Armenië. En er wordt eigenlijk altijd gepraat over veiligheid in Europa. Ook over bijvoorbeeld migratie en energie. En verder nog wetenswaardig, er is geen verdrag van deze EPG. Er zijn ook geen conclusies die naar buiten komen. Er is zelfs geen formeel secretariaat. Maar er zijn dus wel regelmatig die toppen.
1: Ja, maar komt er dan eigenlijk wel iets uit? Of is het gewoon leuk elkaar even te zien? Of is dat dan weer te cynisch?
4: Nee, een hele terechte vraag, hè? Maar krijgen wij dan te horen van diplomaten? Het is ook niet per se de bedoeling dat er iets uitkomt, dat de conclusies getrokken worden. Want die diplomaten die zeggen dan, ja, de bijeenkomst zelf is het resultaat. De familiefoto, dat beeld van iedereen samen, daar gaat het om. Dat straalt eenheid uit. Maar je hoort toch ook wel typeringen die een beetje denigerender zijn of met de nodige skepsis. De EPG heb ik wel eens horen noemen, is eigenlijk een buurtborrel, een familieopstelling, therapiesessie, zelfs een speeddate of een praatclub. En zelf vond ik de term UPO wel mooi, analoog aan de bekende UFO. Maar dan is dit, de EPG, een unidentified political object, een onduidelijk politiek object. En toen ik er nog eens over doorlas, toen zag ik dat is een term die oud-commissievoorzitter Jacques Delors ooit voor de Europese Unie gebruikte. Maar die kun je dus ook rustig nu voor de EPG inzetten.
1: Maar goed, dit zijn allemaal heel druk bezette mensen. Dus als ze dit al 8 keer gedaan hebben, of hoeveel is het, dan voorziet het toch ook wel in een behoefte, neem ik aan.
4: Ja, ja. Klopt, want anders zouden ze natuurlijk niet komen. En wat je dan hoort is dat ze het juist heerlijk vinden om een beetje met de benen op tafel te kunnen praten zonder dat ze iets moeten concluderen. En bij een bijeenkomst in Albanië ben ik een keertje per ongeluk terechtgekomen in het gedeelte dat voor journalisten eigenlijk afgesloten was. En toen snapte ik daarna ook een stuk beter wat nou de charme van deze bijeenkomsten is voor die leiders. Ik zag dat iedereen liep een beetje rond met elkaar te praten of een beetje sigaretten te roken. Ik zag heel relaxed uit eigenlijk. En wat het nou vandaag extra bijzonder maakt, is dat voor het eerst een leider was uitgenodigd van ver buiten Europa. 4000 kilometer zelfs, namelijk de premier van Canada, Mark Carney. Ja, dat is de man die in Davos zo'n furore maakte met zijn toespraak over die middelgrote landen die samen zouden moeten optrekken tegen Trump. En ik zei net, die EPG, die bijeenkomsten, die zijn begonnen toen Poetin Oekraïne binnenviel. Dus ja, je zou kunnen zeggen, die zijn een beetje anti-Poetin. Maar inmiddels gaat het verdacht veel over Trump en wat de Europese reacties op hem zouden moeten zijn. En ja, dus is het misschien ook wel logisch dat ze Carney hadden uitgenodigd. En die zei, voordat de top begon vandaag, wij geloven niet dat we veroordeeld zijn tot een meer transactionele, isolationistische en grove wereld. Nou, lees Trump. Maar bijeenkomsten zoals deze bieden ons een andere weg. En ja, behalve de EPG zie je ook eigenlijk meer van dit soort clubjes ontstaan.
1: Wat voor clubjes bedoel je dan?
4: Nou ja, we hebben het hier wel vaak gehad, bijvoorbeeld over de coalitie van welwillende landen, gelegenheidscoalitie van landen die Oekraïne helpen. Er zitten ook een stuk of 50 landen bij elkaar, landen ook ver buiten Europa, Japan of landen in Afrika. Je hebt het JEF, dat bestaat al wat langer, het Joint Expeditionary Force, had je misschien ook nog nooit van gehoord. Een militair samenwerkingsverband waar Nederland in zit met allerlei landen uit Noord- en Oost-Europa. En dan hoor je ook nog steeds dat er stemmen opgaan die zeggen, we moeten een soort Europese NAVO-light oprichten met Oekraïne erbij. En wat je merkt is dat al dit soort initiatieven vooral laten zien, dat is de worsteling met Trump. Je kan niet alles meer in de NAVO of in de EU bespreken. Die organisaties voldoen gewoon niet meer voor de uitdagingen op het Europese continent.
1: Ja, dan zijn ze bij elkaar dus nu in Jerevan. En je zei al, het gaat heel veel over Trump. Het blijft maar doorgaan met nieuwe maatregelen. Hè? Het was nu weer importheffingen die de EU wil opleggen van 25% in plaats van 15%, waar het dan eerder over ging. Het terugtrekken van duizenden militairen uit Duitsland. Zijn dat dan ook meteen onderwerpen die daar worden besproken?
4: Ja, de actualiteit, dat is altijd fijn om over te praten. Dus we hoorden vandaag de Italiaanse premier Meloni, die werd ernaar gevraagd. Trump dreigt ook haar land, hè, met het terughalen van troepen. Nou, ze zei, vind ik geen goed idee, ik ga er niet over. De Franse president Macron, die zei er ook iets over, namelijk dat Europa moet leren leven zonder afhankelijk te zijn van de VS voor defensie. Nou, NAVO-chef Mark Rutte, die zei, Europese leiders hebben de boodschap boodschap begrepen. Ze hebben die luid en duidelijk gehoord. En dan doelde hij dat de teleurstelling Amerikaanse zijde, zoals hij dat dan formuleert, dat gaat over de terughoudendheid van Europese landen om zich bij die oorlog aan te sluiten. Hij vermeed vandaag verder al te zeer Trump prijzen. En de Britse premier Starmer die trok het allemaal wat breder en die zei: we kunnen niet ontkennen dat sommige van de allianties waarop we zijn gaan vertrouwen niet in de staat verkeren waarin we die zouden willen zien. Er is meer spanning binnen die alliantie dan er zou moeten zijn en het is daarom erg belangrijk dat we dit gezamenlijk als landen onder ogen zien.
1: Dat ze dit in Armenië organiseren, is dat, heeft dat een diepere betekenis? Is dat misschien ook een signaal naar Rusland?
4: Toch
1: traditioneel
4: zeker
1: hun invloedssfeer?
4: Klopt, ja. En dat kan je dus zeker wel zien als een stevig politiek signaal richting Moskou om die top daar te houden. Armenië wil zich langer al een paar jaar losmaken van Rusland. Terwijl het is heel afhankelijk, hè, economisch en qua verdediging. Wil juist ook de banden met Europa versterken. Ze wil ook EU-lidmaatschap overwegen zelfs. En morgen, dat is die tweede topontmoeting, dan is er zelfs de eerste EU-Armenië-top. En ja, al dat geflirt van EU met de EU van Armenië, dat is Moskou zeker niet ontgaan. Want Armenië zit ook nog in een economisch samenwerkingsverband met Rusland en het Kremlin. Die ziet eigenlijk deze bijeenkomsten wel als provocaties. Dat vinden ze natuurlijk al gauw. En dan klinkt er dreigende taal van: je kan niet van twee walletjes eten. Maar de Europese leiders die laten met hun komst naar Yerevan dus steun zien aan Armenië. En daarnaast, ja, het is ook een buurland van Iran, Armenië. Iran in oorlog met de VS. En ook daarover ging het veel vandaag.
1: Jette kon er niet bij zijn. Die was in Amsterdam met goede redenen. Maar die praten ze dan vast nog wel een keertje bij. Gysia Hekster, dank je hartelijk.

0: Cat Stevens was dat, Matthew and Son, een bericht van CNN. Volgens Europese inlichtingendiensten zou het Kremlin de persoonlijke beveiliging van de Russische president Vladimir Poetin drastisch hebben opgevoerd. Er zou dus een groter gevoel van gevaar zijn rond de Russische president. Helga Salomon is Ruslandkenner. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, waaruit bestaat dat eigenlijk, die opgevoerde beveiliging?
1: Ja, dat is... Kijk, er is een inlichtingendienst in Europa die dit naar buiten brengt. Het Kremlin bevestigt dit natuurlijk niet. Dus volgens deze inlichtingendienst, die zegt, ja, er is een gigantische reeks maatregelen. Je moet je bedenken, Poetin wordt al bewaakt als het meest bewaakt in Rusland. Dat is al draconisch. Nu zeggen ze, het is nog veel erger geworden. Hij zit bijvoorbeeld veel minder in zijn buitenverblijven en vaker in een bunker. Er zijn volledig uitgeruste bunkers waar hij werkt. Maar ook al zijn personeel, tot de kok aan toe, die hebben thuis bewakingscamera's om ze in de gaten te houden. En ze mogen ook niet meer met de trolleybus of andere OV. Ze worden door de beveiligingsdienst van de president gehaald en gebracht. En iedereen die Poetin bezoekt, die moet 2 keer gecontroleerd worden. Nou, dat zijn een aantal van de draconische maatregelen die zijn genoemd.
0: Nou kan dat op 2 dingen wijzen. 1, er is groter gevaar. 2, er is een perceptie van groter gevaar. Dus ofwel Poetin zelf wordt een beetje nerveus, of het gevaar is toegenomen. Durf jij daarop te speculeren?
1: Nou, dat is heel juist uitgedrukt zoals jij dat zegt. Ten eerste is het zo, waarom brengt een Europese inlichtingdienst dit naar buiten? Want die moeten toch dingen geheim houden? Nou, dat doen ze dus in ieder geval los van de inhoud om Poetin als zwak neer te zetten. Nu is het zo dat de bronnen die dit naar buiten hebben gebracht, onder andere CNN en de FT, die zeggen, onze journalisten hebben het gecheckt en het schijnt waar te zijn. Dus er is een perceptie bij Poetin van toenemende angst, van toenemende dreiging. Dat wordt hem verteld door zijn inlichtingendiensten, die ook willen laten zien dat ze belangrijk bezig zijn. Hoe groot die dreiging is, er is ook sprake van een mogelijke coup, weten we niet. Daar is geen informatie over bekend.
0: Maar je zegt een mogelijke coup, want je zou natuurlijk denken, de Oekraïense geheime dienst die zou hem wel een kopje kleiner willen maken.
1: Ja.
0: En er zijn vast andere buitenlandse diensten, maar dit zou dan duiden op vijanden binnen Rusland.
1: Ja, heel goed, heel goed. Dat is natuurlijk inderdaad de crux dat nu wordt gezegd. Tot nu toe was het Oekraïne en werden deze maatregelen ook helemaal niet ingevoerd. Nu wordt er gezegd, door die inlichtingendienst, het zou misschien uit zijn eigen kring kunnen komen. Een aanslag of een coup. Nou, daarvan krijgt Poetin het echt op zijn heup, hè, als hij dat gevoel heeft. Want het punt is, Poetin zit klem in die oorlog. Hij komt er niet uit. Het is inderdaad zo dat het gros van de bevolking is die oorlog moe. En de elite ook. Dus Poetin voelt waarschijnlijk zelf ook wel dat hij klem zit. Hij wil geen akkoord sluiten, hij wil niet escaleren. Maar wat hij moet voorkomen is dat hij aangeschoten wild wordt. Poetin was de man die alles onder controle had. En los ervan wat hij precies van waar is, als het waar is en Poetin is zo panisch dat hij al deze maatregelen neemt, dan zet hem dat neer als een zwakke president en dan gebeurt precies wat hij niet wilde, dan wordt hij misschien aangeschoten wild. Hij heeft de boel niet meer onder controle. En dan gaan natuurlijk al die machtsgroeperingen aan zijn stoelpoten zagen. Maar wat de werkelijke dreiging is, weten we niet. We weten wel dat Poetin steeds meer paranoia is. Dat zagen we in de coronaperiode. Toen ging hij steeds meer in isolatie. De tafels waren zo groot waar hij ze bezoekers aan ontving, dat je een verrekijker nodig had om je partner in de ogen te kijken. En door de coup van Prigozhin in 2023, medio 2023, de Wagner-baas, is die paranoia enorm gegroeid. Dus dat Poetin paranoia is, daar zijn heel veel bronnen het over eens.
0: Dat is niks nieuws, maar je had het over groepen die hem naar het leven staan, die misschien een coup zouden beramen. Er is al eerder gespeculeerd op een mogelijke muiterij vanuit het leger, vanuit defensiekringen. Waar denk jij dan nu aan? Over wat voor groepen heb jij het?
1: Nou, er is helemaal niets bekend over een coup of over een aanslag. Maar een feit is wel dat Poetin vastzit in een oorlog waar die niet uitkomt. En dat mensen die oorlog moe zijn. Er is zaterdag de overwinningsdag. En Poetin heeft voor het eerst, sinds hij dat heeft ingevoerd, gezegd: er komt geen materieel. Dus hij is duidelijk bang. Zonder dat wij weten of er aanwijzingen zijn. Maar het gevaarlijke is alleen al het in de wereld brengen van dit verhaal. En als mensen dit idee hebben, dan kan het een eigen leven gaan leiden. Want natuurlijk, die elite die moet al 25 jaar naar het pijpen van Poetin dansen. Die zitten vast in een oorlog die ze niet brengt. Nu wordt ook nog internet wordt geblokkeerd, ook weer de komende dagen. Dus het is duidelijk dat er grote ontevredenheid is. Er zijn geen concrete aanwijzingen, maar de groeperingen waar het om gaat zijn de geheime dienst aan één kant en het leger aan de andere kant. En dan heb je ook nog eens een keer een economisch blok. En wat we nu zien is dat de geheime dienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst FSB, de bewakingsdienst van de president, die lijken nu heel veel macht naar zich toe te trekken. En de enige die ze kunnen stoppen, denken velen, is het leger. Maar nogmaals, er zijn geen concrete aanwijzingen. Maar het blijft heel spannend.
0: Het duidt op controleverlies. Maar zelfs In het geval dat er ooit een aanslag op Poetin zou plaatsvinden en hij door een coup zou worden afgezet, dan is het natuurlijk niet gezegd dat er ineens een soort Zweedse sociaaldemocraten macht krijgt.
1: Ja, dat is absoluut koffiedik kijken. Maar het is wel zo dat er zoveel onvrede is over die oorlog, dat een volgende leider, zelfs al komt hij uit de eigen kring, die oorlog toch zal beëindigen. Dat is wel de verwachting. Maar het is enorm speculeren. Poetin kan ook gewoon in zijn bed nog doodgaan. Maar je ziet wel, Poetin is, die lijkt die controle, dat idee, hij is de sterke man die de oorlog onder controle heeft, dat beeld lijkt te verdwijnen. Dus er lijkt toch een soort, hij lijkt iets wankeler te worden.
0: Het is een klein berichtje uitgelekt, maar de duiding is wel controleverlies, paniek. Hij is wel zijn grip op de situatie aan het verliezen.
1: Ja, daar lijkt het op. Maar dat is niet per se goed nieuws. Het kan zo zijn dat hij instort, dat hij zo doorgaat. Het kan zo zijn dat hij een akkoord sluit. Daar ziet het ook niet naar uit. Dus het kan ook zo zijn dat hij zich wil gaan bewijzen. Dat hij wil laten zien, ik ben nog steeds een sterke man. En dan zou hij moeten gaan escaleren. En daar is die veiligheidsdiensten en misschien ook die militairen zijn daar ook niet helemaal vies van. Dus het wordt een spannende periode de komende maanden.
0: Hij zoekt een uitweg, maar die kan zowel naar voren als naar achter. Helga Salomon, dank je wel voor je speculatie op dit bericht over de beveiliging van Vladimir Poetin. Dank je hartelijk. Ja, het is geen parfum dat zo beroemd is als Chanel nummer 5. Er zijn ook vele verhalen over te vertellen. Marilyn Monroe bijvoorbeeld zei ooit: in bed draag ik het liefst 5 druppels Chanel nummer 5 en verder niets. 5 mei 1921 zag het Franse Parfum des Parfums officieel het levenslicht en viert de geur morgen dus 105 jaar geschiedenis. Laura Stek die maakte ooit een radiodocumentaire over Chanel nummer 5 en heeft trouwens ook zelf een parfum ontwikkeld. Wist ik helemaal niet dat je dat hebt gedaan.
2: En, dat klinkt wel heel professioneel. Ik heb gewoon in Graz, de parfumstad, heb ik een paar ingrediënten bij elkaar gegooid die ik lekker vond en dat draag ik nu.
0: Dat is toch een parfumontwerp? Een paar ingrediënten die je lekker vindt bij elkaar gooien?
2: Ja, dat is ook zo.
0: Nou, dan heb je de eigen parfum ontworpen. En ik heb ook onder de knop, als het goed is, geurontwerper Frank Bloem vanaf Menorca. Goedenavond, Frank.
3: Ja, goedenavond.
0: Frank, als jij Chanel nummer 5 zou moeten omschrijven, hoe ruikt dat?
3: Nou ja, ik vind het een beetje een geur waar je een beetje aan moet wennen om het te kunnen herkennen. Het is een beetje een vreemde mix van allerlei bloemengeuren en nog wat rare geurstoffen eraan toegevoegd. Die heette aldehyde. Dus het is een beetje een wonderlijke geur, maar hij is wel, als je hem eenmaal herkent, dan herken je hem ook wel altijd eigenlijk.
0: Het is floraal en dan dat aldehyde. Wat is het verhaal daarachter?
3: Ja. Ja, aldehyde zijn synthetische stoffen die eigenlijk in diezelfde tijd net op de markt waren gekomen of eigenlijk ontwikkeld waren. En die ruiken heel fris. Een beetje chemisch als je ze in hun pure vorm ruikt. Een beetje wasachtig. En die zorgen eigenlijk voor een soort versterking van die bloemengeuren. maar ook een beetje dat het een, ja, net een beetje anders ruikt dan de normale bloemen die je kent.
0: Ruikt het nog steeds zoals toen in de jaren 20, denk je, Laura?
2: Volgens mij hebben ze het redelijk hetzelfde gehouden, ja. En je ruikt ook wel, vind ik, dat het een oud parfum is. Want als ik het opspuit, dan denk ik meteen... Ja, het is altijd moeilijk om een geur te omschrijven. Er zijn ook heel weinig woorden die geuren omschrijven. Dat weet Frank als geen ander, denk ik. Maar ik denk altijd aan een soort groot oud houten huis met lambrisering en donkere gordijnen van dikke fluwelen stof en gehaakte kleedjes met tafelzilver. Weet je, dat beeld roept het.
0: Oh, dat klinkt een beetje muf, zoals jij het vertelt.
2: Ja, een beetje muf. Of misschien, als ik het iets positiever zeg, een heel barok schilderij waarin heel veel gebeurt. Of een hele dikke Russische roman waarin je al heel snel alle familielijnen kwijtraakt. Dus dat je denkt, ik krijg er niet echt grip op. En er gebeurt heel veel. En het ademt inderdaad een soort geschiedenis, ja.
0: Je noemt Russisch, dat is wel grappig, want het is ontworpen door een Rus, toch?
2: Ja, dat zij wilde op een gegeven moment een parfum creëren, maar eigenlijk zijn er toen heeft ze inderdaad een Rus laten aankomen. En die heeft toen in het laboratorium heeft hij heel veel verschillende parfums gemaakt. Dus je had Chanel 1 tot en met 10 ongeveer. En die vijfde, dat is een beetje de mythe dat haar geluksgetal is. En dat ze die dus heeft uitverkoren als het parfum. Maar eigenlijk als je er wat meer in gaat verdiepen, dan is het eigenlijk ook gewoon een beetje toevallig geweest dat nummer 5 het parfum is geworden. Maar die Rus die had ook connectie met de Romanovs, de tsarenfamilie. Zij had ook een minnaar die uit die regionen en die cirkels kwam. Dus daar waren connecties, ja.
0: En ze had liefdesverdriet. Dat was haar motief om een geur te willen ontwerpen.
2: Ja, dat is ook het verhaal. Maar als je zeg maar al die mythes ontleedt, dan weet je eigenlijk niet precies wat waar is. Dus dat hele modehuis Chanel, die zijn natuurlijk ook heel erg gebaat bij het creëren van al die verhalen. Hier is inderdaad het verhaal dat haar minnaar die verongelukte en daar was ze zo verdrietig om dat ze dat parfum creëerde. En ook dat flesje, dat iconische flesje, wat ook een heel groot deel is van het succes van dat parfum, dat geïnspireerd is op het whiskyflesje wat hij dan bij zich droeg.
0: Oh, ik heb wel eens gelezen dat de Place Vendôme moet voorstellen.
2: Ja, ook. Dus dat
0: zag
2: is ook
0: het er niet
2: verhaal.
0: Helemaal in, maar dat was weer een andere mythe.
2: Ja, dat precies de verhoudingen zijn inderdaad van dat Place Vendôme. Ja, dat is ook een verhaal. Maar je weet eigenlijk niet precies wat mythe en werkelijkheid is.
0: Dat is altijd bij Chanel, het weesmeisje dat het helemaal maakte. Ja. Ja, het is 4 mei, dus we moeten ook noemen dat ze de hele Tweede Wereldoorlog zo'n beetje doorbracht in een suite in het Ritz Hotel in Parijs met een hooggeplaatste nazi. Ja. En dat ze bij ieder etentje na 3 wijn antisemitische taal begon uit te schreeuwen.
2: Ja, deze vrouw was die deugde eigenlijk gewoon niet. Ik bedoel, het was een enorme getalenteerde vrouw natuurlijk, die echt waanzinnige dingen heeft gedaan. Maar er zit zeker een zwart randje aan. En 15 jaar geleden ongeveer zijn er door een journalist die daar helemaal in is gedoken, weer nieuwe archiefstukken opgedoken, waarin echt wel redelijk overtuigend bewijs wordt geleverd dat zij ook echt activiteiten heeft uitgevoerd voor de nazi's. Dus spionageactiviteiten. En zelf heeft ze dat natuurlijk altijd ontkend. En ze had tegelijkertijd ook heel veel connecties met Britse aristocraten. Dus ook met Winston Churchill. Zij is na de oorlog naar Zwitserland gegaan. En pas op haar 70ste weer teruggekeerd naar Parijs. Maar wel om dat allemaal te omzeilen, die hele duistere periode.
0: Heeft ze die connecties gebruikt om haar patenten veilig te stellen, onder meer van Chanel nummer 5?
2: Nou, ze heeft haar rechten, dus die parfumrechten, ook omdat ze pas in de jaren 30 werd dat Chanel eigenlijk echt groot, Chanel 5. En natuurlijk in de jaren 50 met Marilyn Monroe weer. Maar in de jaren 20 had ze haar parfumrechten afgestaan aan de gebroeders Wertheimer, Franse zakenmannen, Joods. En in de oorlog, of rond die oorlogsjaren, heeft ze gebruik geprobeerd te maken van de nieuwe Arische wetten om die rechten weer terug te halen op een vrij smerige manier. Dat is haar niet gelukt. Wel hebben die broers later, om alles maar een beetje af te dekken en van die vrouw af te zijn, al die hotelkosten, geloof ik, betaald. Want zij zat dus inderdaad
0: in het Ritz
2: Hotel nog. ja, om daar maar uit te komen. Maar dat is een hele lange vete geweest.
0: Frank, hoe is dat eigenlijk nu? Wordt Chanel nummer 5 nog steeds van bloemen gemaakt? Hoe gaat zoiets?
3: Ja, voor een groot deel is dat ongeveer hetzelfde gebleven, denk ik, die formule. Er wordt altijd wel enorm aan al die formules gesleuteld, omdat er allerlei regels zijn die veranderen. Dus je parfum kan niet meer hetzelfde zijn als toen, omdat er allerlei regels zijn over allergenen en van alles nog wat, waardoor je steeds die parfums moet veranderen. Maar ze proberen het zoveel mogelijk hetzelfde te houden. En er zitten inderdaad allerlei etherische olie in van bloemen, maar ook allerlei... Ik zei al, die aldehyden, dat zijn allemaal synthetische stoffen, maar de loop der jaren heen zijn ook heel veel van die bloemengeuren ook veranderd. Zijn eigenlijk verplaatst naar de echte olie uit die bloemen, naar de moleculen die in die bloemengeuren zitten, omdat je dan een constantere kwaliteit kan maken.
0: Maar moet er dan iemand elk jaar snuffelen van, oh ja, dit is hem, nu hebben we hem, of hier moet nog iets meer of iets minder olie bij? Maar is er uiteindelijk iemand die met zijn neus boven een pot hangt?
3: Ja, dat is eigenlijk altijd wel zo. Er moet altijd wel iemand even controleren of het wel klopt. Als ik zelf een parfum maak, op een gegeven moment komt het, zeg maar, het karakter van het parfum naar boven. Als je het zo een beetje op 90% van al die ingrediënten zit, dan herken je het ineens. Dus je zal zien dat die formules, die kan je niet exact hetzelfde doen. Zeker als er natuurlijke stoffen in zitten. Net als met wijn, elk jaar verandert dat een beetje. Elk jaar ruikt het ook weer anders. Dus dat kan niet 100% hetzelfde zijn. Dus dan moet er toch iemand bij die zegt, ja, een beetje meer, een beetje minder. En dan, dan proberen ze er heel dichtbij te komen. Maar het kan best zijn dus dat het de ene keer anders ruikt dan de andere keer.
0: Hoe verklaar jij dat 105 jaar een succesvol parfum kan blijven? Waar zit hem dat in?
3: Ja, dat ik denk dat het raar genoeg is eigenlijk om nog steeds te boeien. Het is een beetje het mysterieuze aan het parfum, is dat het toch wel echt een rare compositie is, waar je niet helemaal de vinger op kan leggen, zeg maar, bij het ruiken ervan. En dat het toch wel een bijzondere geur is daarom. En dat mysterieuze daaraan, dat is eigenlijk gebleven. En het heeft niet... Dus je moet het echt een beetje leren herkennen. En ja, dat maakt dat het enigszins een beetje een gek parfum is. Dus omdat je het niet meteen kan herkennen als iemand het draagt in de trein of zo. Maar als je het eenmaal gewend bent, dan is het... En het heeft dat inderdaad dat chique van wat Laura al beschreef. Dus dat heeft allemaal kanten die heel aantrekkelijk zijn. En het heeft ook wel iets moderns. Dat is natuurlijk naast dat hele klassieke zit er ook iets modernerigs in van al die aldehydes die erin zitten.
2: Maar er zitten ook heel veel smerige dingen in, toch? Frank, civet en zo.
0: Het is dat civet?
3: Er zit ook best wel veel... Nou, als je het een beetje laat uitwaaieren en al die aldehydes wel weggaan, dan komt daaronder een soort beetje kattenpisachtige geur tevoorschijn. En dat is civet. En dat, ja, bij sommige mensen komt dat wat sterker op hun huid naar voren dan bij anderen. Het is niet alleen maar bloemengeur wat erin zit. Er zitten ook wat minder aangename dingen in.
0: Goh, het hangt ook af van wie je draagt natuurlijk.
2: Ja, misschien staat het wel heel goed bij jou.
0: Chanel nummer 5. Ik dacht dat het een damesparfum was.
2: Nou ja, nee, dat is achterhaald.
0: Oh, dat mag ook bij een man.
3: Ja, dat is echt achterhaald.
0: Oké, ga ik het morgen opspuiten. Dank jullie beiden, Laura Stek en Frank Bloem, parfumeur en audiodocumentairemaker over Chanel nummer 5. Morgen zit hier Wilfried de Jonge. Voor nu een hele goede nacht. Dauert eine Zigarette.

0: AI.
1: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
8: Stihl, sterk werk.
9: Trulease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: NPO Radio 1.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Als ik zeg Brazilian Jiu-Jitsu, waar denkt u dan aan?
1: Vechtsport, verdedigingssport.
2: Geen idee.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Voor de bal is stuiteren met de bal en dan ook een teamsport. En dan weer net naar de overkant. Toch ook wel op het strand, maar ja, dat is beachvolleybal.
5: Beachvolleybal, lekker weer, leuke tijden, een biertje erbij.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Voor de eeuwige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. De jaren 80, samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de eeuwige roemlijst.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
5: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlands